0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakte hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: do.
1: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
4: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
3: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
5: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
3: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB op deze vrijdag. Er staat 70 kilometer file in Nederland, maar gelukkig staan ze niet in de Leidse regio.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin. Het is de

0: Het is 6:06 op deze vrijdag 8 mei. Een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: We zijn er weer bij en dat is prima.
1: Viva Centraal Plus.
0: Ja, exact. Het nieuws van vandaag, hè, nog één dag en dan is het weekend. Maar ik denk voor heel veel leerlingen niet, want de eindexamens zijn begonnen.
1: Zo, ja, waar wij misschien een beetje als werkend Nederland misschien denken van... Oh, heerlijk, al zo'n Nederlandse lente. Vol met een dagje vrij hier en een dubbel dagje daar. Is dat voor de afstuderende scholieren... Echt aanpoten nu.
0: Dat is zeker pittig. Het zijn 145.000 leerlingen die vandaag starten. En in totaal doen ruim 185.000 leerlingen eindexamen de komende tijd.
1: En dan zit je te denken van, vrijdag misschien de eerste dag... doen ze even een rustig examen, zoals filosofie voor de HAVO. Nou, dat klopt.
0: Ja.
1: En kunst voor het VWO, klopt. Maar ook gewoon wiskunde voor de VMBO.
0: Oh, ja.
1: Bedrijfseconomie voor de VWO en Nederlands voor de HAVO. Dat dus is wel best wel flinke examens vandaag, hoor.
0: Ja, dat is inderdaad wel vrij heavy. En LAX, dat is natuurlijk het Landelijk Studenten... of het Landelijk Actiecomité Scholieren, zo moet ik het zeggen. Die openen ook weer de eindexamenklachtenlijn. Je kunt leerlingen klachten over het eindexamen achterlaten. En tegenwoordig is er ook een stresslijn. Daar kunnen dan leerlingen met stressklachten terecht. Dat vind ik ook wel een goed initiatief.
1: Ja, stressklachten. Ik kan ze ook wel voorstellen. Want het is zo'n piekmoment.
0: Ja.
1: Zo'n momentopname. Maar maak je ook niet al te veel zorgen erom, hè? Als je nu zit te luisteren, als je hebt straks een examen...
0: Ja.
1: Ga eens gewoon heel gauw rustig aan doen.
0: Ja, en als je het helemaal verknalt, kan je altijd nog ochtendprogramma maken bij Centraal Plus. En gisteravond is er een vuurwerkbom door de brievenbus van D66... het partijkantoor in Den Haag gegooid. Gebeurde gisteravond iets na 9:00. Wat een bizar verhaal is dat, joh. Even een brievenbus opgeblazen. Ik denk niet dat het een vergisadresje is in dit geval.
1: In Den Haag daar, dat kantoor is toch wel een beetje... ligt wel onder vuur.
0: Letterlijk.
1: Het is net een beetje bijgekomen van die rellen op
0: Malieveld. Dat hadden we natuurlijk ook nog.
1: Daar waren ook wel ruiten en zo ingegooid. Ik vind het dan wel grappig dat het dus blijkbaar zo'n klein celletje is, ga ik dan vanuit. Dat het precies of D66 heeft gemunt.
0: Ja. En dan kan je natuurlijk denken van ja joh, er is alleen een brievenbusje opgeblazen. Hè? Dat gebeurt in de regio hier ook wel eens bij een woning of in Leiderdorp bij het Jan de Hartogplein twee keer al. Maar er werken daar dus dagelijks mensen. Die mensen moeten vandaag nu naar dat kantoor... waar dus gisteravond gewoon een bom door de brievenbus is gelazerd. Dat geeft je toch wel een enorm gevoel van onveiligheid.
1: Ja, ik zou me niet dat op mijn gemak voelen... als jouw kantoor een beetje onder vuur ligt afgelopen half jaar.
0: Nee, volgens mij hebben wij geen brievenbus hier, dus dat scheelt dan wel.
1: En aan de andere kant, voor andere werkers is het misschien even een dagje vrij vandaag. Vanwege een brand die in Almere heeft geboet.
0: Ja.
1: In het datacentrum, zoals mijn broer... die appte toevallig van, die werkt voor een grote onderwijsinstelling... die daar dus last van heeft. En die appte van, ben jij... ik ben morgen een dagje vrij. Want de systemen liggen een beetje plat.
0: Ja, maar jij doet ook nog iets met ICT.
1: Ja,
0: jij
1: klopt.
0: Weet natuurlijk ook, op het moment dat je je data hebt... dan heb je dat ergens staan.
1: Mm.
0: Dan zorg je ervoor dat je op een andere locatie een backup hebt draaien. Toch?
1: Ja, de data is als het goed is ook allemaal niet verloren. Maar je hebt natuurlijk verschillende versies van. Dus heb je een live omgeving die dus super snel is en adequaat is waar je alles in kan.
0: Ja,
1: ja, daar kun je met z'n allen uit werken.
0: Ja, die staat nu in de fik.
1: Ja, en dan heb je dus backup systemen die lang niet zo snel zijn. Het is een stuk trager, een stuk goedkoper om te onderhouden. Dus daar kun je niet live uit werken.
0: Maar dat kan je niet even snel omzetten. Ik weet niet hoe dat werkt.
1: Het waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is het sneller om de snelle apparatuur weer te vervangen of up-to-date te krijgen. Dan om je backup apparatuur. Live te gaan draaien.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan kijken hoe dat ontwikkelt, die brand in Almere. Hij is in ieder geval uit en er stond een hele grote dieseltank in dat pand. En die stond op ontploffen. Gelukkig hebben ze dat weten te voorkomen. En hebben ze ook crashtenders voor ingezet. Dat zijn die hele grote vliegtuigbrandblusapparaten. Die dingen zijn echt 4 meter breed en 30 meter lang. Nou, je kent ze misschien wel. En dan komt zo'n bakbeest met zo'n grote dieselrookpluim de hoeken omrijden met blauwe zwaailichten. En dan hebben ze daar uiteraard een sirene op gemonteerd. En dat is dan niet een dikke papu, maar dat is papu.
1: Ik was een klein lullig sirentje.
0: Ja, dan denk je, daar komt de politiefiets aan. Nou, dan komt er dus gewoon zo'n kristallen de hoek om zetten. En nog even het weerbericht. Na een dag met zon, stapelwolken, maximum temperaturen tussen de 13 en 20 graden... gaat het weer de komende dagen uit een ander vaatje tappen. Wel even tijdelijk, het wordt mooi weer komend weekend.
1: Yo, ik ben al lang blij dat ik echt al weken niet ben nat geregend op de fiets iedere keer. Dus ik vind het allemaal...
0: Ik vind het allemaal al snel.
1: Dan ben ik al... Een DJ's hand is al gauw gevuld.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. En het nieuws uit je eigen buurt. Bij twee geëvacueerde opvarenden van cruise ship Hondius is het Hantavirus daadwerkelijk vastgesteld. Een van die patiënten ligt in het LUMC in Leiden. De twee personen waren per evacuatievlucht naar Nederland gebracht. En de ene ligt dus in Nijmegen in het Radboud UMC en de andere in het LUMC hier in Leiden. En op de afdeling waar de patiënten opgenomen zijn, passende isolatiemaatregelen genomen om de verspreiding te voorkomen. En ook in Amsterdam is een vrouw opgenomen die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een stewardess die op een vlucht contact heeft gehad met de 69-jarige vrouw. Dat is dus het nieuws van vandaag. En in het weekend van 9 en 10 mei, dan staat Leiden in het teken van de jaarlijkse marathon natuurlijk. Let even op, vanwege de afsluitingen, onder meer in de regio.
1: En het is ook, vergeet dat niet, hè, moederdag aanstaande zondag.
0: Ja.
1: Dus vergeet dat ook niet. Dat je vandaag heb je misschien nog een zijn de winkels nog open, morgen is het waarschijnlijk heel druk. Denk nog even aan een cadeautje voor je moeder als je die nog gaat
0: idee.
1: Zien.
0: Goed idee. Moet dat zondag of kan dat ook later? Vraag ik voor een vriend.
1: Kan wanneer je wil. Dit is een vrijblijvende waarschuwing.
0: En tot slot, de brandweer is vannacht rond een uur of drie gealarmeerd voor een aantal fietsen in de brand. Gebeurde aan de Peppelschans in Leiderdorp. Daar zijn meerdere fietsen uitgebrand. En tussen de fietsen lag ook een elektrische fiets. De brandweer had het vuur gelukkig snel onder controle. Ik vraag me altijd wel af hoe fietsen dan in de brand kunnen vliegen. Want die dingen zijn toch van staal?
1: Ik denk elektrische fietsen.
0: Ja, dan gaat die accu doet boem. Maar ik zie het hele vreemde in de hen staan.
1: Oh, ja, dat weet ik niet. Misschien is het een ouderwetse houten fiets.
0: Nee, ook niet.
1: Oh.
0: Nou ja, wil je de foto bekijken? Dat kan op onze website centraalplus.nl en ook via de app natuurlijk. In deze editie van de Ochtendshow, want we zijn er al veel te lang aan het ouwe hoeren. We gaan even naar de dorpskerk in Voorschoten toe, want de kerkklokken mogen niet meer klingelen 's nachts vanwege geluidsoverlast. We gaan het ook nog even over het Hantavirus hebben in het LUMC. Daar zijn we naartoe geweest. En ook nog even met je met MS de marathon rennen. Ik vind het knap. Dena gaat het doen en wij waren straks in de uitzending. Dat en nog heel veel meer in de Ochtendshow.
2: Centraal.
3: Start je dag met de Ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Taylor Swift en Open Light tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: En een feature van Rabin Isser per ongeluk. De mic was open, oeps.
0: Zeker. Ja, dat was de bedoeling, toch? Mag ik open? Oh. Als je nu de vangrail bent gereden, je kan Rabin gewoon een claim sturen. Even naar Voorschoten toe, want al 2 weken slaat hij niet meer 's nachts. De uurslagen van de klok van de Dorpskerk in het centrum van Voorschoten. Die zijn tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends niet meer te horen. Heeft te maken met geluidsoverlast. Die kerkklokken die klingelen dus te luid. En daar heeft een buurbewoner tegen geklaagd. En de gemeente moet daar wel wat mee doen. En het blijkt nou ook zo te zijn dat de decibellen die uit dat kerkklokken komen dus te hoog zijn. Je hoort even een reportage.
2: Dit geluid hoor je sinds enkele weken niet meer 's nachts in Voorschoten.
3: Nou, we hebben uiteindelijk moeten beslissen om de klok tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends uit te zetten. Omdat het geluid harder was dan de normen die er zijn. Nou, lange tijd was daar helemaal geen probleem. Maar ja, er is iemand geweest in Voorschoten en die heeft een klacht ingediend. En een klacht wordt via de omgevingsdienst wordt die vervolgens behandeld. En de omgevingsdienst die heeft ernaar gekeken. En die heeft geconstateerd dat het aantal decibel toch wel te hoog lag. En vervolgens hebben wij als gemeente, als eigenaar van het vastgoed ook, waar de klok hangt, hebben een dreigende boete gekregen, een zogenaamde last onder dwangsom. Want als we de klok nog langer zouden luiden, zouden we elke keer een boete krijgen van 2500 euro per overtreding. En daarom hebben we moeten besluiten om dit per direct stop te zetten.
4: De kerk die luidt 's nachts niet meer. Wat vinden jullie daarvan?
5: Ja, jammer. Ik had er geen last van, maar het is jammer dat het niet meer kan. Het hoort er een beetje bij, denk ik.
6: Alles na 7 uur moet je de mensen accepteren die ook de rust willen hebben na een dag werken.
7: Ik heb zelf geen horloge en ook geen mobiele telefoon. Dus, en al die klokken zijn uit het dorp verdwenen. En dan zit ik in het museum en dan hoor ik hoe laat het is.
8: We wonen hier 55 jaar, meer dan 55 jaar inmiddels.
4: En nooit last gehad?
5: Nee
8: hoor, we hebben hier...
5: Beetje bij het dorp, zo ook het
8: hoort bij het dorp.
5: Staan, dat is gewoon leuk. Dus,
8: tuurlijk.
3: Ja, er zijn ook veel vragen uit de gemeenteraad gekomen. En ja, ik begrijp ook dat het natuurlijk al heel lang op deze manier gaat. Dus waarom zou je het dan veranderen? We zijn wel aan het kijken wat we nu nog kunnen doen om deze situatie weer aan te passen. Er zijn ook raadsvragen over gesteld. Dus er zijn eigenlijk 2 dingen aan het uitzoeken. De juridische route. Zou de gemeenteraad misschien een besluit kunnen nemen om de normen wat aan te passen? Of is het misschien mogelijk om bijvoorbeeld de hele dag de klok gewoon wat zachter te laten slaan? Dat kan nu op dit moment technisch niet. Maar op het moment dat dat zou kunnen, zou dat misschien ook een optie kunnen zijn. Dus we zijn hard aan het kijken wat er mogelijk is om de situatie toch weer deels te herstellen.
4: En hoe lang gaat dat duren, denkt u?
3: We hopen bij het beantwoorden van de raadsvragen, dus zo eind mei, half juni, hopen we daar echt wel zicht op te hebben.
0: Ja, ik vraag me echt af hoe dit gaat aflopen.
1: Nou, ik vraag me vooral af hoe lastig het is om een kerksteller te krijgen. Je kan toch wel. Ik zit dan gelijk denken aan even een paar van die verhuisdekens en een spanbandje om zo'n bel heen.
0: Dat is zachter.
1: Dat ben je toch al
0: heel dof, denk ik.
1: Ja, als die uit of wat doffer, terwijl je gaat onderzoeken. Of we hangen een kleiner klepeltje op. Er is toch vast wel wat te verzinnen. Ja. Wat niet 100 jaar hoeft te duren. Maar misschien denk ik dan te makkelijk.
0: Je moet er gewoon een Quasimodo zoeken die dan aan die touwen gaat lopen trekken. Alleen iets minder.
1: Maar dan niet met zijn hele lichaam, maar alleen zo uit de losse pols. Ja. Zo, heel zachtjes aan dat touwtje trekken.
0: Ja, dat ja.
1: Hoe klinkt dat dan ongeveer?
9: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
0: Flauw. Wel grappig. Het is de Centra Plus ochtendshow met...

0: pain, so let the river run.
1: Eminem en Ed Sheeran en River tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
2: Mark, ik ging gisteren...
1: Mark.
2: Gisteren heb ik mijn fiets gesloopt.
1: Nee.
2: Maar het was een echt zo'n perfect moment. Ik fietste
1: Heb je hem aan de Peppelschans in Leiden Dorp neergezet?
2: Ja, zo'n
1: een
2: beetje.
1: Vannacht een paar fietsen uitgefikt.
2: Nee, ik fietste gewoon door de Stadspoort. Zo fiets ik een beetje het centrum, bij de haven fiets ik in.
1: Ja.
2: En in één keer, bang. En van, mijn ketting eraf.
1: Oh, je ketting?
2: Ja, dus ik overdorie. Maar ik heb best wel zo'n luxe fiets met allemaal kettingkasten eromheen. Dus ik kon het allemaal niet afkrijgen. Dus ik van, wat moet ik nou doen? Kijk om me heen. Ik rol uit. Ik zeg, oké, wat ga ik doen? Ga ik mijn ketting erop proberen te zetten? Ga ik op zoek naar een fietsenwinkel? Oh, hier is een fietsenwinkel. Ik was praktisch uitgerold in een fietsenwinkel.
1: Niet?
2: Ja. Daar stonden gewoon mensen allemaal hele luxe, dure elektrische fietsen uit te pakken. Kom ik met mijn toch gewoon normale stomme fietsen maar aankakken. En zij zeggen gewoon van, is goed, ik fix hem wel even. Had ik dus mijn ketting gebroken. Ik heb gewoon mijn ketting in tweeën gefietst.
1: Maar jij rijdt ook motor. Je weet toch dat onderhoud van je ketting heel belangrijk.
2: Ja, maar hier zit een mooie ketting. Hij zag er nog uit alsof de nieuwe die pakte. Hij zag er perfect uit. Dus ik ga er gewoon vanuit dat ik echt een soort van Nederlands wit marmer in mijn bovenbenen heb. Dat ik dus een ketting kan breken. Dus dat is even een trots momentje wat ik gisteren had, wat ik even met je wilde delen.
1: Nou, helemaal leuk. Ja. Nou ja, ik denk dus dat jouw ketting is gemaakt door Sascha Morali.
2: Want jij bent de zwakste schakel.
1: Ken je dat programma?
2: Ja, zeker.
1: Het is Centraal Plus met Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love. En dat is deze week de...
3: Dit is deze week de Plus Track.

0: about.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Vondink. Woningcorporatie De Sleutels heeft bijna 100 woningen in de Leidse wijk Hoge Mors verduurzaamd. Het gaat om huizen aan onder meer de Smaragdlaan en de Saffierstraat. De woningen hebben nu energielabel A. De Sleutels investeerden bijna 12 miljoen euro in het project. Daarbij zijn onder meer gevels geïsoleerd en circulaire materialen gebruikt, zoals gerecycled kunststof en bamboe. Ook zijn brandveiligheid en elektra gecontroleerd en verbeterd. De woningen kregen daarnaast een vernieuwde uitstraling en betere entrees. Bewoners, bouwvakkers en medewerkers van De Sleutels vierden de afronding van de werkzaamheden afgelopen woensdag. Inwoners van Leidendorp konden woensdagavond in gesprek met politici over het nieuwe coalitieakkoord. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis werden zorgen en ideeën gedeeld over verkeer, veiligheid, onderhoud en cultuur. De avond was georganiseerd door coalitiepartijen PRO, D66 en CDA. Ook de kandidaatwethouders waren aanwezig. Inwoners spraken onder meer over slecht onderhoud van speeltuinen en stoepen en over verkeersveiligheid in de wijken. Volgens de partijen worden de reacties meegenomen in de verdere uitwerking van het bestuursprogramma. De gemeenteraad beslist op 18 mei over de voordracht van de nieuwe wethouders. Op Leiden Centraal is een nieuwe winkel geopend waar de NS experimenteert met moderne manieren van winkelen. In de winkel Lab Door Kiosk worden nieuwe technieken en duurzame oplossingen getest. Zo zijn er geen gewone kassa's meer, rekenen klanten alleen af via zelfscan. Ook wordt geëxperimenteerd met tappunten voor water en frisdrank om verpakkingsafval te verminderen. Medewerkers blijven wel aanwezig om klanten te helpen. Volgens de NS moet de winkel laten zien welke innovaties goed werken voor reizigers. Het concept wordt de komende tijd regelmatig aangepast met nieuwe experimenten op het gebied van technologie en duurzaamheid. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
3: En dan nog het weer. Aanstaande zondag op moederdag wat bewolkt en 17 graden. Morgen een heerlijke zonnige dag met misschien tot wel 20. Maar vandaag nog een beetje bewolking en zon die elkaar gaan afwisselen. Een graadje of 17 wordt het in de regio.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 23 kilometer file in het land, 0 in de Leidse regio.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
0: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: DNC en Cake by the Ocean. Nou ja, cake in de Leidse grachten.
1: Zo, ik keek laatst ook inderdaad even die boot heeft iets in die petrolage gekeken, denk ik.
0: Ja, het drijvend terras van restaurant Boeddha's aan de Botermarkt in Leiden is gisterochtend gesonken. Er staan ook foto's op onze website, centraalplus.nl natuurlijk. En daar is inderdaad een half gezonken boot te zien. Een terrasboot.
1: Ja, vind ik een van de leukste dingen van Leiden. Wacht even, ik ben er niet. Dat zijn dus die soort van die schepen of die pontons die er liggen. Dat je dus in de gracht praktisch droog een drankje kan genieten.
0: Ja.
1: Dat heb je lang niet overal. Want als je kijkt naar Utrecht bijvoorbeeld, op de oude gracht. Ja, dan kun je dan wel aan de werf daar beneden zitten. Maar niet echt op het water zelf. En sommige grachtjes in Delft is het ook eigenlijk allemaal veel te smal om daar iets anders in te doen dan suppen of zo.
0: Ja.
1: Of je fiets erin gooien. En in Leiden zijn heel veel grachten net breed genoeg. Dat je kan terrassen erop. Vind ik altijd zo leuk. En dan doet wel dit een beetje pijn aan mijn terrassenhart.
0: Ja, maar als ondernemer kan je hier natuurlijk ook een kans in zien.
1: Want?
0: Nou ja, je kan natuurlijk zeggen, joh, we laten die terrasboot zo half in het water hangen. En dan maak je een groot bord en dan zet je op. Kom lekker een drankje drinken op ons verkoeld terras.
1: Oh,
0: want in de winter heb je al dat verwarmde terrassen met van die terrasheaters. Dit is dan een verkoeld terras. Dus gewoon met je poot in de gracht.
1: Het is een beetje aan de vroege kant. Heb jij jouw baan als spindokter al opgezegd? Of is dit...
0: Nou, maar dit is op de toekomst gericht voor van de zomer. Als het dan 30 graden is. Ik denk dat daar dan wel een markt voor is. Dan zit je gewoon lekker op je terras aan je biertje of je wijntje. En dan zwemt er af en toe nog even een fiets voorbij.
1: Nee, ik zou... Don't quit your day job, zou ik zeggen.
0: Oké, nou ja. Het idee was leuk. Nou, zo even naar het LUMC in Leiden toe. Want de patiënt die daar ligt heeft het hantavirus vastgesteld gekregen. En die patiënten zijn natuurlijk naartoe gebracht van het cruiseschip naar Nederland gebracht. En vervolgens per ambulance naar het LUMC gebracht. Naar het Universitair Medisch Centrum. En daar zijn we ook naartoe gegaan voor een reportage. Dat hoor je straks.
2: Centraal Plus. Meer voor jou.
3: Turning on the TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason. Fiction is fact. And the storm's always on the horizon.

0: Alex Warren en Fine Place to Die tijdens de Centra Plus ochtendshow. Met je een kruie titel, moet ik zeggen.
1: Ja, doe het niet. Waar je ook bent nu, doe even niet nu doodgaan, oké?
0: Okay? Inderdaad. Het is de Centra Plus ochtendshow met straks even een reportage vanuit het LUMC. Want daar ligt natuurlijk een patiënt met het Hanta-virus. Dat hoor je straks even. En eerst nog even wat anders, want bewoners van de Seidhofstraat in Leiden hebben gisteren gewonnen bij de postcode loterij.
1: Zo!
0: Jazeker. Ze kregen allemaal een fiets. Nee.
1: Welke straat is dit?
0: De Seidhofstraat.
1: Seidhofstraat.
0: Ja, Gaston de Starreveld die kwam gisteren de straat ingereden. Ik vind, dat vind ik altijd wel een dingetje. Dan lig je dus lekker op de bank, hè? Gewoon even een beetje televisie te kijken. En dan zie je op een gegeven moment wat voorbij je huis schieten. En dan hoor je in één keer... Goedemiddag! En,
1: ja, dan heb je toch
0: veel
1: zin
0: langer.
1: In. Goedemiddag!
0: Nog een keer?
1: Daar hebben we geen tijd voor.
0: Goedemiddag. Nee, ze hebben een mooie prijs gewonnen. €300.000 met elkaar. Dus lot is dat 25.000.
1: Ik wil wel altijd even weten waar dat dan is. Want,
0: daar gaat de helft nog vanaf.
1: Want het is, anders krijg je zo'n soort van duvel schijt op de grote hoop. Als ze dat dan in zo'n veel te luxe wijk laten vallen.
0: Ja.
1: Waar ligt de Seidhofstraat? Ik weet niet aan mijn hoofd waar die is.
0: Nee, dat heb je inmiddels toch opgezocht, of niet?
1: Nee, het lukt niet. Ik kan wel de gemiddelde huizenprijs vinden van de Seidhofstraat.
0: Lukt niet. Nee, het gaat dus om de Lage Mors.
1: Oké.
0: Okay. Het hoekje tegenover het ECC. Het is er best wel aan en de Dr. Lelylaan ingeklemd. Klein wijkje.
1: Nee, dat vind ik allemaal goed. Daar mag
0: ergens anders vind je het niet goed?
1: Daar heb ik er meer probleem mee. Ik hou niet zo van die duvel die de grote hoop schijnt.
0: Ja, ik vind dan, als dan zo'n prijs gewonnen wordt... dan of heel ver van mijn bed. Dus minimaal 10 straten verder.
1: Ja.
0: Of in de straat, maar niet bij de buren of zo. Nou,
1: ik had zo uit een collegaatje. Die woonde in Voorschoten, geloof ik. En die was op een gegeven moment was het huwelijk voorbij.
0: Ja.
1: En die ging toen vertrekken.
0: Ja.
1: En de ex-partner had nog dat oude huis. En toen viel daar de postcode loterij op.
0: Ja.
1: Ja, die is wel een middagje ziek geweest, geloof ik.
0: Ja, ik vind sowieso die hele postcode loterij gewoon... ik vind dat verschrikkelijk, want je krijgt een soort FOMO. En natuurlijk fear of missing out. Want als je buren meedoen en jij niet en hij valt... dan dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Want hij valt op de postcode. En als je bijvoorbeeld gewoon de staatsloterij hebt... daar koop je een lot. Dat is gewoon een soort van anoniem. Je hebt niet een opvolgend nummer met de buren bijvoorbeeld.
1: Nee.
0: Dus je wordt een soort van verplicht om mee te doen.
1: Ja, ik mij niet gezien.
0: Maar zo kan het voelen.
1: Maar bedenk je, het is eigenlijk gewoon gokken. En,
0: dat is mega marketing natuurlijk. Dus, maar ja, als er 3 ton wordt gewonnen, is het natuurlijk wel leuk om even te melden.
1: Ja, precies. Gefeliciteerd voor alle Seidhofstraatbewoners. Veel plezier ermee en het gaat je goed.
0: En als je niet meespeelt, steek die 2 tientjes elke maand gewoon lekker in je zak. Kan je ook een hoop leuke dingen mee doen.

0: en naar rehab tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Een opvarende van het cruiseschip Hondius die mogelijk besmet is met het hantavirus, of tenminste waarvan inmiddels bevestigd is dat hij besmet is met het hantavirus, wordt opgevangen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Het is duidelijk dat de patiënt symptomen heeft van het virus. En inmiddels is dus ook bevestigd dat het om het hantavirus gaat. Maar volgens het ziekenhuis hoeven wij ons geen zorgen te maken.
1: We gebruiken een isolatiekamer, zoals dat heet. Dus dat is ook een kamer met sluis. Je moet dus door twee deuren voordat je bij de patiënt komt. Er moet uiteraard voldoende ruimte zijn om je goed te kunnen aankleden voordat je de kamer ingaat.
2: Er zijn tot nu toe 3 mensen overleden en zeker 7 mensen besmet geraakt.
3: In welk opzicht moeten mensen zich zorgen of juist helemaal geen zorgen maken die in deze regio wonen en die denken van straks wordt het toch een soort uitbraak?
1: Ze hoeven zich geen zorgen te maken. Ze gaan speciaal naar het ziekenhuis om daar in isolatie te worden opgenomen. Dat virus gaat vervolgens niet buiten het ziekenhuis, zolang we iemand in isolatie hebben die ook dan niet intensief contact heeft met iemand die niet beschermd is. En uiteindelijk gaan de mensen de infectie oplossen, gaat die genezen. Daarna is iemand niet meer besmettelijk, kan die gewoon naar huis en houdt het eigenlijk op de transmissieketen.
2: Het virus wordt overgebracht via knaagdieren. En op het schip heerst de Zuid-Amerikaanse hanta-variant die een stuk grilliger is dan de versie die in Nederland zou kunnen voorkomen.
1: We hebben hantavirussen in Nederland die met name nierproblemen geven. Dus dat is weer een hele andere familietak, zeg maar. Ja, daar kan het dus wel optreden dat je je schuurtje schoonmaakt en wel die infectie krijgt. Overigens ook eerst door inademen. Ook dat zien we gelukkig heel weinig in Nederland. De kansen hierop blijven heel laag in Nederland.

0: Hanson Boone en Mystical Magical tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: En even na 8 uur, dan hoor je een track helemaal. Maar eerst doen we nog even een raadspelletje. Je hoort namelijk 1 seconde van het liedje. En dan moet je even raden welke het precies is.
2: En deze is moeilijk, joh.
0: Ja?
2: Oh, deze is echt wel pittig. Als je deze weet... ja, Mark gaat hem sowieso niet weten. Sorry, ik heb misschien weinig vertrouwen in je dit keer, maar deze gaat echt niet goed komen.
0: Ik heb weinig vertrouwen in mezelf op dat gebied, dus dat scheelt.
2: Ik heb dan wel iets meer vertrouwen in onze lieve luisteraar. Maar ik geef wel vast mee, hij is echt heel pittig. Want dan ga je tot 2 keer toe, gaan we 1 seconde horen van een track die je sowieso straks hoort. Maar heb je al genoeg aan om te weten welke track dat is? Dan laat het even weten. Hij klinkt als volgt voor vandaag.
0: Zo.
2: Ja.
0: Ja, hier kan je echt weinig mee.
2: Het is een hele bekende artiest. Ja,
0: maar het is de bedoeling, hè, dat je het niet weet. Want dan blijf je langer in de. Heb je langer de radio aan.
2: Nee, je wil ook gewoon weten of het goed
0: is. Ja, nee, daarom. Nou, ja, dat ook.
2: Je krijgt wel of wat hints. Ze is een Australische artieste.
0: Ja.
2: En dit is van een wat ouder album. Ik heb het eerder ooit een keer de uitzending over gehad. Volgens mij was dat toen met de Gezellie met Ellie, een invalshow. Ze heeft echt wel hele grote hits. En deze is een oudere, toen ze nog niet super, super groot was. Maar wel bekend.
0: Nog 1 keer. En welke track hoor je hier? Nou, succes met oplossen. Even na 8 uur, dan hoor je het antwoord.

0: fijn. Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op een partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
3: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
2: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
2: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 24 kilometer file in Nederland en er staan er 0 in de Leidse regio.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
5: Goedemorgen, het is 8 uur geweest op deze vrijdag.

0: Rodrigo en Drop Dead tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen, het is 7:07. En de laatste uurtje van de ochtendshow is aangebroken. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. En het is nu nog een beetje, ja, eigenlijk grijs.
0: Het wordt wel zonnig, toch?
1: De bedoeling is wel dat het weer wat, beetje zoals gisteren. Dus wat meer bewolking, maar ook blauw in zon tussendoor. Ook al kijk je nu naar buiten en denk van, Mozes kriebelde. Volgens mij is er nog echt helemaal niks lente zomers aan.
0: Nee.
1: Vertrouw op ons, het moet goed komen.
0: En ja, anders, en als het niet goed komt, we zijn een weekend vrij, dus je kan ons nog niet tot orde roepen.
1: Nou ja, zeg.
0: 185.000 leerlingen doen vandaag, of tenminste, die doen eindexamen, waarvan 145.000 er vandaag starten. Voor het VMBO staat wiskundeprogramma, voor HAVO filosofie in Nederlands en voor het VWO kunst en bedrijfseconomie.
1: Hoe waren die voor jou vroeger?
0: Verschrikkelijk.
1: In 1918?
0: Nou, ik heb wel tweede tijdvak gebruik van moeten maken. Ik had echt een 4 voor wiskunde of zo. Uiteindelijk opgekrikt naar een 5.6 of zo.
1: Oh ja, ik heb nooit herkansingen gedaan.
0: Okay. Jij dacht, zo lang vakantie heb ik niet nodig. Dus
1: ik heb wel examens herkans, als ik eerlijk ben. Maar ik heb gewoon het hele jaartje opnieuw gedaan.
0: Okay. Oh, dat kan ook.
1: Ik heb lekker VWO 7 moeten doen. Heb dus gezakt voor mijn examens.
0: Ik was eerst op het VWO. Toen dacht ik, nou, dan doe ik HAVO ook nog wel even. En toen dacht ik, ah ja, maar nu moet ik echt wat gaan doen.
1: Toen was je 32.
0: Ja, met de hak over de sloot. Ik denk, nou, helemaal fantastisch.
1: Succes voor iedereen die deze week aan de slag gaat.
0: Ja, je kan het.
1: Zet hem op. En die vlag met die rugtas, die gaat uit.
0: Zeker, want dat vind ik wel een dingetje. Je kan die vlag in Nederland, een Nederlandse vlag, natuurlijk niet zo heel vaak buiten hangen.
1: Volgens protocol dan.
0: Volgens mag protocol, altijd, ja. 5 mei, Koningsdag. Als Maxima jarig is. Als Beatrix jarig is. En volgens mij is dat het wel een klein beetje. We moeten nu wel examen halen. Want die vlag moet gewoon een extra dag naar buiten.
1: Ja,
0: weken laten we hangen.
1: Leuke traditie vind ik dat.
0: Ja, tot die rugzak er aflazert van alle wind.
1: Ieder jaar moet je het ook weer uitleggen aan een international die er misschien een keertje ergens tegenkomt.
0: Waar is daar bag hanging onder stick?
1: Waar is stick bag hanging daar?
0: En premier Rob Jetten, en ook de partijleider van D66, noemt het een laffe daad van intimidatie. Ik heb het natuurlijk over de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66. Hij zegt, voor wie denkt angst aan te kunnen jagen, heb ik een boodschap. Wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld, schrijft hij op social media.
1: Nou, dat klinkt een beetje als een soort van politiek verantwoorden. Kom dan, gek.
0: Ja, echt, hè? Vechten.
1: Ja, nee, maar mooi. Lekker niet zwichten.
0: Nee.
1: Niet denken dat iemand die denkt van, terreur.
0: Ja.
1: Nee. Wij zijn nergens bang voor.
0: En de oorlog met Iran en de daaropvolgende sluiting van de straat van Hormuz hebben de kassen van de grote olieconcerns flink gespekt. Want die olieprijzen zijn natuurlijk kaart omhoog geschoten. Het zwengelt in heel Europa en is ook in Den Haag de discussie aan of bedrijven geen belasting moeten betalen over die enorme winsten. Want ja, van elke liter benzine en diesel, dat wordt natuurlijk ook wel winst gemaakt.
1: Ja, dat vind ik zo vervelend van als bedrijven dat doen. Dat is een beetje wat een bedrijf gewoon mag doen en kan doen.
0: Ja, maar geld verdienen, dat is de bedoeling van het bedrijf.
1: Ja, maar dan dus op wereldproblematiek, dan voor iedereen de prijs omhoog gaan. Dus voor hen ook. Maar dat zij dan altijd zeggen van, ik doe er een schepje bij. Dus ik ga verdienen deze misère.
0: Nee, zo werkt het niet helemaal. Want het is niet zo dat zij dan ook nog een paar cent erbovenop extra doen. Als er zit ook een bepaalde procentuele marge in. En hoe duurder de prijs, hoe relatief, hoe groter die winst wordt. Maar dat percentage blijft gelijk.
1: Ja, maar als je dus. Daarom ben ik ook geen ondernemer. Als je in een kwartaal zoveel miljarden winst maakt.
0: Ja.
1: En dan ergens heb je een keer. Misschien is het dan jouw schoonmaker, weet je wel. Degene die last heeft van de geraken. Nou, dan kun je toch wel denken van, nou, misschien moet ik niet 6 miljard extra winst maken in een kwartaal.
0: Ja, maar die bedrijven zeggen natuurlijk, joh, die oorlog, ja, het is niet. Wij hebben het niet veroorzaakt. Wij zijn ook. Maar de situatie is hoe die is. En ja, als het dan een keertje de olieprijs kelder, bijvoorbeeld met de coronacrisis, ja, dan verdienen ze flink minder.
1: Nee,
0: dus
1: het is
0: ik
1: ook,
0: denk, ja,
1: het is ook een goed recht en ook precies de reden waarom ik niet een ondernemer ben.
0: Nee. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft in Vaticaanstad de paus ontmoet. Paus Leo de 14e. Het bezoek wordt gezien als een poging om betrekkingen met het Vaticaan te herstellen. En na de publieke tirades van president Trump tegen de paus, moest wel lachen, want Rubio heeft. De paus Leo heeft dus Rubio gewoon 3 kwartier laten wachten.
1: No, you wait.
0: Ja, dat is toch.
1: Hij is natuurlijk zelf Amerikaan.
0: Ja, hij is Amerikaan. Dus natuurlijk,
1: you wait.
0: Dat is toch hilarisch. En het ziekenhuis LWBC in Leiden heeft het hantavirus vastgesteld bij een opvarende van het cruiseschip. Dat werd gistermiddag bekendgemaakt. En voordat we over een terras gaan hebben dat in het water is gevallen, Eerst nog even de opgave voor de 1 seconde ronde. Want welke track hoor je hier? Ja, over een paar tellen dan hoor je het antwoord.
1: Ik geef je nog wel even een korte hint. Het is dus een Australische artiest met een wat ouder album. En als jij deze dus weet en goed hebt, nou, dan krijg je van mij een applaus. Dan klap ik in mijn handen.
0: Oké. Nou, is dat een hint?
1: Dat was een hint.
0: Heel goed. Drijvende terras van restaurant Boeddha's aan de Botermarkt in Leiden is gisterochtend gezonken. Door een onbekende oorzaak maakte de terrasboot water. Omdat hij vast zit in de kade is alleen de waterkant in de Nieuwe Rijn terechtgekomen. De oorzaak is nog niet duidelijk. En bewoners van de Seidhofstraat in Leiden hebben gisteren gewonnen bij de postcode loterij. Ze wonnen €300.000. En per lot is dat €25.000. En daar moet nog wel belasting vanaf. Dus een beetje bepaaltje. Is het een leuk bedrag? Mooi meegenomen.
1: Daar kun je volgens mij een goede Hyundai accent van kopen. Een vrij goedkope auto.
0: Ja, ik ben meer van de luxere merken, sorry. En in het weekend van 19 mei staat Leiden in het teken van de jaarlijkse marathon. Hou even rekening met de afsluitingen. Meer informatie staat op marathon.nl en op onze website centraalplus.nl. Straks even bellen met Dena. Zij heeft namelijk de diagnose MS. En gaat de Leiden marathon lopen. Hoe dan? Nou, dat gaan we straks horen van haar. Maar eerst de oplossing voor de 1 seconde ronde.
1: Het is Sia met Clap Your Hands.
0: Nou dat. Het is de Centraal Plus ochtendshow.

0: Sia en Clap Your Hands tijdens de Centra Plus ochtendshow. En waar ook in de handen geklapt gaat worden, is er komende zondag in het centrum van Leiden. Want daar is natuurlijk de Leiden Marathon. En daar doen veel deelnemers aan mee, ook deelnemers met een verhaal. Ze kreeg op haar 25e de diagnose MS en moest jarenlang stoppen met sporten. Maar nu staat Dena uit Julianadorp zondag gewoon aan de start van de Leiden Marathon. Hoe ze van 1 minuut rennen naar weer een hele marathon ging en waarom ze duizenden mensen inspireert op Instagram. We hebben er aan de telefoon Dena, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dena, hoe voel je je nu vlak voor de Leiden Marathon? Want het is nog 2 dagen.
1: Ja, klopt. Eigenlijk wel heel erg goed. Wel lichte, gezonde spanning. Maar ik voel me eigenlijk erg goed, sterk.
0: Mensen die, je hoort natuurlijk MS, het is een verschrikkelijke ziekte. En mensen hebben altijd een soort beeld dat je gelijk niks meer kan. Maar dat is eigenlijk niet zo, hè?
1: Nee, dat is zeker niet zo. MS is echt een ziekte met heel veel verschillende gezichten. Iedereen heeft het ook wel anders. En er zijn gewoon echt heel veel mensen die het hebben, die gewoon nog best heel veel kunnen. En dat maakt het ook wel heel erg lastig, de ziekte. Maar ik ben ook blij dat het zo is.
2: Want Dena, hoe is dat bij jou gegaan toen je dus dan een goede, wat is het dan, 7 jaar geleden, 8 jaar geleden, de diagnose kreeg? Hoe is het bij jou begonnen op die manier?
1: Bij mij is het begonnen bij een dof gevoel in mijn linkervoet. En waar ik ook wat tintelingen kreeg. Het is een beetje alsof je voet slaapt, maar niet meer wakker wil worden. En dat trok naar mijn hele linkerkant. En vanuit daaruit ben ik toch maar naar de huisarts gegaan. En toen is het balletje eigenlijk heel snel gaan rollen.
0: Ja. En je was denk ik al sportief, hè? Toen?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en dan krijg je die diagnose. Nou ja, dan ben je natuurlijk even met je brein volledig ergens anders. En toen, dan komt er op een gegeven moment een moment dat je denkt, ja, maar ik wil toch wel weer gaan bewegen, dingen gaan oppakken. Hoe is dat gegaan? Want je begon met 1 minuut hardlopen.
1: Ja, klopt. Nee, ja, dat klopt helemaal. Wij hebben een hond. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, als ik het kan combineren met de hond lopen en dan ook kleine stukjes tussendoor hardlopen, dan hebben we er allebei wat aan. Dus zo ben ik het eigenlijk gaan oppakken. We zijn gewoon elke keer een klein stukje gaan joggen en dan weer wandelen, joggen, wandelen. Nou, en dat steeds meer gaan uitbreiden naar de eerste kilometers achter elkaar kunnen rennen weer.
0: Ja, en dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een marathon. De eerste marathon vorig jaar in Normandië. Ja, als je dan een marathon uitloopt, dat doet iets met je, denk ik.
1: Ja, dat is zo fantastisch.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is echt helemaal, ja, ik vond het echt zo vet.
0: En nu in Leiden, iets dichterbij, dat scheelt dan wel weer. Wat betekent de Leiden Marathon voor jou dan persoonlijk?
1: Deze dan eigenlijk wel weer heel erg anders dan vorig jaar. Want nu heb ik er natuurlijk ook mijn inzamelingsactie aangekoppeld voor Sterk tegen MS. Dus er zit ook een heel project eigenlijk aan vast. Dus deze betekent weer anders voor mij. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe dit gaat zijn. Het sociale druk zit er nu ook een klein beetje bij. Heb ik mezelf opgelegd, daar niet van. Maar dat komt er nu ook bij kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn.
2: Leg dat eens uit als je wil, de inzamelingsactie.
1: Ja, ik haal geld op voor het Nationaal MS Fonds. En daarbij hopen natuurlijk op betere behandelingen en hopelijk ooit een wereld zonder MS. En ook meer de bewustwording. En daarbij heb ik ook nog met Grutto Design speciale de missie sokken, de MS sokken ontwikkeld. Waarvan 10% ook naar het goede doel gaat. En zo probeer ik nu al 6-7 maanden zoveel mogelijk geld in te zamelen hiervoor. En dan met als kers op de taart natuurlijk de marathon.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus zo heb ik dat aan elkaar gelinkt allemaal.
0: Dan voel je die druk wel, denk ik.
1: Dan voel je die druk wel, ja. Zeker.
0: Maar je hebt er wel zin in, toch?
1: Ja, ik heb er heel erg veel zin in.
2: Heb je al een tussenstand of een doel wat je wil bereiken uiteindelijk met een geldbedrag of een bepaald streven?
1: Ik zou graag richting de 5000 euro willen gaan. Ik zit nu bijna op de 4000, dus ik kan wel wat donaties nog gebruiken.
2: Kijk, ja, nee, want we hebben dus nog maar 1,5 dag zo'n beetje. En misschien komt er ook nog iemand kijken. Misschien is er nog een hele vrijgevige moeder die op moederdag juist het cadeautje wil geven.
0: Oh, dat is wel een goed idee.
2: Ja, toch?
0: Ja, dan helpen we Dena gewoon een beetje.
2: Ja.
0: Lijkt me een goed idee. De hardlopen, dat gaat zondag in ieder geval gebeuren, een hele marathon. Maar je wil ook nog meer gaan doen, volgens mij, toch?
1: Hoe bedoel je? Ja.

0: shirt aan. En ik heb natuurlijk mijn eigen sokken ook aan. Dus de paars met oranje sok heb ik aan. Dus daar kan je me aan herkennen. En een wit shirt met alle namen die gedoneerd hebben, heb ik ook aan.
1: Kijk, aanstaande zondag ga bij de finish staan en moedig Dena aan. Of langs de route, hè, sowieso.
2: Ja, en neem dan even 2 tientjes mee in een dikke stift. Want dan kun je misschien bij Dena nog je naam bijschrijven als je 2 tientjes geeft.
1: Het beste is even.
0: Absoluut.
1: En het beste is even van tevoren op Instagram. Dus @runwithdena is de Instagram-handle. Dena uit Julianadorp. Dankjewel en heel veel succes komende zondag. Maar het gaat ongetwijfeld helemaal goed komen.
0: Zeker, dankjewel.
3: Centraal Plus.

0: Shepherd en Symfonie tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is bijna 8:30. Betekent zometeen nieuws, weer en verkeer. En daarna gaan we het hebben over uitgaan zonder alcohol, maar wel met live muziek die ter plekke ontstaat. En dan kan je de volgende dag ook nog gewoon fris op werk of in de collegebanken verschijnen.
1: Nou, ik snap er nog helemaal niks van. Win-win. Ik heb vragen.
0: Nou, dat is mooi, want ze komen zometeen naar de studio.
1: Oh, mooi.
0: En dan gaan we erover horen. Eerst Calvin Harris, dit is My Way.
2: My way to say, at least I did.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Woningcorporatie De Sleutels heeft bijna 100 woningen in de Leidse wijk Hoge Mors verduurzaamd. Het gaat om huizen aan onder meer de Smaragdlaan en de Saffierstraat. De woningen hebben nu energielabel A. De Sleutels investeerden bijna 12 miljoen euro in het project. Daarbij zijn onder meer gevels geïsoleerd en circulaire materialen gebruikt. Zoals gerecycled kunststof en bamboe. Ook zijn brandveiligheid en elektra gecontroleerd en verbeterd. De woningen kregen daarnaast een vernieuwde uitstraling en betere entrees. Bewoners, bouwvakkers en medewerkers van De Sleutels vierden de afronding van de werkzaamheden woensdag samen in de wijk. En inwoners van Leiderdorp konden in gesprek met politici over het nieuwe coalitieakkoord. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis werden zorgen en ideeën gedeeld over verkeer, veiligheid, onderhoud en cultuur. De avond was georganiseerd door coalitiepartijen Pro, D66 en het CDA. Ook de kandidaatwethouders waren aanwezig. Inwoners spraken onder meer over slecht onderhoud van speeltuinen en stoepen en over verkeersveiligheid in de wijken. Volgens de partijen worden de reacties meegenomen in de verdere uitwerking van het bestuursprogramma. En op Leiden Centraal is een nieuwe winkel geopend waar de NS experimenteert met moderne manieren van winkelen. In de winkel Lab Door Kiosk worden nieuwe technieken en duurzamere oplossingen getest. Er zijn er geen gewone kassa's meer en rekenen klanten alleen af via zelfscan. Ook wordt geëxperimenteerd met tappunten voor water en frisdrank om verpakkingsafval te verminderen. Medewerkers blijven aanwezig om klanten te helpen. Volgens de NS moet de winkel laten zien welke innovaties goed werken voor reizigers. Het concept wordt de komende tijd regelmatig aangepast met nieuwe experimenten op het gebied van technologie en duurzaamheid.
2: Het gaat dus niet over het schoonmaken. Het is niet een lab door de kiosk.
1: Nee, het lab.
2: Lab.
1: Tot over de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. We krijgen vandaag wat meer zon, ook al kun je daar misschien in de ochtend nu nog niet zoveel van zien.
1: Dat klopt.
2: De wind komt uit het oosten en is zwak tot vrijmatig. In de regio wordt het een graadje of 18 vandaag.
1: En dan de verkeersinformatie. 24 kilometer file in het land, meldt de ANWB in onze Leidse regio. In de Leidse regio, ook wel een beetje onze Leidse regio, staan er nul.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: 1 aan Kim Wild. Any place, anywhere, anytime. En daarvoor nog Loreen met de tattoo.
1: Tattoo.
0: Tijdens de Centraalplus ochtend show. Er zijn meer dan 2500 100-plussers in Nederland.
1: Wow, 2500.
0: Ja. Leuk, hè?
1: 100-plussers.
0: Ja, mensen die meer dan 100 jaar geleden geboren zijn.
1: Yo, in mijn jeugdherinnering was dat best wel zeldzaam iets als iemand dan de 100 ging halen.
0: Ja, maar ja, met 18 miljoen mensen, dan is 2500 is ook weer niet zo heel veel natuurlijk.
1: Dus nee, maar dat is misschien ook gewoon de wetenschap zo ver vooruit gegaan. Dat is natuurlijk ook alweer, ik ben alweer 34, dus misschien als ik dat 30 jaar geleden dacht, dat we nu al zo ver verder zijn, dat mensen gewoon heel veel meer 100 kunnen worden.
0: Nou, het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar wel stabiel, zegt het CBS. Okay. Dus het is nou niet dat je echt een explosieve stijging in het aantal 100-plussers ziet. Wat wel is dat de kans dat wij 100 worden, Rabin, niet zo heel veel groter is. Want vrouwen worden dus gemiddeld vaker ouder.
1: Ja, dat is wel bekend. Ik heb ook met mijn vrouw een soort van, die heb ik al langzaamaan al een beetje voorbereid. Van, er is waarschijnlijk een portie van je leven. Hopelijk niet al te lang.
0: dat je het even alleen moet doen.
1: Dat je die eentje moet doen.
0: Ja, ja, ja. Heeft te maken, in ieder geval de generatie die nu wat ouder is. Is dat tussen 1950 en 1970 vooral heel veel gerookt werd door mannen.
1: Oh.
0: Dus daarom is er ook een groot verschil. Want rook is dodelijk, dus nou dan dat.
1: Ja, dan staat het die pakjes altijd.
0: Ja. Ja, nou bij mij niet hoor. Dan staat het in het Duits erop of in het Belgisch. Of dat kan ik toch niet lezen. Flauw, hè?
1: Behalve irgendwo, irgendwem, irgendwan. Dat kun je wel.
0: Ja,
1: lezen.
0: Dat is ook wel weer waar. Dat is trouwens het origineel van Nena. Maar ze heeft Kim Wild erbij gehaald. En je hoorde net dus any place, anywhere, anytime. Dat. Zo meteen gaan we het over een feestje hebben zonder drank.
1: Ja, over ongezonde middelen gesproken. Uitgaan zonder alcohol.
0: Ik ben heel benieuwd of dat een beetje kan. Nou ja, kan het wel. Maar of dat ook een beetje gezellig kan. We horen zo meteen de initiatiefnemers hier in de studio. Eerst terug naar 2011 met Birdie op de kruk. Dit is Skinny Love tijdens Centraal Plus Ochtendshow.

0: Birdie en Skinny Love. Dit is de Centraal Plus ochtendshow. Uitgaan zonder alcohol met live muziek die ter plekke ontstaat. En gewoon de volgende dag fris op werk of in de collegebanken verschijnen. In Leiden wordt volgende week geëxperimenteerd met een compleet nieuwe uitgaansvorm. Ride the Night. Bij ons in de studio initiatiefnemers Lonia van Vliet en Lucas Meijers. Lonia en Lucas, goedemorgen en welkom in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Op 14 mei krijgt Leiden een eigen variant. Ride the Night in de Wiebar. Wat is Ride the Night? Ja. Daar even mee beginnen.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Stiekem weten we natuurlijk zelf ook nog niet helemaal hoe de avond zich gaat ontvouwen. Maar ja, Ride the Night staat eigenlijk voor een experiment wat we gaan doen in samenwerking met de Wiebar. Live muziek, jam, sober clubbing, zoals je dat tegenwoordig noemt. En vroeg pieken.
0: Kijk, ja, want het traditionele uitgaan, hè, is 's avonds laat kijken waar je nog naar binnen kan. Jezelf helemaal vol laten lopen en dan een weekend of dagen bijkomen. Tenminste, als je boven de 30 bent. Hey, Ramin. Ja. Maar dat is iets, je ziet een soort verschuiving dat alcohol ook wel eens gezien wordt als een soort taboe. Zo van ja, maar de volgende dag moet je toch weer werken of iets. Daar springen jullie eigenlijk op in.
1: Ja, nou, het is een onderdeel van ons concept. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om gewoon dat we een hele leuke avond willen bieden aan mensen. En live muziek en dansen. Maar dit is een klein stukje wat we hebben meegenomen. Eigenlijk een beetje uit de ecstatic dance scene. Waar mensen natuurlijk veel bewuster uitgaan. Echte verbindingen aan willen gaan. Ja, en wij zien het zelf natuurlijk ook. Op een gegeven moment behoud je een bepaalde leeftijd. Dat je denkt, ja, als ik nu inderdaad doorzak, dan ben ik morgen weer gaar. Kan ik niet meer naar mijn werk. We vinden het belangrijk om dat stukje uit te proberen. Om het alcohol eruit te halen. Dus als het er niet is, dan kan je natuurlijk ook niet verleid worden.
2: Maar ze zijn wel een beetje een soort van inherent aan elkaar verbonden. Ik denk niet aan clubben met licht en met luide muziek en DJ's en zo. Dan denk ik niet inderdaad aan een glaasje water. Want ik kak gewoon in om een uur of 10 of 11. Zonder een sociaal smeermiddel, zeg maar. Ja. Dus jullie proberen ze ook gewoon los te halen op die manier, Lucas, of niet?
3: Ja, het is ook een beetje een soort mindset, denk ik. Als je gewoon weet dat je eigenlijk gewoon geen bier kan halen. Dat je dus zelf al met je zelf die stappen wel neemt. Om dan niet te denken van, ik heb nu een biertje nodig. Of om even wat losser. Het is ook een soort sociaal middel. Hmm. Dat je gewoon denkt van, ik ben er gewoon. Hé, er is lijfmuziek. Nou, we hebben allemaal goede professionele muzikanten. We gaan echt proberen wat vets neer te zetten. En dat je dan niet per se die alcohol nodig hebt om daarbij te gaan bewegen. Of iets dat je... Ja, het is ook denk ik heel vaak een mindset. Ik denk iedereen wel eens een keer een dry January of February en heeft gehad.
0: Ik zie nu wel voor me dat er dan iemand naar de bar toe gaat. En die dan tegen de barman zegt. Dat meisje aan het einde van de bar. Regel even een fristie voor. Of werkt dat? Nee, dat is misschien even een overtreffende trap.
3: Maar dat is toch best wel schattig, toch?
1: Je weet het niet, ja.
0: En er is ook live muziek. Een open jam. Dus het is ook niet echt een vaste van. Nou ja, zo laat komt die optreden. Zo laat die gaan deze nummers spelen. Het is wat meer open.
3: Ja, zeker. Is meer open. We hebben het een beetje van een andere plek een beetje gestolen ook. Inspiratie opgedaan. Waarbij de muziek gewoon heet het aan is. En we gaan beginnen wel gewoon met een klein clubje professionele muzikanten. Waar ik dan vaak mee speel. Uit de Leidse geluiden scene. Waar we mee samenwerken. En dan is de bedoeling dat eigenlijk gewoon de muziek constant doorvloeit.
1: We gaan 2,5 uur.
3: We proberen eigenlijk wel alles gewoon. Het is best wel lang, maar we gaan het gewoon doen. Altijd een uitdaging.
0: Ja.
3: En tot mensen gewoon, zeg maar, terwijl we aan het spelen zijn, tot er gewoon wordt gewisseld. Dus we gaan niet proberen, zeg maar, normaal bij jams heb je vaak dan, je speelt een liedje. En dan ben je klaar. En dan is er weer een soort wisseling of zo.
0: Ja.
3: Ik heb veel jam sessies gedaan. Ik doe ook de Noble sessions doe ik ook. De Noble. En het moet gewoon even doorvloeien. En je moet eigenlijk gewoon niet doorhebben tot er andere mensen spelen. Maar zo heet het ook zeg maar vol 2,5 uur.
1: Ja.
3: En het is natuurlijk heel leuk voor Leidse muzikanten of mensen naar buiten om daar aan mee te doen.
2: En dan is het natuurlijk niet zo de clubmuziek die misschien gewend bent van de DJ, toch? We hebben het hier over live drums, gitaar, saxofoons, trompetten.
3: Ja. Zeker.
2: Ja, dat is iets anders dan de gemiddelde clubmuziek die je misschien gewend bent van David Guetta en je consorten.
3: Ja. Ja, het is wel een ander ding, ja.
1: Het leuke ook van deze avond is, dus inderdaad los van de live muziek, Het heet Ride the Night. Dat is niet voor niks, omdat we eigenlijk een co-creatie ook willen aangaan met de bezoekers. Dus die hebben ook invloed op de muziek. We gaan niet alles verklappen daarin.
3: Nee.
1: Maar de bedoeling is dat je als bezoeker dus ook echt onderdeel bent van de avond. En daarom schrijven we de avond met elkaar.
2: Oh, je write met een W-R.
1: Yes.
2: Schrijft geschiedenis.
3: Ja.
2: En dus je wilt niet alles verklappen, zei je. Maar je coördineert als publiek met het vermaak, dus zeg maar.
1: Samenwerking met de muzikanten.
2: Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, dus je bent je hebt een actieve rol.
0: Ja. En tot slot, wat hopen jullie dat mensen meenemen naar zo'n avond?
1: Ja, een te gekke ervaring. En dat ze misschien een beetje denken van wauw, dit was echt bijzonder. Ik weet misschien niet helemaal precies wat ik heb meegemaakt. Maar laat dit alsjeblieft nog een keer plaatsvinden.
3: Ja. Een soort ontastbaar iets moet het worden. Dat je denkt van, oh ja, ik moet daar naartoe. Wat is het dan precies? Ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Maar, ja, je hebt toch vaak als er
0: een
3: gewoon
0: leuk
3: veel... Het is gewoon bedoeld dat er gewoon veel leuke mensen met goede energie er naartoe komen. En zin hebben. En van, nou, ik vind het wel leuk. Ik kan gewoon een vette band zien. Allemaal goede muzikanten. We weten niet precies wat het gaat worden. We gaan alles wel gewoon up-tempo doen. Moet lekker dansbaar zijn. Je zit naar de klok te kijken. Nu een heel lang verhaal vertellen.
1: Een klein detail die ik echt nog wel even wil zeggen. Ja. We willen eigenlijk dat om 9:00 de zaal vol staat.
3: Ja.
0: Oké, dus je moet echt gewoon...
1: Voor 9:00 is het €5. Kom je na 9:00 is het een stuk duurder. Dus zorg dat je er op tijd bent.
2: €100. Echt vroeg pieken, zoals je zegt.
1: Vroeg pieken.
0: 14 mei volgende week donderdag krijgt dus ook Leiden een eigen variant Ride the Night in Wiebar. Voor 9:00 binnen zijn, dan heb je de hele experience in ieder geval.
2: Tenzij ik een trompet meeneem, mag ik dan gratis er binnen?
3: Ja, dan kan je mij contacten.
0: Dat was Lucas Meijers en Lonia van Vliet. En ze willen onderzoeken of de stad klaar is voor deze nieuwe manier van uitgaan. Dank voor de komst en veel succes.
1: Thanks. Yes.

0: Centraal Plus ochtendshow. Het is bijna 9 uur. Dat betekent het einde van de ochtendshow voor vandaag en voor deze week.
1: Ja, we hebben de heren en meester alvast van de zender alvast de studio ingetrokken. Riro, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Heb je er zin in?
2: Waarin?
0: In je programma.
2: Oh ja, nee, hartstikke leuk. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat er met New Music Friday gaat gebeuren. Want ik weet echt nog niet wat er afgelopen nacht uitgekomen is aan nieuwe muziek.
1: Ja, ik heb ook nog niet. Ik ben nog bezig met wat. Ik heb een beetje een backlog van albums die zijn uitgekomen die ik nog niet allemaal meerdere keren heb geluisterd. Dus ik loop een beetje achter. Dus ik ben ook benieuwd. Ik ga even meeluisteren.
2: Ja, New Music Friday onder andere zometeen. En natuurlijk ook de bekende jarige met een heel mooi duet. Yeah. Die al heel lang niet meer op de radio gehoord heeft. Simone Kleinsma is jarig. En die heeft natuurlijk een hele grote hit gescoord met.
0: Ja.
2: Paul de Leeuw, zonder jou.
0: Oh, is die jarig?
1: Simone.
2: Dat toch net. Het is ook echt, weet je.
0: Hij doet gewoon zijn koptelefoon af. Fantastisch dit. En wel 30 seconden, hè. Hij loopt ook gewoon weg. Ik wilde nog even zeggen, heb je dan David Attenborough ook in je jaren? Want hij is 100 geworden vandaag.
2: Is hij 100 geworden?
0: Jazeker.
2: Nee, hij gaat tot 99. Daarna noem ik ze
0: niet. Oh, oké. Nee, dat is even goed om
1: hij heeft maar twee getallen voor plek in zijn draaiboek. Ja.
0: Ja. En dan meedoen we te Leiden Marathon?
2: Rennen?
0: Ja?
2: Nee, Robert gaat meedoen hè, van de redactie, onze nieuwslezer. Ja. Die gaat echt volgens mij de 10 kilometer rennen.
0: Keurig. Dit was de ochtendshow voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk op onze website centraalplus.nl. Dit is Anouk en Khalid. Dive into me.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
2: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
1: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
1: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

0: Met zo in die vijf, sluit me in je armen en de fijne Young Cannibals en She Drives Me Crazy. Hey, goedemorgen, welkom. Het is een nieuwe aflevering van Rudo, die voor deze vrijdag 8 mei met natuurlijk nieuwe muziek. Afgelopen nacht is er wel weer wat uitgekomen. En wat precies en wat je dan weer gaat horen bij ons op de radio vanaf dit weekend, dat gaat Elmer je vertellen om 11:15. Verder, zoals je gewend bent, het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen om 9:30 een nieuwe update met Mark Wonink. Verder hoor je Eva Max zometeen. Ik heb onder andere Junior Senior nog voor je klaarstaan. Maar eerst Gavin DeGraw en Not Over You.
1: Rudo!

0: Junior Senior, Move Your Feet hoorde je hier bij Centraal Plus, waar er woensdagavond een bijeenkomst was in onze regio in Leiderdorp, in het atrium van het gemeentehuis. Inwoners van Leiderdorp konden toen in gesprek met politici en kandidaat wethouders over het nieuwe coalitieakkoord. Tijdens de inloopbijeenkomst in het gemeentehuis werden zorgen, ideeën en suggesties gedeeld over onder meer verkeer, onderhoud, veiligheid en cultuur. En ook onze politiek verslaggever Mark Wonink was erbij en sprak onder andere met Jan Huisman van het CDA.
1: Jan Huisman van het CDA, net aan de tafel gezeten.
2: Ja,
1: zeker. Met inwoners.
2: Ja, heel leuk om te doen. En ook veel interessante opmerkingen. Ik zat bij zit bij de tafel met de portefeuille van Daan Binnendijk. Die is zijn 30-jarig huwelijksfeest aan het vieren. Dus had een hele goede reden
1: prioriteiten
2: om mij te laten vervangen. Maar bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Dus toch zichtbare veiligheid werd omgevraagd. Waar is de wijkagent, de BOA, de handhaver? En hoe kunnen we die bereiken? En ook wel een duidelijke suggestie van als we dan een melding doen, kan daar ook een stukje terugkoppeling over zijn. Dus dat is ook, en dat hoorde ik niet alleen over veiligheid, maar dat hoor je natuurlijk ook over andere zaken. Nou, we hebben ook hele specifieke dingen. Dus bijvoorbeeld het taalcafé. Voor lage letterheid in de bibliotheek, dat zo'n goede rol vervult met vrijwilligers en dat we dat moeten behouden.
1: Dus kunnen we ook gewoon dat soort verhalen?
2: Dus dat kunnen we ook gewoon beamen. En we hebben alles genoteerd. En we gaan dat meenemen als coalitie en dan meegeven aan ons college van wethouders.
1: Krijg je dan ook vragen? Zo van jullie hebben het coalitieakkoord gepresenteerd. Wat staat daar dan in?
2: Ja, dat moet ik ook zeggen. Er zijn ook echt mensen die gewoon vragen, wat staat er nu in en wat zijn nu jullie speerpunten, wat is jullie ambitie?
1: Ik zie dat de aankomend wethouder even vrij is. Freddy Blommers van D66, binnenkort wethouder in Leiderdorp.
3: Ja, dat klopt.
1: Is dit de eerste kennismaking met Dorp zo aan deze tafel?
3: Nou, aan deze tafel wel. Ik heb uiteraard ook de coalitieonderhandelingen meegemaakt, daar ook al het een en ander meegekregen en vooral gehoord. En ik vind het erg interessant om op die manier het dorp al een beetje te leren kennen. En ik kijk er naar uit om dat vanaf 18 mei wat uitgebreider te gaan doen.
1: Ik zie hier het coalitieakkoord liggen. Er zitten allemaal van die tabs zitten erop met de aantekeningen, denk ik. Welke verhalen zijn hier al een beetje aan tafel voorbij gekomen?
3: Nou, ik merk hier vooral verhalen over verkeersdruk, verkeersstromen, het onderhoud, kunst en cultuur. Dus ja, eigenlijk een veelheid aan onderwerpen die spelen. Ik denk ook een veelheid aan onderwerpen die belangrijk zijn om voor de toekomst goed te gaan regelen voor Leiderdorp.
1: Wat neemt u mee van de suggesties die hier gedaan worden?
3: Ja, suggesties die hebben we allemaal genoteerd. En daar gaan we op terugkomen, zoals we dat zo mooi zeggen. Maar ik hoor wel heel duidelijk de signalen en de roep om samenwerking en goed met elkaar in gesprek te zijn. En dat is ook de stijl die ik hoop tentoon te kunnen spreiden de komende 4 jaar. Om heel goed met bewoners in gesprek te gaan en die samenwerking op te zoeken. En in ieder geval daar waar we het niet eens zijn met elkaar, het begrip voor elkaar te hebben. En heldere, open argumenten met elkaar te kunnen uitwisselen. En die roep die hoor ik dus ook van de inwoners heel duidelijk.
1: U heeft wel een zware portefeuille.
3: Ja, dat de portefeuille is zwaar en is zoals die is. Er staan veel interessante onderwerpen in.
1: Interessante portefeuille, ik denk dat we het dan zo moeten zeggen.
3: Ja, het staat op 1 A4'tje, tussen 1 A4'tje is niet zo zwaar.
1: Verkeer, vervoer, coördinatie, regionale samenwerking, economische zaken.
3: Ik had het over het papiertje.
1: Oh, het papiertje zelf. Ik ga het allemaal voorlezen.
3: Nee, het is een veelheid aan onderwerpen. En heel veel dingen sluiten natuurlijk ook op elkaar aan en vormen een onlosmakelijk geheel. Dus dat maakt het ook leuk en interessant, zodat je daar ook echt voortgang in kan gaan boeken.
1: Ik ga even plaats maken, want er zullen vast wel weer meer inwoners komen die nog wat te zeggen hebben.
3: Dat verwacht ik ook wel.
1: Hoe was de koffie?
3: Ik heb nog geen koffie gehad, er nog geen tijd voor gehad.
0: Het was de avond afgelopen woensdag.

0: Trip.
1: Nieuwe muziek hoor je bij Centra Plus, BTS en Swim was dat. Het is 9:30. Je hoort het nieuws uit de Leidse regio van Wassenaar. En daarna hoor je onder andere Criss Cross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Woningcorporatie De Sleutels heeft bijna 100 woningen in de Leidse wijk Hoge Mors verduurzaamd. Het gaat om huizen aan de Smaragdlaan, Saffierslaan en Turquoislaan. De woningen hebben nu energielabel A. De Sleutels investeerden bijna 12 miljoen euro in het project. Daarbij zijn onder meer gevels geïsoleerd en circulaire materialen gebruikt, zoals gerecycled kunststof en bamboe. Ook zijn brandveiligheid en elektra gecontroleerd en verbeterd. De woningen kregen ernaast een vernieuwde uitstraling en betere entrees. Bewoners, bouwvakkers en medewerkers van De Sleutels vierden de afronding van de werkzaamheden afgelopen woensdag samen in de wijk. Inwoners van Leidendorp konden woensdagavond in gesprek met politici over het nieuwe coalitieakkoord. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis werden zorgen en ideeën gedeeld over verkeer, veiligheid, onderhoud en cultuur. De avond was georganiseerd door coalitiepartijen Pro, D66 en het CDA. Ook de kandidaatwethouders waren aanwezig. Inwoners spraken onder meer over slecht onderhoud van speeltuinen en stoepen en over verkeersveiligheid in de wijken. Volgens de partijen worden de reacties meegenomen in de verdere uitwerking van het bestuursprogramma. De gemeenteraad beslist op 18 mei over de voordracht van de nieuwe wethouders. Op Leiden Centraal is een nieuwe winkel geopend waar de NS experimenteert met moderne manieren van winkelen. In de winkel Lab door Kiosk worden nieuwe technieken en duurzamere oplossingen getest. Zo zijn er geen gewone kassa's meer en rekenen klanten alleen al via zelfscan. Ook wordt geëxperimenteerd met tappunten voor water en frisdrank om verpakkingsafval te verminderen. Medewerkers blijven aanwezig om klanten te helpen. Volgens de NS moet de winkel laten zien welke innovaties goed werken voor reizigers. Het concept wordt de komende tijd regelmatig aangepast met nieuwe experimenten op het gebied van duurzaamheid en technologie. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. We krijgen veel zon vandaag. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. In de regio wordt het 18 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Maroon 5 en Kendrick Lamar, Don't Wanna Know bij Centraal Plus, waar het 9:30 geweest is. En we even kijken naar de bekende jarigen. Nikki Plessen is jarig, Nederlands modeontwerpster, onder andere actrice, presentatrice en ondernemer, 41. Het is verder de verjaardag van Ruben Nicolai. Hij is cabaretier, want we kennen hem nog van de Lama's van vroeger natuurlijk. En hij is ook presentator, 51 is hij geworden. Enrique Iglesias, de zoon van Julio Iglesias, de zanger, is 51. En Melissa Gilbert is ook jarig, zij is Amerikaanse actrice, 62 geworden. Franco Baresi dan, Italiaans oud-voetballer, 66. Philip Bailey, die kennen we nog van het nummer Easy Lover onder andere. 75 is die geworden. Hij is jazz, soul, gospel en R&B-zanger. Verder op de verjaardagskalender Gary Glitter. De Britse rock en roll artiest, die is 82 geworden. En de laatste jarige ga ik ook nog even voor je draaien. Die speelde onder andere in Kees & Co. En had een hele grote hit met Paul de Leeuw. Ik heb het over Simone Kleinsma, geboren op 8 mei 1958. En dat maakt er 68.
1: Bijna altijd ruzie met elkaar.

0: Coldplay en A Sky Full of Stars en John Osborne. You're the One of Us hier bij Centraal Plus. Het is bijna 10 uur. Je hoort zometeen deel 2 van Rudo met haar in het nieuws van de afgelopen 24 uur. En een track die jij daarbij uit kan kiezen. En je hoort zometeen ook de dame die je ziet in een nieuw seizoen van Knokken of op Netflix. Dat is een lekkere zin. Zometeen hoor je Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan.
1: Rudo!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Het gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Het scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: gaan.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D. Oh. Op de radio.
3: Met Pommelien en Ik Moet Gaan. En Justin met Jaxo en John. You're the Turn the Lights Off. Aan het begin van deel 2 van Rudo. Het is vrijdag 8 mei 2026. Ja, langzaam maar zeker gaan we richting het weekend. Het weekend onder andere van de Leiden Marathon. Aankomend weekend gaat die plaatsvinden morgen. En dan zondag de grote marathon. Hou er ook even een klein beetje rekening mee. Ja, dat... Op het moment dat, als je bijvoorbeeld voor moederdag op pad moet, er wegen afgesloten kunnen zijn. En niet alleen in Leiden, maar ook in de omliggende gemeenten. In Hoogmade, in Leidendorp, in nou ja, misschien wel Zoeterwoude. Dat er dus wel op het hout kan zijn, mocht je naar je moeder willen. Ja, of je moet niet naar je moeder willen, dan heb je gewoon een hele goede smoes. Zeggen, ja man, ik was onderweg, maar al die wegen waren dicht. Ik kon gewoon niet naar je toe. Hé, zou een goede kunnen zijn, hè? Het is een nieuwe aflevering van Rudo, deel 2. Met zometeen het nieuws van de afgelopen 24 uur naar Black Suite onder andere. En Fix.
2: Rudo!
4: If you need a fix.
5: Yeah. If you need a fix, baby.
6: And you
5: okay.
6: Say Black Street.
5: I'm gonna give it to you.

0: Annick Iglesias, hij is ook nog eens een keertje jarig vandaag. 51 is hij geworden.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Jordan met Weilamons. We kijken nog even naar het nieuws van de afgelopen 24 uur. Een nieuwe winkel op Leiden Centraal onderzoekt de toekomst van het winkelen. Daar kan je een beetje kennis maken iedere keer met wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. En dan kan het station dan weer eens een beetje kijken wat de nieuwe trends moeten gaan worden en hoe ze daarop in moeten spelen. Verder 96 woningen aan de Smaragdlaan in Leiden verduurzaamd naar energielabel A. Het drijvende terras van Boeddha's in Leiden, dat is gezonken. Dat is aan de boot. Een raar gezicht. De foto's kun je vinden op onze site. Dat is centraalplus.nl. Inwoners denken mee over het coalitieakkoord in Leiden-Dorp. Daar kon je al wat over horen in het vorige uur. Een reportage van onze verslaggever Mark Wonink. De Voorschotense kerkklok is al 2 weken 's nachts stil na een klacht. Maar ja, wij gingen even langs met de wethouder, met Hubert Schokker. En we vroegen aan wat mensen ook wat ze vonden dat die klok het in de avond en nacht niet meer doet. De reportage kan je nu zien op onze website centraalplus.nl. Verder Nationale Molendag. Dit weekend je kan verspreid over 2 dagen bij de molens gaan kijken. ZZ Leiden wint en gaat als derde Nederlandse ploeg de play-offs in. Dat wordt ook nog eens een keertje hartstikke spannend. Verder verkeersmaatregelen rond een basisschool in Leiden. Dat is de Pionier. En verkeershinder en afsluitingen vanwege de Leiden Marathon. Ook daar kan je een artikel over vinden op onze website. Daarvoor moet je even kijken, dus op centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo.

0: en SWUV en right here. Het is Centraal Plus op de vrijdagochtend met zometeen onder andere Direct and Won't Fall.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Woningcorporatie De Sleutels heeft bijna 100 woningen in de Leidse wijk Hoge Mors verduurzaamd. Het gaat om huizen aan de Smaragdlaan, Saffierslaan en Turquoislaan. De woningen hebben nu energielabel A. De Sleutels investeerden bijna 12 miljoen euro in het project. Daarbij zijn onder meer gevels geïsoleerd en circulaire materialen gebruikt, zoals gerecycled kunststof en bamboe. Ook zijn brandveiligheid en elektra gecontroleerd en verbeterd. De woningen kregen ernaast een vernieuwde uitstraling en betere entrees. Bewoners, bouwvakkers en medewerkers van De Sleutels vierden de afronding van de werkzaamheden afgelopen woensdag samen in de wijk. Inwoners van Leidendorp konden woensdagavond in gesprek met politici over het nieuwe coalitieakkoord. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis werden zorgen en ideeën gedeeld over verkeer, veiligheid, onderhoud en cultuur. De avond was georganiseerd door coalitiepartijen Pro, D66 en het CDA. Ook de kandidaatwethouders waren aanwezig. Inwoners spraken onder meer over slecht onderhoud van speeltuinen en stoepen en over verkeersveiligheid in de wijken. Volgens de partijen worden de reacties meegenomen in de verdere uitwerking van het bestuursprogramma. De gemeenteraad beslist op 18 mei over de voordracht van de nieuwe wethouders. Op Leiden Centraal is een nieuwe winkel geopend waar de NS experimenteert met moderne manieren van winkelen. In de winkel Lab door Kiosk worden nieuwe technieken en duurzamere oplossingen getest. Zo zijn er geen gewone kassa's meer en rekenen klanten alleen af via zelfscan. Ook wordt geëxperimenteerd met tappunten voor water en frisdrank om verpakkingsafval te verminderen. Medewerkers blijven aanwezig om klanten te helpen. Volgens de NS moet de winkel laten zien welke innovaties goed werken voor reizigers. Het concept wordt de komende tijd regelmatig aangepast met nieuwe experimenten op het gebied van duurzaamheid en technologie. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog wat weer. We krijgen veel zon vandaag. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. In de regio wordt het 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
4: Centraal Plus. Let's get it started in here.

0: Op Leiden Centraal is een nieuwe winkel geopend waar wordt geëxperimenteerd met moderne manieren van winkelen. Het concept draait niet zozeer om de producten zelf, maar vooral om het testen van nieuwe technieken, betaalmethodes en duurzame oplossingen. Volgens Ferry Buitenhuis van de NS speelt de winkel genaamd Lab door Kiosk in op veranderend gedrag van reizigers en consumenten. Klanten vragen steeds om nieuwe dingen, een nieuw assortiment en andere afrekenmethodes, legt hij uit. De winkel moet de komende tijd duidelijk maken welke innovaties in de praktijk goed werken en welke er minder succesvol zijn. Ferry Buitenhuis vertelde er ook over in de ochtendshow van Centraal Plus.
1: Vandaag gaat er een nieuwe winkel open op Leiden Centraal Station. Namelijk Lab door Kiosk, dus een nieuwe testwinkel van de NS. En van NS hebben we aan de telefoon Ferry Buitenhuis. Ferry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een nieuwe winkel openen. Normaal dan besteden we er niet zo heel veel aandacht aan. Maar dit is een soort nieuwe testwinkel. Hè? Wat gaan jullie doen?
2: Ja, je zegt het helemaal goed. Het is een testwinkel. We gaan daar heel veel testen.
1: Kijk, dat is mooi. Bedankt voor het gesprek.
2: Om iets uitgebreider antwoord op te geven. Wij van NS Retail hebben meerdere mooie winkels op ons stations. Denk aan Julia's, kiosken, Albert Heijn To Go. En we zitten in een hele veranderende wereld. Klanten vragen steeds om nieuwe dingen, nieuw assortiment, andere afrekenmethodes. Er komt ook steeds meer technologie beschikbaar. Hè. Digitalisering hoor je wel eens. En verder ook willen we winkels steeds duurzamer maken, omdat de wet van dat van ons vraagt, maar vooral omdat wij dat als bedrijf ook willen. En hier creëren wij een winkel waar we alles kunnen testen. Want vaak is toch wel de test in de werkelijke wereld laat zien of iets wel of niet werkt. En dat willen we eigenlijk niet doen in onze gewone winkels. Maar daar hebben we één bijzondere plek voor weten te vinden en dat is in Leiden.
1: Ja.
2: En dat gaan we vandaag openen.
1: Ja, ja, hij is nog niet, hij is wel open, maar hij wordt nog officieel geopend, hè?
2: Exact. Dus we zijn, hebben de afgelopen maanden er heel hard aan gewerkt. Sinds afgelopen dinsdag zijn we al geopend. Dus het team kan dan alvast een beetje wennen aan de winkel, alles een plekje geven. En vandaag om 11 uur gaat hij officieel open.
0: Ja, gisteren ging die dus open, die nieuwe winkel. En dat is dus de Lab door Kiosk. Nou, het hele interview kun je nu terugvinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. En als je het over winkelen hebt, dan heb je het onder andere over McLemore en Ryan Lewis en de thrift shop.
3: Hey, McLemore, can we go thrift shopping?
4: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Macklemore en Ryan Lewis, Thrift Shop Hoddy hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, we kijken nog eventjes naar het weer voor vandaag en voor komend weekend. Vanuit het oosten wordt het warmer dan dat het gisteren was met aardig wat zon. Geen regen, het wordt een hartstikke lekkere dag, 19 graden. Kan bij Wassenaar nog wel een wat steviger briesje vanaf zee staan, dan wordt het daar wel wat koeler. Morgen dan wordt het met een noordoostelijke wind nog iets warmer, 20 graden. Dan ook aardig wat ruimte voor de zon. Wel wat stapelwolken kunnen er voorbij komen, maar ja goed, het blijft hartstikke mooi weer. Zondag waarschijnlijk ook nog droog met een graad of 17. Vanaf maandag meer kans op regen. Het is Centraal Plus op de vrijdagochtend richting het weekend, met vanmiddag onder andere ook weer de Vrij Mibo. Met Arno, met Tijmen en met John en met gasten in de studio. Iedere vrijdag is dat tussen 7 en 9. Onder andere over de langste Leidse tafel gaan ze praten. En ook over de energiecampagne die gaat starten.

Drive Safe. Miles Smith hoor je zometeen hier bij Centraal Plus in het derde deel van Rudo. Dan ook nog eens een keer de New Music Friday. Nu een plaatje voor alle moeders. Ik hoorde hem gisteravond bij Centraal Plus Jos. Tussen 7 en 9 altijd op donderdagavond. En ik dacht, weet je, ik

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Mel Smit en Niall Horn. Drive Safe en Shawn Mendes met Justin Bieber en Monster. En daarmee is het 11 uur geweest. En dat betekent dat we zo meteen weer de nieuwe muziek in gaan duiken. Want het is een nieuw Music Friday. Welke muziek is er vannacht om 12 uur uitgekomen? En ga je ook nog eens een keertje komende week horen hier op de radio bij Centraal Plus. Ik neem het zo meteen door met Elmar. En verder hoor je hier om 11:30 ook nog eens het nieuws uit de Leidse regio. Met Wassenaar. En heb ik zo meteen Madonna en Sabine Carpenter voor je. Bring Your Love voor je onder andere naar Scouting for Girls.
1: Rio!

0: talk about.
1: Nieuwe muziek hoor je bij Centraal Plus, Madonna en Sabine Carpenter. Dat was Bring Your Love.
2: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
1: Met natuurlijk mijn grote vriend Elmar hier weer naast mij. Gekleed in een mooie spijkerbroek en hoodie vandaag.
3: Goedemorgen. Dan Rudo in een...
1: trui met vlekken.
3: Ja, ik wilde gewoon eigenlijk heel keurig zeggen een t-shirt trui. Net iets meer dan een t-shirt,
1: nee,
3: maar net
1: is,
3: iets minder dan
1: een... Het is een trui met korte mouwen. Dat is hartstikke lekker met dit weer.
3: Ja, maar dan klopt mijn beschrijving toch? Een t-shirt trui.
1: Een t-shirt trui.
3: Nou dat, een spijkerbroek en zwarte sneakers.
1: En nieuwe muziek, nieuwste van Calvin Harris met Jazzy.
3: Ja, Jazzy is een singer-songwriter afkomstig uit Ierland. Haar grote wens was een keer een plaat opnemen met Calvin Harris. Dat is gelukt en de titel is Satisfy.

0: We best wel een tijdje niks van gehoord hebben.
1: Ja, Jonas Blue met My Life en Each of Heaven. Moet zeggen, best wel een hele lekkere plaat. Ook een beetje in de sound van die we inmiddels kennen. En het is een beetje jaren 80, 90 vibe gemengd met 2026. Edge of Desire.

0: denken aan een bepaalde jaren 80 plaat.
1: Morikante, jekke.
0: Ja, nou... Is dat gek? Nee, toch?
1: Nee, snap ik op zich wel. Ja, maar daarom zei ik al, er zitten invloeden in van lang geleden, maar ook wel weer de sound van nu. Denk aan Bauza bijvoorbeeld.
0: Maar dat is deze die jekke.
1: Maar dit is best een leuk liedje.
0: Ga ik van de week even een keertje draaien.
1: Goed. Ja, is goed.
0: Ook nieuw op de radio bij de New Music Friday en bij ons in de playlist vanaf zondag. Miss Montreal.
1: Ja, van Eigen Bodem. Liedje heet Schuilen.
0: Vanwege wat? Wat zei je nou?
1: Van Eigen Bodem.
0: Oh, van Eigen Bodem. Ik dacht, die zijn vanwege...
1: Nee. Niet vanwege de regen. Het liedje heet wel Schuilen. Dus misschien heb je een paraplu nodig.

0: Dat zou ook Suzanne Freek kunnen zijn, joh.
1: Ja, alleen mis je dan Freek.
0: Ja, nooit meer regen, schuilen.
1: Het zou een vervolg kunnen zijn.
0: En de Bakermat is ook terug met Rani, I Love My Life. Wat is dat voor liedje?
1: Ja, Bakermat kennen we van vandaag. Dit is ook op en top zomers. Denk aan een strandclub en denk aan je zomervakantie.
0: Ah, met Candy Dulver er weer bij.
1: Ja, of Hans.
0: Of Hans. Goed, de laatste is een artiest die ik nog niet ken, Stella Lefty.
1: Ja, afkomstig uit Amerika, heeft eigenlijk als grote voorbeeld bijvoorbeeld een Sabrina Carpenter. Eigenlijk al die hele grote namen van nu, dat zijn een beetje de voorbeelden van deze dame. Het is haar eerste liedje die officieel in Nederland is uitgebracht. En het doet me ook wel een beetje denken aan de sound van Amy McDonald.
0: Dit is Boston. On a train.

0: Centraal Plus. Meer voor jou.
1: Centraal Plus.
0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.
1: Meer voor jou.

0: Jennifer Lopez, oftewel J-Lo en Pitbull, Dance Again. Het is Centraal Plus op de vrijdagochtend, waar tijd is voor het nieuws van 11:30. En daarna nieuwe muziek, groot hit uit de 30, Alex Warren, Your Fever Dream Zone.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De brandweer werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3:15 gealarmeerd voor een voertuigbrand aan de Peppelschans in Leidendorp. Ter plaatse bleek het te gaan om een aantal fietsen die in brand stonden. Tussen de fietsen lag ook een elektronische fiets. De brandweer had het vuur snel onder controle. De fietsen zijn uit elkaar getrokken om overal goed te kunnen blussen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. En de bewoners van de Seithofstraat in Leiden hebben donderdag €300.000 gewonnen bij de postcode loterij. Gaston Starreveld kwam donderdag de straat ingereden en verraste 11 deelnemers. Per lot werd er €25.000 gewonnen. De meeste bewoners speelden mee met 1 lot, maar er was ook een stel dat met 2 loten meespeelt. Zij hebben €50.000 gewonnen. En een avond stappen zonder alcohol en zonder kater de volgende dag. Dat is het idee achter Ride the Night in de Wiebar. De organisatoren laten zich inspireren door trends zoals early clubbing en sober clubbing. Tijdens de avond spelen muzikanten live muziek en krijgen bezoekers zelf invloed op wat er wordt gespeeld. De avond draait vooral om het samen dansen en plezier maken, zonder dat alcohol daar een grote rol in hoeft te spelen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials.
3: En dan nog wat weer. We krijgen veel zon vandaag. De wind komt
2: en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou.

Rihanna en Diamond en Alex Warren, Fever Dream hoorde je. Het is 11:30 geweest op deze vrijdagochtend. Met nog heel even de poll op onze website centraalplus.nl. De gemeente Voorschoten wil de voormalige zilverfabriek kopen en daar een nieuwe gemeentehuis in gaan vestigen. Wat vind je ervan? Nou, de meerderheid zegt op dit moment dat het echt een hele leuke locatie is. 59% namelijk. Het kost te veel geld, zegt toch nog 18%. En er zijn toch ook een aantal mensen die zeggen, ja, het interesseert me echt geen ene reden. 23% is dat. Wil je ook nog even stemmen? Doe dat. Kan nog tot en met vanmiddag online op onze website centraalplus.nl.

Ammo en nog even blijven. Dua Lipa, Be The One hoorde je hier op Centraal Plus. Straks deel 4 van Rudo met de vrijdagslunch. Dat is meestal nooit een hele gezonde. En zometeen hoor je ook Suzanne Freek met batterij. Rudo!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Prospa en Clooney en Free Your Mind en Olivia Dean, Man I Need, hoorde je hier bij Centraal Plus, waar de gemoederen in Voorschoten toch al 2 weken zo'n beetje bezig zijn met de klokken van de dorpskerk. In de avond en nacht staan ze uit naar klachten van geluidsoverlast. Wij zijn zelf eens eventjes gaan kijken daar bij die dorpskerk en spraken wat bewoners en de wethouder, Hubert Schokker.
1: Dit geluid hoor je sinds enkele weken niet meer 's nachts in Voorschoten.
2: Nou, we hebben uiteindelijk moeten beslissen om de klok tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends uit te zetten. Omdat het geluid harder was dan de normen die er zijn. Nou, lange tijd was daar helemaal geen probleem. Maar ja, er is iemand geweest in Voorschoten en die heeft een klacht ingediend. En een klacht wordt via de omgevingsdienst wordt die vervolgens behandeld. En ja, de omgevingsdienst die heeft ernaar gekeken. En die heeft geconstateerd dat het aantal decibel toch wel te hoog lag. En ja, vervolgens hebben wij als gemeente, als eigenaar van het vastgoed ook, waar de klok hangt, hebben een dreigende boete gekregen, een zogenaamde last onder dwangsom. Want als we de klok nog langer zouden luiden, zouden we elke keer een boete krijgen van €2500 per overtreding. En daarom hebben we moeten besluiten om dit per direct stop te zetten.
3: De kerk die luidt 's nachts niet meer. Wat vinden jullie daarvan?
4: Ja, ik vind het jammer. Ik had er geen last van, maar het is jammer dat het niet meer kan. Het hoort er een beetje bij, denk ik.
5: Alles na 7 uur moet je de mensen accepteren die ook de rust willen hebben na een dag werken.
6: Ik heb zelf geen horloge en ook geen mobiele telefoon. Dus, en al die klokken zijn uit het dorp verdwenen. En dan zit ik in het museum en dan hoor ik hoe laat het is.
7: We wonen hier 55 jaar, meer dan 55 jaar inmiddels.
3: En nooit last gehad?
4: Nee
7: hoor, we hebben hier...
4: Het hoort een beetje bij het dorp, zo ook
7: ja, het hoort bij het dorp.
4: Staan, dat is gewoon leuk. Dus,
7: tuurlijk.
2: Er zijn ook veel vragen uit de gemeenteraad gekomen. En ja, ik begrijp ook dat het natuurlijk al heel lang op deze manier gaat. Dus waarom zou je het dan veranderen? We zijn wel aan het kijken wat we nu nog kunnen doen om deze situatie weer aan te passen. Er zijn ook raadsvragen over gesteld. Dus er zijn eigenlijk 2 dingen aan het uitzoeken. De juridische route. Zou de gemeenteraad misschien een besluit kunnen nemen om de normen wat aan te passen? Of is het misschien mogelijk om bijvoorbeeld de hele dag de klok gewoon wat zachter te laten slaan? Dat kan nu op dit moment technisch niet. Maar op het moment dat dat zou kunnen, zou dat misschien ook een optie kunnen zijn. Dus we zijn hard aan het beten, aan het kijken wat er mogelijk is om, om de situatie toch weer deels te herstellen.
3: En hoe lang gaat dat duren, denkt u?
2: We hopen bij het beantwoorden van de raadsvragen, dus zo eind mei, half juni, hopen we daar echt wel zicht op te hebben.

0: op pauze bij Centraal Plus. Zometeen. Nou ja, qua muziek kan het wel even op pauze. Maar we gaan wel door, want we hebben het nieuws voor je. En daarna Post Malone en Morgan Wallen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws...

0: Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De brandweer werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3:15 gealarmeerd voor een voertuigbrand aan de Peppelschans in Leiden-Dorp. Ter plaatse bleek het te gaan om een aantal fietsen die in brand stonden. Tussen de fietsen lag ook een elektronische fiets. De brandweer had het vuur snel onder controle. De fietsen zijn uit elkaar getrokken om overal goed te kunnen blussen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. En de bewoners van de Seidhofstraat in Leiden hebben donderdag €300.000 gewonnen bij de postcode-loterij. Gaston Starreveld kwam donderdag de straat ingereden en verraste 11 deelnemers. Per lot werd er €25.000 gewonnen. De meeste bewoners speelden mee met 1 lot. Maar er was ook een stel dat met 2 loten meespeelt. Zij hebben €50.000 gewonnen. En een avond stappen zonder alcohol en zonder kater de volgende dag. Dat is het idee achter Ride the Night in de Wiebar. De organisatoren laten zich inspireren door trends zoals early clubbing en sober clubbing. Tijdens de avond spelen muzikanten live muziek en krijgen bezoekers zelf invloed op wat er wordt gespeeld. De avond draait vooral om het samen dansen en plezier maken, zonder dat alcohol daar een grote rol in hoeft te spelen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind zwak, windkracht 2. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 6 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

Kygo, Galit en Griffin, Save My Love hier bij Centraal Plus met vanmiddag een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo. Onder andere in de studio Tijn Swaap, hij is van de PKVV. De plaatselijke kamer van vereniging heeft alles te maken met studenten. En zij organiseren de vierde editie van de langste Leidse tafel. Die staat op 30 mei weer op de Hooglandse Kerkgracht. Met het initiatief wordt geprobeerd de kloof tussen studenten en Leidenaren te verkleinen. En daarbij bij te dragen aan een inclusiever Leiden. En door mensen letterlijk aan een lange tafel te zetten ontstaat er ruimte voor ontmoeting, dialoog en verbinding. En verder ook Sarah Roenburg, die komt langs. Die is van PvdA GroenLinks in Leidendorp, oftewel van Pro. Wat ze precies komt doen, weet ik niet, maar ze neemt wel Omar mee gezellig. Vanmiddag in de Vrij Mibo, vanaf 5 uur met Tijmen, met John en met Arno. Zij zijn weer bij je om je weekend perfect te starten. Let de lat hoog, hè. Davina Michel hoor je straks. Eerst Phil Collins. Dit is Look Through My Eyes.

Robin Ira, Queen of My Castle, aan het einde van deze aflevering van Rudo. Vanmiddag om 3 uur de middagshow met Elmar. Om 5 uur de Vrij Mibo. Vanavond Johan Hoogendijk nog met heel veel 80s en 90s hits. En vanavond ben ik er samen met Erik weer met de nieuwe aflevering van The Mixtape. Morgenochtend ben ik er ook weer om 7 uur met het Centraal Plus weekoverzicht samen met Joyce en met Brigitte. En van nu wens ik je een hele fijne vrijdag nog en een heel mooi weekend. En ik heb Ray nog voor je. Dit is Where Is My Husband.

0: Centraal. Plus. Plus.
1: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De brandweer werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3:15 gealarmeerd voor een voertuigbrand aan de Peppelschans in Leidendorp. Ter plaatse bleek het te gaan om een aantal fietsen die in brand stonden. Tussen de fietsen lag ook de elektronische fiets. De brandweer had het vuur snel onder controle. De fietsen zijn uit elkaar getrokken om overal goed te kunnen blussen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. En de bewoners van de Seithofstraat in Leiden hebben donderdag €300.000 gewonnen bij de postcode-loterij. Gaston Starreveld kwam donderdag de straat ingereden en verraste 11 deelnemers. Per lot werd er €25.000 gewonnen.

0: De meeste bewoners speelden mee met één lot. Maar er was ook een stel dat met twee loten meespeelt. Zij hebben 50.000 euro gewonnen. En een avond stappen zonder alcohol en zonder kater de volgende dag. Dat is het idee achter Ride the Night in de Wiebar. De organisatoren laten zich inspireren door trends zoals early clubbing en sober clubbing. Tijdens de avond spelen muzikanten live muziek en krijgen bezoekers zelf invloed op wat er wordt gespeeld. De avond draait vooral om het samen dansen en plezier maken, zonder dat alcohol daar een grote rol in hoeft te spelen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind zwak, windkracht 2. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 6 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De brandweer werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3:15 gealarmeerd voor een voertuigbrand aan de Peppelschans in Leidendorp. Ter plaatse bleek het te gaan om een aantal fietsen die in brand stonden. Tussen de fietsen lag ook een elektronische fiets. De brandweer had het vuur snel onder controle. De fietsen zijn uit elkaar getrokken om overal goed te kunnen blussen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. En de bewoners van de Seidhofstraat in Leiden hebben donderdag €300.000 gewonnen bij de postcode loterij. Gaston Starreveld kwam donderdag de straat ingereden en verraste 11 deelnemers. Per lot werd er €25.000 gewonnen. De meeste bewoners speelden mee met één lot. Maar er was ook een stel dat met twee loten meespeelt. Zij hebben €50.000 gewonnen. En een avond stappen zonder alcohol en zonder kater de volgende dag. Dat is het idee achter Ride the Night in de Wee Bar.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Onder andere op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging iets meer dan 5 minuten. De rest van de files levert minder dan 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. De middagshow met de nieuwste van Bruno Mars na Dua Lipa. Centraal Plus. Dit is I Don't Give a Fuck.

dit gaat een blijvertje worden. Ik geloof er gewoon zeker in dat over een jaar of 10, 20, misschien wel 30... men nog steeds zegt dat liedje uit 2026 van Bruno Mars, I Just Might... ja, die wil ik gewoon horen om lekker op te dansen. Het is een liedje die ook inmiddels al wekenlang genoteerd staat... in de top 10 van de 30 van Centraal Plus. Bruno Mars, I Just Might en daarvoor I Don't Give a Fuck van Dua Lipa... Vrijdagmiddag, het is 8 mei en ik heet je bij deze welkom. Het is tijd voor de laatste, eigenlijk gewoon de laatste loodjes van deze werkweek. Of de laatste uren van de meivakantie. Vanaf maandag is die afgelopen en het belooft een druk weekend te gaan worden. Weekend van Moederdag en ook het weekend van de marathon. En hou sowieso dan even rekening met wat extra verkeershinder. Zowel morgen als overmorgen in de regio Leiden vanwege dus de marathon. Billie Eilish en Birds of a Feather komt eraan. Eerst Michael Jackson en Justin Timberlake. Dit is Love.

0: Eilish en Birds of a Feather en Michael Jackson met Justin Timberlake. Love never felt so good bij de Centraal Plus middagshow. Het zwembad Haasbroek in Zoeterwoude is inmiddels al geopend, maar de officiële opening die moet nog plaats gaan vinden. En dat gaat gebeuren op woensdag 13 mei. Het is dan ook zo dat iedereen dan gratis toegang krijgt en dat er tussen 2 en 3 ijs wordt uitgedeeld. En ook dat is helemaal gratis. Nou, wat dan op zich wel van essentieel belang is, is dat het een beetje oké weer gaat worden. Eventjes snel spieken. Komende woensdag, de 13e, een wolkje, een zonnetje, een beetje regen en een temperatuur tussen de 13 en de 14 graden. Mooi, beetje een soort van spelbreker. Valt dan een beetje tegen, maar aan de andere kant, het mag de pret niet drukken. Officiële opening dus van zwembad Haasbroek in Zoeterwoude. En meer nieuws uit Zoeterwoude, maar ook al het nieuws uit Voorschoten, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Alesso, Sasha, Destiny en de belangrijkste plaat van deze week. Dat is de plus track, oftewel de dikste tip voor de 30. En deze staat op naam van Madonna met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Morgen de 30 met Erwin. En tijdens die 30 wordt ook weer de nieuwe plus track bekendgemaakt voor de aankomende 7 dagen. En dat gaat dus gebeuren morgenmiddag of eigenlijk morgenavond om 7:15 in de 30. Het is de middagshow met Fucking Perfect van Pink na Lady Gaga en Ducci. De nieuwste heet Runway.
1: No matter what, no matter what, you got

0: Pink, Fucking Perfect en afkomstig van de film The Devil Wears Prada 2 Runway van Lady Gaga en Ducci. Onderweg naar het weekend, onderweg naar de Vremibo en onderweg naar de laatste anderhalf uur van de werkweek. Met zometeen Zoo van Shakira, ook The One That Got Away, Katy Perry komt eraan en de tv-update. Na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Het LUMC in Leiden gaat volgende maand nogmaals proberen over te gaan op het nieuw elektronisch patiëntendossier, het EPD, van het gehackte bedrijf Chipsoft. Vrijdag 12 juni moet dat gaan gebeuren. De overgang stond eigenlijk gepland voor 10 april, maar werd toen afgeblazen omdat het Nederlandse bedrijf Chipsoft een paar dagen eerder was gehackt. Er zouden in onze regio geen patiëntgegevens zijn buitgemaakt. Het Zoeterwoudse zwembad Haasbroek is al geopend voor het nieuwe seizoen, maar op woensdag 13 mei volgt ook nog een feestelijke opening. De opening vindt plaats op de eerste woensdagmiddag na de vakantie en begint om 2 uur. Iedereen is van harte welkom om samen het zwemseizoen feestelijk af te trappen. Bezoekers krijgen deze middag gratis toegang tot het zwembad en tussen 2 en 3 uur wordt gratis ijs uitgedeeld. Het gaat goed met mij, dat zegt althans de patiënt die met het hantavirus is opgenomen in het LUMC in Leiden. De Brit Martin Anstey kwam woensdagavond aan in het Leidse ziekenhuis en zit op dit moment in isolatie. De 56-jarige Anstey was een van de 3 mensen die woensdag van het cruiseschip Hondius werd geëvacueerd. De Brit is naar het LUMC gebracht waar hij verder is onderzocht. Ik heb echter geen idee hoe lang ik in het ziekenhuis moet blijven, zei hij. Het was voor hem wachten tot de artsen met de uitslagen zouden komen. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor vandaag. Vanmiddag en het begin van de avond blijft het droog en het is dan zo'n 17 tot 18 graden. Met een zwak

0: tot matige wind uit richtingen oost en noord. Rustig weer dus. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking. Het wordt ongeveer 6 of 7 graden. Althans, het is dan de starttemperatuur voor morgenochtend vroeg. Morgenmiddag zitten we dan op zo'n 19 en 20 graden. Het gaat weer opwarmen. Morgen veel ruimte voor de lentezon en opnieuw niet al te veel wind uit noordoostelijke richtingen. 'S Middags aan de kust valt weer wind uit het noorden en dan koelt het daar enkele graden af.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft en knooppunt Benelux 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht ook 10 minuten. En ook op de A20 de andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: The One That Got Away. Je hoorde Katy Perry en daarvoor Shakira met Zoo.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vrijdag 8 mei, dat betekent vanaf 5 uur is het tijd voor de Vremibo. Met natuurlijk de gastheren Arno, Tijmen en Sean. En onder andere hebben zij Sarah van Roemburg in de studio. Zij is van ProLeider Dorp en zij gaat het hebben over een wijkactie. Daarnaast gaan ze ook praten over de ijsbaan. Misschien een beetje gek in mei in Voorschoten, maar er is ook een verhaal over. En nog veel en veel meer. En dat programma dat is live op Radio MTV tussen 5 en 7. En dan vanaf 7 uur tijd voor Joyce met het weekoverzicht. En de uitslag ook van de poll van deze week. En die vind je dan weer terug op onze eigen website centraalplus.nl. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de tv-gids of de programmering voor deze vrijdag. En dat kan je allemaal gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X4All en Tele 2 kanaal 1412. Alphabeat, Fascination, een classic uit de Zero's. Na Zurb samen met Rita Ora. Dit is If It's Not Love.

Fascination en Zurb, die zou je nog kunnen kennen van Mwaki, was een zomerhit van een paar jaar geleden. Dit keer samen met Rita Ora en If It's Not Love. En die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar. Centraal Plus met nu Robin Thicke, T.I. en Pharrell. Blurred Lines.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren eigenlijk heel weinig vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Horen nu wel 10 minuten oponthoud. Verderop bij knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda, zowel als op de hoofd- als de parallelbaan, 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda ook al 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. To Love Somebody van Tim Dan. Die ga je horen na Taylor Swift. Centraal Plus. Dit is Opalight.

Love Somebody. Je hoorde Tim Dunn en daarvoor Opa Light. Dat is een X-plus track en een hit uit de 30 op naam van Taylor Swift. En dat liedje staat dan ook weer op haar nieuwe album. Ja, nou ja, nieuwe album. Het album dat een paar maanden geleden officieel is uitgekomen. Waar dus ook die monsterhit The Fate of Ophelia op staat. Het is de middagshow. Inmiddels even na vieren. Dat betekent langzaam gaan we richting de Vrijmibo en het weekend. En dit weekend eventjes dat je het maar niet gaat vergeten. Het is zondag, de 10e, moederdag. Dus de dag dat je je moeder of misschien wel eventjes je oma in het zonnetje moet gaan zetten. Gabri Ponte, Jean-Paul en Nadine Natasha met Born to Love Ya. Die ga je horen na Midnight Sun. Dit is Zara Larsson.

0: Gabri Ponte met Jean-Paul en Nadine Natasha. Je hoorde Born to Love Ya.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, zeg de allerlaatste kans deze week om jouw stem uit te gaan brengen op de poll. En die gaat over de zilverfabriek, eigenlijk de voormalige zilverfabriek in Voorschoten. Ze willen daar namelijk het gemeentehuis gaan vestigen. En wat vind jij daarvan? Dat is de grote vraag. En jij kan nog een kleine drie kwartier gaan stemmen. Daarna gaan wij alles opmaken qua balans. En vanavond om 7:00 de uitslag in het weekoverzicht. De laatste tussenstand die ik voor je heb. 58% zegt wat een leuke locatie. Kosten veel geld, zegt 20%. En 22% geeft aan het interesseert me eigenlijk helemaal niks.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En vanavond dus de officiële uitslag en de bekendmaking van de nieuwe poll in het weekoverzicht van Centraal Plus. Het is de middagshow, Thunder, Imagine Dragons, naar Russo en Emma Heesters. Van eigen bodem, liefdesverdriet. Maar ik voel

Imagine Dragons en Thunder en ook Russo samen met Emma Heesters. En die hoorde je bij Centraal Plus met Liefdesverdriet. En deze plaat is inmiddels al meer dan 20 jaar geleden uitgebracht en werd toen ook een grote hit. Vandaar dat ik hem eigenlijk eventjes uit het stof heb getrokken. Narcotic Trust en I Like It.

0: De samenwerking tussen Nathan Daw en Ella Henderson, 21 Reasons. Daarvoor Jisoo en Zayn met Eyes Closed en Narcotic Trust en I Like It. Vrijdagmiddag, altijd lekker toch, die vrijdagmiddag vibe, dat vrijdagmiddag gevoeletje. Dat je dan waarschijnlijk met elkaar al iets van misschien de snackbar hebt geluncht. Dat zo meteen om 5 uur het biertje open gaat, dat de bitterballen in het vet gaan. En dat je denkt, oké, weekend gaat er aankomen. Meteen goed nieuws, volgende week donderdag, dat is dan de 14e van mei. Het is dan Hemelvaartsdag, dus dat betekent volgende week voor heel veel mensen een 3-daagse werkweek. Want ja, die vrijdag die pakken we dan ook als vrije dag erbij. Dus dan is het woensdagavond al een soort van de start van je weekend. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag vrij. Nou, een soort van mini-vakantie die eraan gaat komen. Ik heb Dromen in Kleur, Suzanne Freek en ook Skaterboy van Avril Lavigne. Na weerverkeer en regionieuws, die hoor je nu.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Het LUMC in Leiden gaat volgende maand nogmaals proberen over te gaan op een nieuw elektronisch patiëntendossier, het EPD, van het gehackte bedrijf Chipsoft. Vrijdag 12 juni moet dat gaan gebeuren. De overgang stond eigenlijk gepland voor 10 april, maar werd toen afgeblazen omdat het Nederlandse bedrijf Chipsoft een paar dagen eerder was gehackt. Er zouden in onze regio geen patiëntgegevens zijn buitgemaakt. Het Zoeterwoudse zwembad Haasbroek is al geopend voor het nieuwe seizoen, maar op woensdag 13 mei volgt ook nog een feestelijke opening. De opening vindt plaats op de eerste woensdagmiddag na de vakantie en begint om 2 uur. Iedereen is van harte welkom om samen het zwemseizoen feestelijk af te trappen. Bezoekers krijgen deze middag gratis toegang tot het zwembad en tussen 2 en 3 uur wordt gratis ijs uitgedeeld. Het gaat goed met mij, dat zegt althans de patiënt die met het hantavirus is opgenomen in het LUMC in Leiden. De Brit Martin Anstey kwam woensdagavond aan in het Leidse ziekenhuis en zit op dit moment in isolatie. De 56-jarige Anstey was een van de 3 mensen die woensdag van het cruiseschip Hondius werd geëvacueerd. De Brit is naar het LUMC gebracht waar hij verder is onderzocht. Ik heb echter geen idee hoe lang ik in het ziekenhuis moet blijven, zei hij. Het was voor hem wachten tot de artsen met de uitslagen zouden komen. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.

0: En dan nog het weer voor vandaag. Vanmiddag en het begin van de avond blijft het droog en het is dan zo'n 17 tot 18 graden. Met een zwakke tot matige wind uit richtingen oost en noord, rustig weer dus. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking, het wordt ongeveer 6 of 7 graden. Althans, het is dan de starttemperatuur voor morgenochtend vroeg. Morgenmiddag zitten we dan op zo'n 19 en 20 graden, het gaat weer opwarmen. Morgen veel ruimte voor de lentezon en opnieuw niet al te veel wind uit noordoostelijke richtingen. 'S Middags aan de kust wat weer wind uit het noorden en dan koelt het daar enkele graden af.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Er zijn eigenlijk heel weinig bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag de dagelijkse file bij Roelevarensveen. Je hebt daar ongeveer 10 minuten oponthoud. Verderop tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein ook nog 10 minuten vertraging. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft is zojuist een ongeluk gebeurd. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf knooppunt Kleinpolderplein een kwartier. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier extra reistijd. En ook op de N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht bij Moordrecht sta je nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

Skaterboy. Het was de opvolger van Complicated. Je hoorde Avril Lavigne bij Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Ja, het zou je maar gebeuren dat je een lekker geldbedrag wint. Dat je meedoet met een lotto of met een loterij. En dat je eigenlijk bij jezelf denkt, nou ja, weet je, winnen dat doe ik eigenlijk toch nooit. Tot het moment dat er daadwerkelijk checks worden uitgedeeld. En dat gebeurde bij bewoners van de Seidhofstraat in Leiden. Ze hebben namelijk gisteren gewonnen in de postcode loterij. En Gaston Starreveld, de man met die welbekende stem, hij kwam donderdag de straat ingereden en verraste daar 11 deelnemers. En ze deden mee met de postcode 2332 Pieter Xantippe PX. En samen hebben zij een bedrag van 300.000 euro gewonnen. Dus 3 ton. En per lot werd er dan 25.000 euro uitgereikt. Ja, dat is lekker. Gaat nog wel trouwens een klein beetje belasting af. Volgens mij 38%. Best wel veel. Maar goed, alsnog blijft er een lekker bedrag over. Het is toch een mooie opsteker. Foto van die mensen die hebben gewonnen en uitzinnig waren, die vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Heb ik Miley Cyrus naar Olivia Dean. Dit is So Easy. I could be

Afrojack en Ello Black met In My World. Einde van de middagshow voor vrijdag 8 mei. Zometeen Arno, Tijmen en Sean. Zij gaan het weekend officieel met je inluiden. Gaan ze ook doen met een heleboel gasten. Live in de studio, live op radio en op tv. En ik ben er aankomende maandag weer voor inderdaad dat halve werkweekje. Zo voelt het dan een beetje. Maak er een mooi weekend van met dus de marathon en ook moederdag. En nu heb ik nog Wiz de MC met Bees en Honey voor je. En ook Tyla doet mee. Dit is Show Me Love.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doeksen. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden 20 minuten vertraging. Door een ongeluk een kwartier extra reistijd op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Ook op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je nu 10 minuten in de file tussen Leiden en Wassenaar.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dat is een lekker begin, hè? Jongen, jongen, Calvin Harris. Maar dat is niet zo erg belangrijk natuurlijk, maar vooral Dua Lipa.
1: Dua Lipa
0: was erbij natuurlijk.
1: Doet het hem, hè?
0: Ja. En Young Thug, ja. Potion, bij Centraal Plus. Goedemiddag, het is wat zie je te lachen, Tijm.
2: Ik hou van lachen, dat weet
0: ja,
2: je.
0: Ja, ja, ja, ja, we gaan ook lachen, hè?
1: Een vrolijke persoon,
0: ja, dat is waar. Ja, we persoon. Ja, ja, de vrolijkheid is binnen, hoor, ja, met Tijm en John. Tijm van Duin, John Develee, vanuit de welkom trouwens. Dit is de Vrijmibo. We zijn elke week tussen 5 en 7, dus ook op deze fijne... Een beetje zonnige vrijdag.
1: En met Arno Koning niet te
0: nou,
1: vergeten.
0: Nou, inderdaad.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, we hebben leuke gasten.
1: Ja.
0: Spannende gasten. Van alles en nog wat.
1: Oh, we van alles en nog wat.
0: Goeie muziek.
1: Goeie muziek inderdaad.
0: Straatplaat.
1: Ja, straatplaat. Mm-hmm.
0: Ja, ja.
1: Ja, we gaan zo gaan we als eerste praten met Sarah van Roenburg en Omar Hiati van ProLeidendorp. En ze komen vertellen over de wijkactie die de partij op zaterdag 16 mei organiseert in Leidendorp. En tijdens die actie gaat de partij de wijk in om met bewoners in gesprek te gaan onder het genot van een kop koffie. En daar gaan we natuurlijk alles over horen.
0: Want, geen thee?
1: Ja, thee vast ook wel. Denk ik.
0: Oh, ja, nee.
1: Even vragen natuurlijk.
2: Nou, maar... Ben ik van de partij hoor, dat moet ik wel zeggen. Ja. Vind je hem leuk? Stap in. Oké, okay, nou goed.
1: Oh, ben je van de partij? Oh, mooi bruggetje.
2: Leuk hè? Jeetje, oh, ja, ik we beginnen goed.
0: Heb je thuis bedacht al dit?
2: Ja, ik zit even voor te bereiden. Woordenboekje erbij.
0: Woordgrappen.
2: Ja. Vandaar dat erbij gepakt dat je alles nodig hebt.
0: Ja, ja.
1: Ja. Na 5:30 praten wij met Hans van Beveren van de IJsclub in Voorschoten. En hij komt vertellen over de plannen voor een nieuwe combibaan in Voorschoten. En ze gaan een informatieavond organiseren om inwoners erover te informeren.
2: Een combibaan? Vind je dat goed?
1: Een combibaan.
0: Het is geen beroep, hè? Het is de ijsbaan.
1: Ja, een ijsbaan.
0: Ja, ja, nee.
1: Oh, de ijsclub, hè? De ijsclub.
2: Combibaan, als in combinatie van een baan, weet je wel. Nee, gewoon twee banen.
1: Ja, maar hij is van de ijsclub.
0: Had ook gekund, inderdaad.
2: Ja, ja, toch? Dat dacht ik gelijk aan. Ja, goed, dat is mijn
0: probleem. Nee, het is de ijsbaan. Dus een combibaan heeft hij met ijs te maken in dit geval.
2: Oké,
0: we gaan het straks horen.
1: Zeker. En dan in het volgende uur eigenlijk gaan we nog praten met wethouder Gepke van Gaal.
0: Ja, over energie.
1: Over energie inderdaad. Ja. Ook van Leidendorp.
0: En we gaan nog praten over een demonstratie.
1: Een demonstratie, een Palestina-demonstratie, die morgenmiddag gaat plaatsvinden op de Lammermarkt in Leiden.
0: Ja.
1: En
0: dat allemaal tot 7 uur vandaag. En natuurlijk de straatplaat, die is tegen 7 uur te horen. Vlak voordat de show afgelopen is eigenlijk.
2: Dat klopt.
0: De laatste plaat, vlak voor 7. Ik ben aan de beurt zelf.
2: Oh, jij?
0: Maar even, hoe gaat het ook weer? Ik moest iets doen.
2: Ik
0: moet een... Vertel jij even hoe het concept in elkaar zit.
2: Moet ik dit vertellen? Simon?
0: Ja, hoe zit het concept in elkaar?
2: Nou, kijk, jij begint altijd met, we hebben een mooie straat in onze regio. Dus dat ga ik nu ook gewoon doen. We hebben een mooie straat in onze regio.
0: Ja, we hebben alleen maar mooie straten.
2: Alleen maar.
1: Ja, zeker. Ja.
2: En die hebben allemaal mooie namen.
0: Mooie namen ook, ja.
2: En die kun je koppelen aan een paar plaatjes. Of aan één plaat. En dat is de opdracht hier zo.
0: Ja, dus één plaat.
1: Een straat, of een artiest, hè?
2: Of aan een artiest, inderdaad.
0: Bij die regio, wat is dat precies dan?
2: Ja, dat weet John wel.
0: Oh, dat weet ik
1: wel. Ja, ja, dat klopt. Leiden, Leidendorp, Oesgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar.
2: Nou, kijk, die regio is dus
0: echt als een jekker komen eruit, hè?
2: Ja. Kom bijna niet bijhouden.
1: Ja, dus, ken je streek?
0: In een van deze plaatsen zoeken wij een straat. En die koppelen wij dan aan een plaat. Dat is eigenlijk het idee. Ik ben zelf aan de beurt om hem uit te kiezen vandaag. En je mag trouwens meedoen thuis. Hè. Even mailen kan. Jouw oplossing naar vrijmibo@centraalplus.nl. Ja, vorig jaar, of vorige week moet ik zeggen, dan had jij een straatplaat dat iets met een kleur te maken.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Mijn eerste tip is, we blijven in de kleuren.
2: We blijven in de kleuren.
0: We blijven in de kleuren.
2: Kleuren.
0: Ja, ja.
2: Mooi
0: zo. Wat was jouw plaat ook weer vorige keer?
2: Lemon Tree van Fool's Garden.
0: Ja, wat had met de kleur te maken?
2: Ja, ik had Bosrode, was de straat.
0: Oh ja, Bosrode. En dat was, oh ja, daar had je een bruggetje gemaakt van, het is niet precies dezelfde kleur, maar het is ook een kleur.
2: Precies, niet altijd letterlijk.
1: Ja, ik vind het wel een beetje karig, Arno, dit. Ja.
0: Nou, het is wel karig, maar het is nog niet voorbij, hè.
2: Dit is het begin.
0: Het is 10:05.
1: Ik wil weten in welke regio ik moet zoeken, in welke plaats.
2: Ja, ja, dat is wel waar, inderdaad.
0: Ja, nou, dan moet je even nadenken en wachten. Gewoon geduld, hè.
2: Hé, jammer.
0: Geduld is een schone zaak.

0: we zijn aan. Ja. Hebben ze aan.
1: Ik zie jou ook gewoon van die showtrap afkomen, John.
0: Ja, mooi, hè?
1: Met je zilveren petje, omdat je straks ook de file-show doet.
0: Nou, de file-show
1: straks
0: ook.
1: Ja, die komt straks ook met John Develay, hè?
0: Uh-oh.
1: De file-show. Dit is Teddy Swims bij Centraal Plus, Mr. Know-It-All.

0: Daddy Shrimps. Mr. Know-it-all was dat bij Centraal Plus.
1: Ja, dat ben jij toch?
0: Gezellige muziek erbij gepakt.
1: Oh.
0: Is gezellig zo, dit zo?
1: Café-muziek, ik zie dat staan.
0: Café-muziek, ja, ja, we gaan een beetje koffie drinken natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, dus, ik doe mijn watertje wel, maar ja. Even prima.
0: Oh, je doet een watertje, ja?
1: Ja, kijk hier, ik heb hem ernaast staan.
0: Goh, ja, het, ja, ja. Het is net 5 uur, hè? Maar het mag wel, hoor. Je mag iets...
1: Ja, iets heftiger.
0: Ik ben 18, toch?
1: Klopt.
0: Ja. Sarah van Roenburg is hier, samen met Omar Yati van Pro Leiderdorp, moeten we tegenwoordig zeggen.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Zeker.
0: Mooie tijd.
2: Dank.
0: Waar is de wethouder?
2: De wethouder, die komt over.
0: Oh ja, die hebben we ook nog te gast.
1: Over een uurtje. Ja. Geduld, hè, zeggen ze net.
0: He?
1: Geduld.
0: Geduld moeten we hebben, ja.
1: Ja, precies.
0: Ja, hoe is het in de gemeenteraad momenteel?
3: Ja, goed.
0: Ja?
3: Druk tijden. We hebben net natuurlijk een hele heftige campagne gehad. Nou, heftig. Het was druk. Het was ook leuk om te doen. Dacht iedereen kunnen achteroverleunen. Toen kwamen de coalitieonderhandelingen.
0: Ja.
3: Maar wel heel tof om mee te
0: maken.
3: Maar
0: jullie waren toch wel blij, denk ik ook, met de uitslag, hè?
3: Zeker.
0: Goed geëindigd, voor
3: ja.
0: Pro.
3: Ja.
0: Hoe heet het nog geen pro trouwens, toch?
2: Nee, dat kwam toen daarna. De dag nadat we de verkiezing hadden, toch?
3: Nou, kort daarna in ieder geval.
0: Ja, zijn jullie blij met de naam?
2: Ja.
0: Pro?
2: Ja. Ja. Progressief Nederland. Oftewel pro. Ja, en iedereen die maakt er dan proost van. Of alle...
0: Proost!
2: Ja.
0: Dat is een goeie. Voor de premier wel.
1: Ja, proost.
0: Ja, ja, wel een goed idee zeg. En er is natuurlijk een coalitie in aantocht.
2: Ja, ja, dat, daar zijn ze voor langs geweest ook afgelopen week hier. Onze fractie voor.
0: Ja, ja, precies. Met D66 en het CDA gaan jullie de coalitie vormen. En er is van de week ook nog gesprek geweest. Hè? Zijn jullie er ook bij geweest? De inwoners mochten meepraten.
3: Nou, dit wordt wel op het strafbankje zitten, denk ik. We zijn er beide niet bij.
0: Nee, dat
2: als
0: enige
2: twee.
0: Nee, is het mogelijk, hè? Ja, zitten we met deze twee?
1: Representatief ook, hè?
3: Waar ik wel bij
0: hoe
3: was...
0: Is de partij? Hoeveel mensen werken er in de partij pro?
3: Het zijn de grootste fracties, dus dan kun je elkaar ook verdelen. Want waar ik wel bij was we hadden ook de jongeren van Vierhaven van Visser het Hoofd op bezoek. We zijn ook met de jongeren in gesprek.
0: Was het tegelijkertijd?
3: Nee, dat was vanochtend.
0: Oh, dat was vanochtend.
3: Daar was ik dan weer bij. Ja.
0: Oké, precies. Maar wel verhalen gehoord erover hoe het eraf was?
2: Jazeker, en de foto's. En het waren een paar aantal bekenden. Ja. Maar die wisten ons wel te vinden. Dus dat vonden we leuk. Ja.
0: Nou, dat is mooi. Ja. Ja, ze wisten jullie wel te vinden, maar die waren er niet.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ben je lekker scherp?
3: Nou, nou.
0: Hide and seek. Ze zijn er ergens, Sarah. Nee,
2: maar even, je bent raadslid naast de regulier werk. En Omar en ik hebben ook gewoon nog een fulltime baan. Dus er waren redenen.
0: Wat doen jullie daar allemaal voor leuke dingen naast dit werk?
3: Ik werk voor de Sociale Verzekeringsbank. Dus of een kinderbijslag van mij of een AOW misschien later.
0: Oh, okay. Wat denk je wat dichterbij is? Ja. Je mag het zeggen.
3: Daar doe ik geen uitspraak over.
0: Sarah, wat doe jij?
2: Ik werk als manager bij het COA.
0: Oh, bij het COA? Ja. Kijk, nou, dat is mooi. Allemaal wat mooie dingen daarnaast ook nog.
1: Druk.
0: De drukke baan ook.
2: Dat kunnen we wel zeggen, ja.
1: Ja, wel, hè? Ja, dat dacht ik al.
0: Wat zei je?
1: Ik zei manager best wel belastend, denk ik.
0: Belastend?
1: Ja, ja. Als in qua werkdruk. Dan
2: nou, en het is ook heel leuk, want je werkt gewoon de hele tijd met mensen. Want uiteindelijk, mensen doen al het werk. Dus dat,
0: En de belastende omgeving ook natuurlijk.
2: Wat bedoel je?
0: Nou ja, dat er heel veel om te doen is. Om de COA.
2: Het COA zeker. Ja, wij zitten overvol. Maar daar kwam ik nu niet voor. Maar het is wel echt een pittige opgave die
0: toch?
2: We bij het COA hebben.
0: Ja.
2: Nou, en ik ben ook wel een bruggetje naar ons onderhandelingsakkoord. Ik ben wel blij over wat we daar ook lokaal over hebben weten af te spreken. Daar was ik persoonlijk niet bij, want dat vind ik niet netjes. Maar dat is er wel uitgekomen. Dat we ook een duurzame opvang willen in plaats van alleen maar op tijdelijke basis.
0: Ja, en hoe is het publiek daarmee met deze oplossing?
2: Wat dat is een goede vraag. Terechte vraag ook. Want het heeft wel in de media gestaan als een van de onderdelen die belangrijk waren uit ons onderhandelingsakkoord. Maar ik heb daar eigenlijk geen commentaar op teruggehoord. Niet positief, niet negatief.
0: Hoe is de raad het ook niet? Dus.
2: Nee, woensdagavond ook niet. En doorgaans gaat het wel goed in Leiderdorp. Hè? Mensen die er hier komen zitten, die kunnen bijdragen aan de lokale economie, aan de samenleving. Ze kopen ook gewoon je boodschappen hier. Ze moeten naar school.
1: Er zijn sowieso weinig moeilijkheden, wou je zeggen.
2: Er zijn hier in Leiderdorp geen moeilijkheden bekend. Nee.
0: Morgen, dan, daar kwam je echt voor natuurlijk. Hè. Morgen, dan ga je de koffie drinken.
2: Volgende week.
0: Oh, het is volgende week pas.
2: Zitten we ook nog een week te vroeg?
0: Oh, is het volgende?
2: Een uur te vroeg of een week te vroeg?
0: Is het volgende week pas? Even kijken. Oh ja, nee, het staat hier ook gewoon hoor. 16 mei, hoor. Ik ben gewoon in de war. Er komt iemand anders straks over morgen praten.
1: Juist.
0: Maar jullie komen over volgende week. Ja, nee. Volgende week dan is er, hoe heet het? Koffieochtend? Wijkactie.
3: Wijkactie.
0: Wijkactie.
3: Ja.
0: Wat gaan jullie doen?
3: Ja, dat is eigenlijk, doen we maandelijks. Dat is terugkerend iets. Ja. We gaan dit keer naar de Schansen en Dreven. Dan gaan we afval prikken. We laten altijd de wijk netter achter dan we er zijn gekomen.
0: Ja.
3: En we gaan in gesprek met buurtbewoners over wat zij ervaren en wat ze ons nog willen meegeven.
0: Ja, dan gaat dat ook nog eentje over het coalitieakkoord misschien?
3: Ongetwijfeld, ja. Dat is natuurlijk nu hot and happening. Dus ja. Alle inwoners van de Schans en Dreven voel je vrij om langs te komen en je mening te geven over wat er in het coalitieakkoord staat.
1: Is het nou een specifieke wijk waar je dan heen gaat? Of is het gewoon van, ik doe gewoon dit en ik kijk wel waar ik beland, zeg maar?
3: Nee, we kijken wel echt elke keer inderdaad van, we willen zo graag gespreid door Leiden dorp gaan gedurende het jaar. Maar dit keer willen we ook specifiek naar de Schans en Dreven, omdat er natuurlijk ook echt in het coalitieakkoord een specifiek passage over is opgenomen. Omdat we echt met een integrale wijkimpuls willen voor die wijk.
1: Juist.
3: Dus echt willen kijken van, hoe kunnen we die wijk nou opkrikken op het gebied van afval, op mobiliteit, maar ook op duurzaming van de woningen. Ook in de campagne, maar ook de afgelopen periode vaak mensen ook gesproken die daar in de buurt wonen. Mensen die ons hebben benaderd. Want appartementen of algemene ruimtes gewoon heel slecht geïsoleerd zijn. Mm-hmm. Hele hoge energierekeningen. Vandaar dat we ook een coalitieakkoord echt specifiek extra op die wijk willen inzetten.
1: En wat is er dan precies besloten voor die wijk?
2: Nou ja, de wijkimpuls is dat we vanuit alle invalshoeken daarnaar willen kijken. Dus niet alleen maar naar energie of niet alleen maar naar afval. Maar dat we dat gecombineerd willen bekijken. Dus ook de buitenruimte. We hebben daarnaast ook bij de ontwikkeling van de baanderij wat hier vlakbij ligt. Dan komt, daar komt meer ontwikkeling op de komende periode. Is dat we vanuit al die invalshoeken kijken en praten met de wijk. Van oké, hoe kunnen we hier nou verlevendigen? Hoe kunnen we het hier nou beter maken voor jullie?
0: En wat hebben wij eraan als inwoners van Leiden-dorp?
2: Ik denk
0: om hier aan mee te doen?
2: Nou, een sterk dorp.
0: Nee, maar is... om met die wijkactie van jullie mee te doen.
2: Oh, nou, is
0: wat
2: dat
0: levert,
2: wij...
0: Wat levert het ons op? Want jullie krijgen natuurlijk informatie van de bewoners. En wij?
2: Nou, jullie krijgen er ook wat voor terug. Want wij nemen dat mee meestal naar de raad. En dan kan je er gewoon je beleid op aanpassen. He, dus, wat
0: is dat ook echt gebeurd al? Want jullie doen het elke maand. Dus is er al echt heel veel uitgekomen uit zo'n actie?
2: Ja, ik denk met dingen als menstruatiepunten hebben we gehad. Die laadgoottegels hebben we gehad. Dus dan ga ik een aantal dingen noemen. Maar
0: zoiets ontstaat dan tijdens een gesprek dat je tijdens zo'n ochtend hebt?
2: Ja, dat kan gewoon tijdens een ochtend ontstaan.
0: Ja. Ja.
2: Zit wel vaak in de openbare ruimte. Mm-hmm. En dat is ook makkelijk tastbaar.
0: En tref je dan vooral gelijkgestemden of juist ook mensen die er helemaal anders over denken als jullie?
3: Ja, het trekt soms ook echt mensen die denken van pro of destijds nog PvdA GroenLinks. Totaal niet mee eens. Ik wil wel horen wat ze hierover te zeggen hebben.
0: Ja.
3: Maar het levert eigenlijk vooral hele leuke gesprekken op.
0: Ja.
2: Ja, best wel pittige gesprekken. Ja. Maar ja, ook dat is gewoon goed voor ons. Om te kijken, maar wat is dan belangrijk? Wat speelt dan? Ja,
1: pittig als in?
0: Ja, waar zit de pittigheid in?
1: Ja,
2: Is dat je best wel... we noemden net wel AZC's. Ja, waarom geen AZC? En hoe zit het dan met mijn veiligheid? Hoe zit het dan met mijn veiligheid voor mijn kinderen? Of hoe zit het hier met deze stoep? Ja, ik krijg dat niet meteen opgelost. Maar dat, de emoties kunnen op zich wel hoog zitten. Ja, en dan vind ik het belangrijk dat je dat in ieder geval hoort. En dat je kan zeggen, oké, ik probeer er wat aan te doen. Of ik heb in ieder geval geluisterd.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment met zo'n vraag ook daar helemaal geen antwoord op hebt. Zoals bijvoorbeeld een AZC, daar zijn misschien nog helemaal geen inzichten over wat de toekomstplannen zijn. Ja, wat zeg je dan op zo'n moment?
2: Ja, maar je hoeft ook niet altijd het antwoord te hebben, hè, als politicus. Sterker nog, gewoon luisteren en weten wat er speelt. Nou, dat helpt ons, maar dat helpt ons ook om het dorp sterker te maken. En nee, we kunnen niet alles meteen oplossen. Dat moeten we nooit beloven. Nee.
3: En daar ook vooral eerlijk over zijn.
1: Want... In de pittigheid van een gesprek lijkt me dat best wel lastig om het aan te moeten geven, zeg maar. Van ja, ik heb hier gewoon simpelweg geen antwoord op, zeg maar.
3: Maar het overgrote deel van de Leiden-dorpers en überhaupt van de mensen, denk ik, is vrij redelijk. En je hebt meestal ook hele redelijke gesprekken als je gewoon de waarheid op tafel legt.
1: Juist.
3: Een open gesprek voert over dat niet altijd alles mogelijk is. Dat we ook niet overal het antwoord op hebben. Maar dat we dat graag met elkaar gaan verkennen.
0: Ja.
2: En er zijn ook echt heel veel mensen die blij zijn met de kleinschaligheid in Leiderdorp. Met gewoon hoe het gaat in Leiderdorp. Eigenlijk gaat het best wel goed in Leiderdorp.
1: Nou, mooi.
2: Toch? Nou, volgende week.
0: Ja, zeker. Tuurlijk. Prachtig. Leiderdorp. Hè. We zijn het dol op.
2: Even serieus, mannen.
0: Nee, zeker. Ja, vooral hier, hè, de baanderij.
1: Ja, heerlijk. Ja,
0: daar zitten wij. Ja, ja. En volgende week hoef je ze niet te zoeken, want dan zijn ze dus daar. Hè.
1: Ja.
0: 16 mei, hoe laat begint het? Het is prikken en praten, hè, trouwens.
2: Het is altijd prikken en praten, praten en prikken. Dat is heel belangrijk. We willen ook echt wel langsgaan bij mensen de deuren. Het is volgende week. We starten bij de Hoeksteen. Dat is het buurthuis bij de Schansen en Dreven. En we zijn daar in de buurt te vinden. Dus kom vooral even praten.
0: Ja, en een kopje koffie drinken. En dan gaat alles vanzelf.
1: Genieten.
0: Ja, toch?
3: Echt. Ja, mogelijk dat we nog wel een PvdA GroenLinks jasje aan hebben. Dus niet te veel aan de pro-jasjes.
0: Oh, ja. Zijn we niet binnen, die jasjes?
3: Ze is ook niet binnen, ja. Lange leeftijd.
0: Besteld wel. Ja. Of,
3: Hey, die komen er als goed is rond de zomer aan. Dus,
2: we zitten in transitie.
0: Ja, je kunt er gewoon wat letters afvlakken. Dan heb je er gewoon pro. Als je PvdA de P pakt. En dan
3: We gaan even knutselen. RO,
0: dan heb je hem toch.
2: Ja. We nemen
0: gewoon een beetje duct tape, dan lukt het wel volgens mij.
3: Ja. Lekker duurzaam ook.
1: Ja, wees niet verward.
0: Dus. Precies, ja. Waarom moet er weer een nieuw jasje gemaakt worden?
1: Waarom is het duur?
0: Onzin, toch? Hebben jullie nog een boodschap voor Gepke van Gaal? Die komt straks. Dus is jullie collega wethouder natuurlijk ook nog. Dus moeten we nog iets specifieks even aan de voorleggen? Dat je denkt van, ze gaat over energie hebben namelijk. Over energie.
2: Vraag maar wat haar plannen zijn voor de Schans en
0: Ja,
2: Dreven.
0: Daar waren we al van plan. Ja. Oké. Okay. Fijn dat jullie waren. En volgende week dus, dan kun je ze live zien. Sarah van Romburg en Omar Hiati van Pro Leiderdorp. Een fijn weekend.
3: Jij ook.
2: Jullie ook.
0: Dit is Centraal Plus. We zijn er tot 7 uur met de Vrij Mibo. We gaan zo meteen het regio-nieuws doen. Na deze van David Ketter met Usher, Without You.

0: David Guetta met Usher. Without You was dat bij Centraal Plus, de Vrijmibo, tot 7 uur zaterdag. Wat zit je te glimlachen?
1: Ja, het is gewoon lekker, man. Gewoon lekker nummertje.
0: Ja, een lekker nummertje. En, nou, was gezellig zojuist met Sarah en Omar. Ja. Ja, toch? Een beetje gezellige muziek erbij. Een beetje ontspanning.
1: Ja, precies. Een beetje de Vrijmibo-sfeer.
0: Ja, de Vrijmibo-sfeer inderdaad. En dat die is er nog gewoon tot 7 uur.
1: Heerlijk, hè?
0: Dus blijf vooral luisteren. En we hebben ook nog een straatplaat en meer tips zijn onderweg.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, 5:30, het regionieuws. In Voorschoten heeft anesthesioloog Marcel van den Berg vandaag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau vanwege zijn jarenlange inzet binnen de gezondheidszorg en zijn werk op internationaal niveau. Van den Berg speelde een belangrijke rol bij medische missies en opleidingen in het buitenland en zette zich daarnaast in voor innovatie binnen de anesthesiologie. Dat is een moeilijk woord.
1: Hoe zeg je dat?
0: Anesthesiologie.
1: Anesthesiologie.
0: Ja. Ja, heel goed voor jou. Ja,
1: mooi,
0: ja. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een ceremonie in Voorschoten. Volgens betrokkenen is het een erkenning voor zijn grote maatschappelijke en medische bijdrage.
1: Ja, je kan misschien afvragen waarom ik het zo goed kan uitspreken, maar ik lees een Engels boek met allemaal van die Engelse termen.
0: Dus ik ben gewend. Maar in het Engels is het anders natuurlijk.
1: Ja, maar dat is allemaal medicijnnamen en weet ik van troep allemaal. Dus in het Engels dan ook, hè. Dus dat is natuurlijk moeilijk, hè. Maar dat lukt me inmiddels ook aardig. Medicine. Ik heb geoefend.
0: Medicine, weet ik. Medicine.
1: Ja, groep.
0: Garbage. Troep. Goed, we gaan verder. In Leiden bereidt Dena Band zich dit weekend voor op de deelname aan de Leiden Marathon. Ondanks dat ze leeft met de ziekte MS. Ze loopt zondag de 10 kilometer en wil daarmee laten zien dat een chronische ziekte niet altijd hoeft te betekenen dat sporten onmogelijk wordt. Want vertelt dat bewegen haar juist helpt, zowel lichamelijk als mentaal. En ze hoopt met haar deelname ook meer aandacht te vragen voor multiple sclerose.
1: Hoe?
0: Ik kom er niet uit vandaag, hoor.
1: Laat kijken.
0: Nee, zeg jij maar even hier.
1: Hoe spreek je
0: deze,
1: dat?
0: Ja, kijken. Ja, jij weet deze, hè? Deze hier. Tweede alinea, hè?
1: Tweede alinea.
0: Even goed kijken.
1: Even kijken. Ik
0: zie MS natuurlijk, hè?
1: Tweede alinea.
0: Is makkelijker. Waarom wil ik het ook helemaal uitspreken? Is gewoon niet anders.
3: Waar staat het woord, Tijmen?
1: Ja, jeetje. Daar ben ik nou heel slecht
0: in. Heb je hem? Tweede alinea.
1: Tweede alinea.
3: Wat is alinea?
1: Oh, multiple sclerose.
0: Ja, dat, precies. Dat, ja, ook. Ik ga voor jou voor de moeilijke woorden inschakelen voortaan. Heel goed. Maar goed, dus dat je daarmee gewoon ook kan bewegen. Dat is eigenlijk wat ze zegt. En ze hoopt anderen te inspireren om actief te blijven binnen hun mogelijkheden.
1: Dat is bijzonder, hoor.
0: Ja, dat was een interview met Centraal Plus. Kun je vinden op onze website. Centraalplus.nl. In Leiden wordt gebouw C aan de Rooseveltstraat tijdelijk opengesteld voor daklozenopvang. Dat gebeurt omdat de bestaande opvanglocaties momenteel vol zitten. Volgens de gemeente gaat het om een tijdelijke oplossing om te voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. In het gebouw komt er ruimte voor extra bedden en begeleiding. De maatregel moet direct verlichting bieden nu de druk op de opvangcapaciteit verder toeneemt. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over deze plannen. In de Voorschoten krijgen inwoners de mogelijkheid om mee te denken over het nieuwe coalitieakkoord. De onderhandelaars van Pro Voorschoten, VVD en D66 roepen inwoners op om ideeën en aandachtspunten aan te dragen voor de komende bestuursperiode. En dat kan onder meer via bijeenkomsten en online reacties. Volgens de partijen is het belangrijk dat inwoners vroeg in het proces betrokken worden bij de keuzes over onderwerpen zoals wonen, verkeer en leefbaarheid. En de coalitieonderhandelingen zijn momenteel nog in volle gang daar in Voorschoten trouwens.
3: Nou, dat is wel goed iets, toch?
0: Ja, zeker. Nou, wat voor weer gaat het worden het komend weekend? Nou, morgen verloopt zonnig en droog met veel ruimte voor de zon. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 8 graden. In de middag stijgt het kwik naar ongeveer 19 graden aan zee. En lokaal 21 graden landinwaarts. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. En ook zondag blijft het lenteachtig met flink wat zon en slechts wat sluierbewolking. De temperatuur komt opnieuw uit tussen de 19 en 21 graden. Het blijft droog en door de zwakke wind is het ideaal weer voor buitenactiviteiten zoals de Leiden Marathon natuurlijk.
1: Ach man, ik vind dat lekker zeg.
0: Ja, dat is lekker. Jeetje. Hè? Dat is goed lekker, weer voor de marathon dit. Ben je klaar voor, John?
3: Ja.
0: Ja, nou hoor. Uh-oh.

0: Go, go, go, John.
1: Nou, hij is moet, prachtig, hoor.
2: John, je moet even in het licht kijken als je moet niezen.
1: Ja,
2: ik zie je wel kijken, maar je moet in het licht kijken.
3: Getrokken, moet je niezen?
1: Ja, ik moet ja, net kijk, even niezen.
2: Dan kijkt hij mij aan, dan gaat hij dit doen, van ik moet niezen. Ik wijs hem hoog, blijft hem aankijken. Ik mag ook zeggen dat je mij mooi vindt, hoor.
1: Als ik aan jou keek, ging het wel weg.
2: Ben ik nou je verlosser? Is
1: zeker,
2: dat wat het is?
1: Zeker. Ja,
3: fijn. Mensen zitten in de auto te wachten nu, hè?
1: Ja, oh, sorry.
3: Wil even weten waarom Vertaak stil. Ja, dat moet jij gaan vertellen waarom. Ja.
1: We hebben wel wat files staan op de A4. Ik ga de belangrijkste eventjes opnoemen die bij ons in de

0: regio staan. Tussen Amsterdam en Den Haag. Ter hoogte van knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. Daar is sprake van een file van 2 kilometer. Het oponthoud is daar ongeveer 3 minuten. En er is sprake van langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. En ook tussen Amsterdam en Den Haag ter hoogte van Hoogmade en knooppunt Hofvliet. Daar is een file van 4 kilometer. De vertraging is daar ongeveer 3 minuten. En er is sprake van langzaam rijdend verkeer. En dan nog tussen Den Haag en Rotterdam. Ter hoogte van Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Een file van 5 kilometer. Er is sprake van langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. En de vertraging is daar ongeveer 7 minuten. En dan ook nog tussen Den Haag en Rotterdam ter hoogte van Delft en knooppunt Binnenlux. Daar is sprake van langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook die is dicht. En dat, dat komt door ongeluk met een vrachtwagen. De vertraging is daar ongeveer 5 minuten en de filelengte is 5 kilometer. Tot zover de informatie.
1: Mm-hmm. Was het de file zo alweer?
0: Dat was hem, ja.
2: Ja, ik vond het een mooie show. Ja, ja.
0: Allemaal op de A4.
2: Ja, ja. Allemaal op de A4. Ja,
0: in onze regio dan, hè?
2: Ja, tuurlijk. Ja, de A4 is lang natuurlijk, hè.
0: Ja.
2: En zo meteen gaan we praten over de nieuwe combibaan van de IJsclub in Voorschoten.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.
4: Centraal Plus.

0: Hoor, vuurwerk erbij. Stil champagne van Davina Michel bij Centra Plus. De Fremimo tot 7 uur.
1: Dan gaan we maar een lampje branden.
0: Er gaat een lampje bij je branden.
1: Ja, ik ga mezelf hier toch best wel flink voor paal zetten, moet ik zeggen. Maar ik heb de titel nog gesnapt van die track. Stil champagne. Als in ze zegt, we're sipping stil champagne.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht ze al bedoelde, we're still sipping champagne. Snap ik bedoel, als in we zijn nog steeds aan het drinken. Alleen het hoort dus wel omgedraaid, want stil champagne is gewoon champagne zonder bubbels. Dus ik ben eventjes wakker. Ja, ik ken, ja, ik snap
0: het. Dit allemaal,
2: goed verhaal dit.
0: Ja. Terugluisteren straks na 5 uur.
1: Wees wel blij dat ik
0: na 6 uur.
1: Vind je dat niet fijn?
0: Ja, nee, ik vind het ook.
1: Ja, precies. Ik geef het eventjes toe, weet je wel.
0: Nee, maar ik vind het mooi. Een hele analyse die ik er zelf nooit op losgelaten had. Nee, dus, het is alleen maar fijn, toch?
1: Het is een puur brein aan het werk.
0: Daarom ben je er ook bij, hè? Gezellig.
1: Leuk, hè?
0: IJsclub Voorschoten werkt aan plannen voor een nieuwe combibaan. Een baan waarin de winter geschaatst kan worden en die de rest van het jaar dient als skielerbaan. Om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren en in gesprek te gaan, organiseert de club op dinsdag 12 mei. Dus komende dinsdag een inwonersbijeenkomst in het clubhuis. En Hans van Beveren is hier om erover te vertellen. Vanuit welkom, Hans.
3: Ja, dank je.
0: Ja, van Beveren, dat zal, als je ijs zet, dan moet je beveren. Dat klopt eigenlijk wel.
2: Ja, het is wel heel toepasselijk natuurlijk.
1: Ja, die bruggetjes ook altijd, dat is niet normaal.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar goed.
0: Dan nooit tegen je gezegd.
3: Nee, nog niet.
2: Nee. Nou, moet de eerste keer zijn.
1: Dat is waar.
0: Ja, precies, ja. Ja, Hans, een combibaan.
3: Ja.
0: Is dat, wordt dat vaker gedaan?
3: Dat wordt zeker vaker gedaan. En hier ook in de regio.
0: Ja.
3: Neem Leiderdorp, neem Warmond. We zitten in een tijd waar er niet elk jaar ijs ligt. Zeker niet op een hele grote ijsbaan.
0: Nee.
3: En dan is dit een prima alternatief. Het is eigenlijk een asfaltbaan waar je in de zomer op kan skileren. En in de winter ondersproeien en dan vrij snel op kan schaatsen.
0: Ja.
3: Dat heeft opgeleverd dat Warmond bijvoorbeeld wel 5 tot 10 dagen kan schaatsen in de winter. En Voorschoten tot nu toe nog niks.
0: Nee, maar voor hoe is de situatie nu dan?
3: Het is nu een heel groot grasveld. Zoals er in heel Nederland een heleboel liggen. Ja. Met dijkjes eromheen. Ja. In november wordt die vol gelopen.
0: Ja.
3: En dan allemaal hopen dat het gaat vriezen. Maar ja, op zo'n manier heb je heel veel ijs. Of tenminste koude dagen nodig. Voordat er eindelijk op geschaatst kan worden.
0: Ja.
2: En is dit dan ook iets waar de mensen in Voorschoten naar jullie gevoel echt op zitten te wachten?
3: Nou ja. Op dit moment is er een ijsbaan
0: Hans
3: waar
0: wel.
3: Eigenlijk niet op geschaatst wordt.
2: Hans wel,
3: ja. Nou, we hebben een grote club. We hebben gewoon 1500 leden.
2: Ja, precies.
3: En die zouden best wel eens gebruik willen maken van een ijsbaan natuurlijk. En op deze manier is de kans gewoon veel groter dat je ook daadwerkelijk kan schaatsen in de winter.
1: Maar misschien een stomme vraag.
0: Even nog daarop doorvragen. Want ijs blijft beter liggen op asfalt dan op gras dan? Of zo?
3: Nee, kijk, dat... die ijsbaan nu, dat is gewoon op veengrond. En dan kan het vriezen wat het wil. Dan heb je echt dagen of nachten met flinke vorst nodig voordat het echt dik genoeg is om op te schaatsen. Als je op een asfaltbaan 3 centimeter ijs hebt, en dat kan je vrij gemakkelijk realiseren met ons.
0: Vandaar.
3: Dus je kan veel sneller en ook veel langer.
0: Ja, dan nu. Nee, maar vandaag.
1: Het is fijn dat je me even aankondigt. Ik ben helemaal sprakeloos van.
2: Ja. Vertel.
1: Nee, ik vroeg me eigenlijk af, wat is het risico eigenlijk hiervan? Want op een gegeven moment, je bent nu iets aan het volgooien waarvan je eigenlijk hoopt dat het nut heeft, zeg maar.
3: Nee, zoals het nu is, zoals het eigenlijk al decennia lang is, is het volgooien. En laat fingers crossed dat er inderdaad ijs komt.
1: Juist.
3: En dat ging, tot tientallen jaren geleden ging het eigenlijk prima. Maar de laatste jaren wordt het alleen maar moeilijker en moeilijker.
0: Heb je überhaupt toch afgelopen seizoen nog ijs gehad? Of,
3: nee.
0: Helemaal niet?
3: Ja, nee, bijna.
0: Hoe lang geleden is het inmiddels?
3: Ik denk dat het 2 jaar geleden is.
0: Ja? Is zo lang geleden al. Jeetje,
2: eens in een paar jaar meestal.
0: Ja, dus waarschijnlijk ben je gewoon het hele jaar aan het skileren.
3: Dat en dan kijken we jaloers groter. Naar Warmond en dan kijken we een beetje jaloers naar Leiderdorp. Waar het dus wel kan op de combibaan.
0: Ja, die hebben dus al asfalt.
3: Ja.
0: Maar even asfalt, dat kost natuurlijk geld.
3: Het kost zeker geld.
0: Ja. Dus waar komt het geld vandaan dan?
3: Nou, het geld komt deels bij de vereniging vandaan.
0: Ja.
3: Ook voor een groot deel subsidie van de gemeente. Die flink met ons meedenkt. En we zullen aan de bak moeten om het resterende deel van het geld boven water te krijgen. En dat gaat wellicht met obligaties, met sponsors, met ook wellicht een bankaire lening.
0: Ja, en dan mag je natuurlijk gewoon, als je eenmaal leent, dan mag je waarschijnlijk er ook gratis gebruik van maken.
3: Daar zullen we zoiets. Zeker iets voor
0: een soort van crowdfunding eigenlijk.
2: Crowdfunding.
0: Ja. Maar hoeveel meter heb je dan nodig?
3: De baan wordt 300 meter lang. En dat is kleiner dan een wedstrijdbaan, zeg maar, om even te hebben. Maar groot genoeg om een fors aantal mensen te kunnen laten schaatsen.
0: Ja, en hoe breed?
3: De baan zelf wordt volgens mij 8 meter breed.
0: Oh ja.
3: En ja, een stukje middenterrein en een krabbelbaantje. Dus er wordt wel echt wel genoeg ijs gelegd.
2: Dat is wel een grote baan inderdaad. Ja. Ja.
0: Heb je nog vergunningen nodig daarvoor
3: trouwens? Zeker. Oh, ja. Ja. En daar zitten we nu midden in de molen, zeg maar, zoals dat heet. De omgevingsvergunning.
0: Ja.
3: En alles loopt op dit moment. De gemeente die heeft ons flink gesteund. We hebben ons ook gesteund gevoeld door onze wethouder Hubert Schokker. Die bij ons een steun is geweest richting ook de raad, waarin we dus die subsidie hebben kunnen krijgen.
0: Ja.
3: En nu is het kwestie van vergunning krijgen, het resterende geld boven water. Er wordt even gekeken of er geen zeldzame diertjes lopen of geen Romeinse dingetjes.
2: Ja, misschien nog opgegraven.
0: Die kunnen gewoon onder het asfalt blijven liggen.
3: Ja, die kunnen
0: gewoon
3: blijven liggen.
0: Kan er overheen. Ja.
1: Maar hoe heb je dat gedaan met de afmeting dan? Want ik kan me voorstellen dat je niet zegt aan de gemeente van, ik wil per se zo en zoveel gedeelte van het land wil ik opeisen voor de ijsbaan, zeg maar.
3: Nou, kijk,
1: er zijn wel regels aan verbonden, denk ik.
3: Zeker, maar die ijsbaan die pachten we al sinds 1956 van de gemeente.
1: Nou ja.
3: En we hebben nu, of tenminste vanaf volgend jaar, hebben we nog maar de helft van die oppervlakte nodig. Dus daar zijn we mee met de gemeente in gesprek geweest. Dus we hebben nieuwe pachtovereenkomsten met ze getekend vorige week. En ongeveer de helft van de baan hebben we, zoals die nu is, krijgen we straks in gebruik. En het resterende deel, dat blijft over. En daar wordt nog op invulling wordt nog over nagedacht.
0: Ja. Wat kost het nou precies, zoiets? Moet ik toch even weten.
2: Toch wel belangrijk om te weten.
3: Ja, het is zeker belangrijk, want er moet mee gerekend worden. Ja, wij kwamen op ongeveer zo'n €700.000. Inclusief BTW.
0: Hoeveel leden hebben jullie?
3: We hebben 1500 leden en die zijn trouw. Dat zijn eigenlijk de landijsbaanleden. Dus zijn de mensen die komen schaatsen als er ijs ligt.
0: Ja.
3: En we hebben nog een ruim 100 leden die wekelijks schaatsen op de ijsbaan in Leiden. Of op de Uithof, die trainingen volgen, kinderen, die skileren.
0: Ja.
3: Dus de actieve leden hebben ook nog.
0: Zou je ook nog misschien iets van de gemeente verwachten? Subsidie?
3: Nou, die hebben we dus.
0: Voldoende al. Ja.
2: Maar hoeveel is er dan nog nodig?
3: Er lopen nog enkele subsidieaanvragen, wat een beetje onduidelijk is of dat gaat lopen.
0: Ja.
3: En waarschijnlijk hebben we nog 2 ton nodig.
0: Oké. Okay. Okay. Dus met 1500.
3: Ja.
0: Maar leden.
2: Moet lukken.
1: Waar gaan de meeste kosten naartoe eigenlijk, als ik vraag mag?
3: De meeste kosten gaan naar de aanleg.
1: De aanleg zelf, maar als wat specifiek in de aanleg zelf? Is het dan de machine, zeg maar? Of wat is
3: Nee. Het wordt niet bevroren of zo. Het is eigenlijk puur gewoon de bodem moet voorbereid worden. En dan wordt er dus een soort van bak gelegd waar de feitelijke asfalt op wordt gestort. En dat allemaal, en er komt een sloot omheen en er komen hekken omheen. En want we willen het wel een soort veilige omgeving van maken. Dan komt er nog een sproeiinstallatie om het nat te sproeien.
0: Ja,
1: juist. In de winter.
0: Ja. De informatiebijeenkomst van komende dinsdagavond, wat is de insteek daarvan?
3: Dat is in ieder geval, kijk, de ijsbaan ligt ingeklemd tussen 2 wijken.
0: Mm-hmm.
3: Dus er zijn best wel veel mensen die het gaan zien en die daar misschien iets van willen weten. Bang voor zijn dat ze misschien dat er dingen veranderen die ze misschien niet willen. Dus dus daar is die informatie voor. We hebben al.
0: Ja, want even als dit natuurlijk gaat gebeuren, dan komt er ook meer publiek. Want dan kan je het hele jaar door gewoon gebruik maken van de baan.
3: En dat is ook de bedoeling.
0: Ja.
3: Het is niet alleen voor onze leden, maar het is dat we het ook gaan openstellen voor mensen die eens een keertje komen.
0: Ja.
3: Ook skileraars die eens een keertje komen.
0: Ja.
3: Het wordt veel beter gebruik dan zoals het nu is, zeg maar.
0: Is ook een eis van de gemeente om de omwonenden te informeren en te bevragen.
3: Zonder meer, goed. Maar eigenlijk wil je dat als vereniging ook natuurlijk breed gedragen wordt. En ook in die wijken, daar zitten ook veel van onze leden. Daar wonen veel van onze leden.
2: Ja. Ja, ja. En wanneer is die informatieavond?
3: Die is komende dinsdag.
2: Komende dinsdag?
0: Ja. Half acht.
2: Half acht?
0: Ja. bij de ijsclub zelf. Ja. En die vind je aan de Antonie van Leeuwenkade nummer 38. En ik zie er is koffie en thee aanwezig. Nou,
1: zeker. Kijk, ook daar.
2: Dat is zeer uitnodigend, toch?
0: Ja, precies. Ja.
1: En, een beetje ijs te breken. Zeg maar.
0: Informatie nog verder te vinden op jullie website?
3: Er is op onze website zeker informatie te vinden. En ook over alle andere activiteiten die wij...
0: Ja, is dat toevallig stgv.nl? Kan dat zijn? Ja, dat is hem. Oké.
3: Maar als je zoekt op IJsclub Voorschoten, kom je
0: dan kom je er vast ook natuurlijk. Ja. Ja. Nou, veel succes met de besprekingen. En het zou leuk zijn als je er komt, toch?
3: Ja, zeker.
2: Denk ik ook.
0: Ja.
3: Nou, lekker spelen. Jullie zijn bij deze uitgenodigd.
0: Ja.
2: Nou, gaan we een keertje doen.
0: Ik blijf geen meter staan op de schaatsen.
2: Met een stoel.
0: Maar, hou me de stoel, ja.
2: Ik ga ook met
0: een
2: stoel, hoor. Dus,
0: dat kan een skiler ook wel, denk ik. Okay. Ja, fijn dat je er was, Hans. Hans van Beveren van de IJsclub in Voorschoten. Dus misschien binnenkort een combibaan. Dankjewel. Dit is Centra Plus, de Vrij Mibo. We zijn er tot 7 uur. Zo weer nog wat tips voor de straatpaat trouwens,
1: ja,
0: mannen.
1: Dat is wel goed, ja.
0: Nee. Je weet er niks nog, hè? Het heeft met kleuren te maken. Eerst Whitney Houston. Heerlijk. Uit 87. So emotional.

0: Whitney Houston. So Emotional. Goede film over haar gemaakt trouwens. Hebben we een paar jaar geleden gezien.
1: Hoorde je die trommels ook? Dat was ook mooi.
0: Ja, dat was
1: Stijmen.
0: Die was lekker aan het meetrommelen. Ja, dat was echt hoor. Ja, was lekker aan het stampen inderdaad. Maar maakt niet uit. Je vindt hem leuk, blijkbaar. Ontzettend. Een goede film over Whitney Houston gemaakt. En die hebben wij toen met de club hier gezien. Hè? Met de radio.
2: Was je
0: er niet bij?
1: Wanneer was dat?
0: Was jij erbij?
2: Ja,
0: ik was erbij. Dat was een goede film, toch?
2: Whitney Houston.
0: Maar het enige wat een beetje raar was aan die film, is dat in het stukje wat over Bobby Brown ging, dat ze dat eigenlijk maar heel matig lieten zien. Dus zij is natuurlijk mishandeld.
2: Ja, ik ken het verhaal niet zo goed.
0: Het kwam eigenlijk maar heel erg weinig aan bod. Terwijl dat wel echt een deel van haar leven is geweest natuurlijk. En hetzelfde gebeurt nu eigenlijk met die film van Michael Jackson. Over Michael Jackson. Hè?
2: Ja, ja, maar dat is
0: hebben ze een bepaalde fase van zijn leven genomen. En dus niet de fase waarin hij zelf in opspraak is geraakt.
2: Ja, dat schijnt ermee te maken te hebben dat het een film was. En niet per se bedoeld als een documentaire. Dat is wat er toen gezegd
0: werd. En ze hebben gewoon een fase van zijn leven genomen. Waar iedereen
1: blij
0: van wordt. En ik moet zeggen, de mensen die er naartoe geweest zijn, zijn echt wel lyrisch. Het schijnt echt een hele goede film te zijn.
2: Ik zou het ook wel willen zien hoor.
0: Dus ik wil hem nog wel even kijken. Ja. Maar goed. Nu eventjes dit.
3: Raad de straatplaat aan het eind van de show.
0: Ja, de straatplaat. Hè?
2: We staan even perplex hier zo.
0: Ja.
1: Je hebt er wel gemaakt. Ja. Al wat leuk zeg.
0: Nee, de straatplaat.
1: Ja. Een beetje karig vandaag met
0: een beetje karig.
2: Ja, één tip. We
1: weten niet in welke gemeente.
2: Wat is het nou?
0: Wij draaien aan het eind van de show om 5:05 draaien we de laatste plaat van dit programma. En dat is een plaat die we koppelen aan een mooie straat in onze regio.
2: Ja, je maakt er wel een leuk praatje bij. Het is een beetje goedkoop dit eigenlijk. Hè?
0: En dat kan dus overal zijn, maar wel in onze regio.
1: Het duurt echt lang met die tip.
2: Ja, het blijft maar wachten hier.
0: Nou, ik zei in het begin, vorige keer hadden we een plaat die gekoppeld was aan een kleur. En we blijven vandaag in de kleuren. Dat is tip 1 geweest. Hè? Meer heb ik nog niet gegeven.
2: Regenboog.
1: Nee, meer niet.
2: Regenboog.
0: Als ik denk aan de artiest, denk ik, nou, misschien familie van André van Duin.
2: Misschien familie van André van Duin.
0: Ja, misschien.
1: Dus is het een Nederlandse artiest?
2: Ja, dan moet dat toch wel.
0: Dat zeg ik natuurlijk niet, hè. Ik zeg misschien familie van André van Duin.
1: Hè? Hè?
2: Oh, hij is een komiek. Wedden? Wedden de komiek is?
1: Een komiek die zingt.
2: Ja, Jochem Meijer.
0: En de eerste tip was dus we blijven in de kleuren. Dan hebben we nog als derde tip, om jullie een klein beetje weg te helpen. Ja, met de straat. Die gaat over de straat. Want tot nu toe ging het over de artiest. Maar met de straat, met die straat kon je, althans met deel van de straat, kon je vroeger afrekenen.
2: Zelfs, afrekenen.
0: Ja,
2: afrekenen.
0: Maar zelfs voor mijn tijd. Was
2: ja, daar was het er niet bij, man.
0: Was voor mijn tijd. Ja. Nou. Kon je me afrekenen? Ja, kon je me afrekenen.
2: Dukaten.
0: Ja.
2: Weet veel.
1: Dukatenstraat. Maar dat bestaat wel, ja.
0: De Dukatenstraat?
1: Ja, zoiets bestaat.
0: En welke
1: gehoord.
0: Plaats is dat, de Dukatenstraat?
2: Oh, jij hebt zitten met de arterie.
1: In Leiden, volgens mij, zit er zo'n straat.
0: Oh, de Dukatenstraat in Leiden, ja. Okay.
2: Nou, we hebben gelijk.
0: Hoeveel mensen wonen daar in de Dukatenstraat in Leiden?
1: Ik weet het niet helemaal zeker, maar...
2: Jongen, Leiden, ik vind hem goed.
0: Ja, ik heb
1: is het in Leiden?
0: Drie goede tips gegeven, toch?
1: Ja, inderdaad. Geef even de gemeente.
0: Ja, die gemeente komt zo meteen, want anders wordt het te makkelijk. Hè.
2: Ja, joh, man. Ja.
0: Ik vind het al redelijk
2: makkelijk.
0: Hij is
2: gewoon bang. Hij is gewoon bang.
0: Kleur
1: het is
0: gezegd.
1: Van Leiden. Hij
0: misschien familie van André van Duin. Hè.
2: Ja, maar wacht, Leiden is wel met Jochem Meijer.
0: Ja, met deze straat, althans een deel van de straatnaam, kon je vroeger afrekenen. Dat was nog echt voor mijn tijd, dus dan hebben we het over... Over de 18e, 17e eeuw of zo.
1: 100 jaar geleden.
2: Of zoiets ook gewoon.
0: Ja, mocht je het zelf al weten thuis, laat het vooral even weten via de e-mail. vrijmibo@centraalplus.nl. Ben je de eerste die het raadt. En dat mag de straatnaam zijn of de titel van de plaat of de artiest. Dan krijg je van ons een goodie bag.
2: Oh, echt?
0: Met erin.
2: Met?
0: Gadgets.
2: Ja, leuk man.
0: Gadgets.
2: Moet je hebben.
0: Dus vrijmibo. @centraalplus.nl. We gaan naar het nieuws van 6 uur met Bibi Rexha en Faithless. Een nieuw religion. Centraal Plus.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet is de vertraging ongeveer 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook nog ruim 5 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Moordrecht is het oponthoud ook nog 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Matt Clooney. Free Your Mind was dat. Bij Centraal Plus.
1: Man, jij maakt van de studio een dansvloer.
0: Ik heb John niet zien dansen trouwens. Valt een beetje tegen, John.
2: Nee, ik ben heel druk met het zoeken naar de straatplaten.
0: Oh, en ja. Ben je al een beetje dichterbij? Want ik had goede tips, hè?
2: Nou, ik ben er wel over uit dat het geen dukaten zijn. Ik denk dat het goud of zilver is, waar vroeger mee betaald werd.
0: Oh, ja. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja. Maar dat heb je nog steeds natuurlijk, hè? Goud kan je, heb je nog steeds.
2: Ja, ja, oké. Okay.
1: Maar daar betaal je niet echt mee.
2: Nee.
0: Nee.
1: Niet meer.
2: En als ik dan ga kijken naar André van Duin, en dan link met een artiest.
0: Ja, dan denk je aan.
2: Dan kom ik uit op de Beatles.
0: De Beatles natuurlijk, hè? Want?
2: Nou, dat moet ik even bijpakken weer.
1: Je zegt gewoon weer net, dat doe jij.
0: Nee, ik ben gewoon benieuwd wat het idee achter is.
2: Maxwell Silverhammer van de Beatles. Mm-hmm. André van Duin begon zijn carrière met een act waarbij hij liedjes playbackte, een bandparodie. In zijn vroege shows gebruikte hij vaak muziek van bekende internationale artiesten, waaronder die van de Beatles, om daar zijn eigen komische draai aan te geven.
0: Oh, zo.
1: Kijk,
0: even,
1: laten we eerlijk zijn. Wij gaan er niet van uit dat je dit weet, want hij heeft gewoon op AI opgezocht natuurlijk. En dat heeft hij vast ook gedaan.
2: Ja, jij doet alles met AI.
0: Nee. Dit heb ik allemaal zelf uitgevonden, dit.
1: Ja, maar zou hij dit weten?
0: Ik ga jou helpen.
2: Ja? Dat zou hij wel weten.
0: Ja, ik ga jou even helpen bij dit. Ga je helpen. Dit was fout. Ja, nou, dat is een hulp.
1: Maar help ons dan een klein beetje. Wat is
2: zilver en goud, is dat wel in de goede richting misschien?
0: Je zit wel in de goede richting.
1: Ja, wat heb je nou mee? Wat heb ik hier nou aan?
0: Dat was ook een hele goede tip, dus die had er ook iets mee te maken natuurlijk. Ik zei, je kon daar vroeger mee afrekenen. Maar voor mijn tijd.
1: Wat kan ik hier nou mee?
0: Helemaal niet zoveel. Maar goed, mocht je thuis weten, je denkt van waarom weten zij het niet? Dat snap ik heel goed hoor. Dat je je afvraagt van hoezo weten deze twee mannen nou nooit? Terwijl die tips zo geweldig zijn.
2: Nooit.
0: Framebo@centraalplus.nl. Dus framebo@centraalplus.nl. Wie komen er nog vandaag, John?
2: Ja, we gaan zo praten met wethouder Gepke van Gaal. Zij komt vertellen over de nieuwe campagne Samen Doen We Het. Waarmee inwoners geholpen moeten worden bij energiebesparing en het verduurzamen van hun woning.
0: Ja. Altijd goed, hè?
2: Altijd goed, inderdaad.
0: Zij is van de duurzaamheid, hè? Wethouder van duurzaamheid.
2: Ja.
0: Energietransitie.
2: Ja. Dus daar gaan we zo meer over horen.
0: Ja.
2: En dan na 6:30 spreken we nog met Aysel Sabahoglu over de Palestina-demonstratie die morgenmiddag, zaterdag, wordt gehouden in Leiden op de Lammermarkt. En er wordt dus een mars georganiseerd door de Leiden-Palestina-coalitie. En dat gaat over Gaza. Ja.
0: Ja. Sowieso, over de situatie van de Palestijnen.
2: Ja, ja.
0: Dus straks in de Framebo, we zijn nog tot 7:00. En nogmaals, weet je het antwoord. Dat kan ik me heel goed voorstellen, dat het al gewoon duidelijk is met alle goede tips die gegeven zijn. Dan kun je het mailen naar framebo@centraalplus.nl.
1: Maar heb jij nog meer tips in petto?
0: Ik heb nog meer tips onderweg.
2: Okay, dus,
0: het wordt steeds makkelijker, maar bijna dat ik het gewoon eigenlijk voor zeg. Ja.
1: Het zou wel fijn zijn eigenlijk.
0: Zoiets.

tot 7 uur vanavond zijn we er. Die violen doorgaan met de Verve Bittersweet Symphony Centraal Plus.

0: Dubbelen was een klassieker, hè? Van klassieke muziek dit zo'n beetje, toch?
1: Ja, zeker.
0: Met de violen. Bittersweet Symphony. Fur was dat. Bij Centraal Plus. De Vreemibo. Tot 7 uur zijn we er nog. Vanuit de welkom trouwens. En ja, vanuit de welkom nu aan Gepke van Gaal.
1: Die is ook aan.
0: Wethouder in Leiden. Ja, ja, samen doen we het. Ja. Noem maar even een slogan.
2: Samen doen we het.
0: Samen doen we het. Ja, ja, ja, ja. De gemeente Leidendorp start een campagne om inwoners te helpen energie in hun woning te besparen en deze te verduurzamen. Van kleine maatregelen met direct effect tot duurzame woningverbeteringen. Ja, Gepke, hoe verzin je het weer?
2: Ja, prachtig. Toch? Ja. Ja. Als er maar aandacht voor is.
0: Ja, als er maar aandacht is. Je bent van je portefeuille is duurzaamheid, energietransitie en nog andere dingen.
2: Ja.
0: Maar dit is een van de dingen, hè, waar je afgelopen jaren al mee bezig bent geweest.
2: Ja.
0: En dat blijft zo trouwens. Je bent weer wethouder.
2: Ja, dan moet de raad 18 mei mag de raad erover stemmen. En daarna gaat het feest weer beginnen.
0: Ja, maar er zijn geen dwarsliggers, toch?
2: Nee.
1: Zal het goed komen, toch?
2: Ik mag hopen van
0: het. Allemaal,
2: het is een hele leuke raad.
0: Oh, het is drink aangeboden natuurlijk. Ja. Dat gaat allemaal goed komen.
2: Zeker.
1: En niet koffie en thee, hè, toevallig.
0: Koffie en thee, inderdaad.
1: Sure,
0: ja.
2: Water.
0: We hadden het vorige uur, heb je misschien al begrepen, hadden we je collega's hier.
2: Yeah.
0: Ja. Toevallig, meestal hebben we een beetje variatie in de partijen. Toen waren we nu twee keer pro.
1: Ja.
2: Nou, die appte mij en ik schrok me rot, want ik dacht, oh, ik moet er toch niet ook al zijn.
0: Maar, ja. Dat had ze expres gedaan, dus, inderdaad. Van waar ben je?
2: Ja.
1: Beetje op stang jagen, mag wel.
0: Ja. Maar die had het over KPI's. Dat vond ik wel leuk inderdaad. Van, je moet echt wat KPI's hebben. Dus laten we dat eens even als eerste vraag stellen. Wat is de KPI van deze mooie campagne?
2: Nou, dat je subsidie kan krijgen voor 1500 euro.
0: Even uitleggen nog wat de KPI is.
2: Ja,
0: trouwens.
2: Dat is de Key Performance Indicator. Nou,
0: in het Nederlands?
2: Dus de hoofdsleutel in die... indicator, is dat een Nederlandse woord?
0: Ja, indicator in het Nederlands.
1: Ja.
0: En die performance... prestatie.
2: Prestatie, ja.
0: Ja,
2: de hoofdprestatie indicator.
1: Ja, precies, ja.
2: Vrijdagmiddagvertaling, toch?
1: Ja, goed verhaal. Een hele goeie.
0: In ieder geval waar je op afgerekend kan worden. Dus dat is de vraag eigenlijk. Waar kun je op afgerekend worden?
2: Nou, wij hopen dat mensen vooral subsidie gaan aanvragen van 1500 euro per huishouden. En dat kunnen nog een aantal honderden woningen kunnen dat doen.
0: Ja.
3: Komt iedereen daar dan voor in aanmerking?
2: Nee, niet iedereen. Dus je hebt de maximale WOZ-waarde. Die is natuurlijk afgelopen tijd ook nog flink omhoog gegaan. Maar die is 489.000 euro.
0: Ja.
2: En je huis moet een label hebben wat niet duurzaam is. Dus D, E, F, G. Dus als je een A-plus woning hebt en een hypotheek of een WOZ-waarde van 300.000 euro... dan je niet in.
0: Dus als je zelf al heel veel hebt geïnvesteerd, dan krijg je niks.
3: Dan niks.
0: Maar als je nog niks gedaan hebt, dan krijg je wel geld.
2: Ja, of je hebt al wat gedaan met dat geld. Want de subsidie loopt dan.
3: Ter stimulatie natuurlijk.
0: Ja, die loopt natuurlijk al jaren. Nee, maar het moet ook inderdaad. Het moet allemaal beter. Maar goed, dus als er maar genoeg mensen komen vragen om geld, dan ben jij geslaagd in je campagne. Dat is eigenlijk het idee.
2: Ja, maar nou, dat is één deel. Je kan ook een lening aanvragen. Dus dan leen je het geld en betaal je dat later weer terug.
0: Ja.
2: Gefaseerd. Zodat je net even wat grotere uitgaves kunt doen. Maar je kan ook een energiecoach vragen. We hebben een aantal energiecoaches. Die komen dan thuis en die komen alles doormeten.
0: Ja.
2: En dan geven ze advies hoe je je woning nog duurzamer kan maken. En waarom het vooral belangrijk is.
0: Ja.
2: Die sleutel, die hoofdprestatieindicator. Is dat je je warmte beter binnenhoudt. En dus minder geld kwijt bent aan je energierekening.
0: Ja.
2: Dus...
0: Maar
2: dat is het doel.
0: Dat is allemaal, is dat echt het doel?
2: Nou, het doel is minder financieel. Fossiele industrie uiteindelijk.
0: Precies,
3: Dat is ook jullie
0: concrete bereiken. Ergens vast ergens een beleidsnota waar staat van we willen minder CO2-uitstoot.
2: In 2050 geen fossiele brandstof meer.
0: In Leiderdorp?
2: In heel Nederland. In heel Europa. In heel de wereld.
3: Gaat dat lukken?
0: Ja. Elke gemeente moet op zichzelf dat allemaal vertalen dan, toch?
2: Ja.
3: Gaat dat lukken, denk je?
2: Nou, wij hebben die ambitie nog steeds. Ik hoop zelfs eerder. Maar als je daar niet een piketpaaltje slaat, dan is het heel lastig om te kijken waar gaan we dan heen met z'n allen. Dus elke gemeente die heeft daar mooie campagnes voor of regels. Om
0: maar
2: mensen
0: is het
2: te stimuleren.
0: Heel verschillend? Kijk, wij werken hier voor 6 gemeentes. Hoe is het in Leiderdorp ten opzichte van andere gemeentes zoals Leiden of Wassenaar?
2: Nee, je ziet dus bijvoorbeeld laatste Katwijk. Nou, die is dan misschien net hier buiten, maar... die hadden ook een isolatieoffensief.
0: Mm-hmm.
2: Leiden heeft dat uiteraard. Ja. Dus eigenlijk alle gemeentes hebben wel iets. Maar die doen het op hun eigen manier. Wij hebben bijvoorbeeld 750.000 euro subsidie gekregen. Dat is best een hoop. Maar dat heeft de hele regio. Dus dat doen we wel gezamenlijk. En dan krijg je ook afhankelijk van hoe groot je bent, krijg je een subsidie.
0: Maar weet je ook wat de status is? Wat de stand van zaken is nu? Hoe het gaat met de woningen
2: achter.
0: In onze regio?
2: Ja,
0: of deze plaats?
2: Ja, wij lopen een beetje achter in deze regio om dat allemaal te realiseren. Want je hebt en besparen en opwekken. Ja. Dus zonnepanelen wekken op. Die kun je ook gebruiken voor die subsidie. Die kun je ook aanschaffen met die subsidie. En wat je ziet is dat in deze regio, als je dat vergelijkt met andere regio's in Zuid-Holland bijvoorbeeld, dan doen wij het nog niet heel goed. Maar er zit wel veel potentie in. We zijn natuurlijk heel dicht bebouwd.
4: Hoe komt het dan dat jullie achterlopen?
2: Nou, wij zijn heel dicht bebouwd. Een van de meest dicht bebouwde gebieden van heel Nederland.
4: Ja.
2: Den Haag en Leiden zijn het meest dicht bebouwd. En Leiderdorp, als je de polders niet meetelt, is ook heel dicht bebouwd.
4: Ja.
2: Dus je hebt minder ruimte voor bijvoorbeeld de windmolens. Wat natuurlijk een grote discussie is. Het beleid, dus de regering heeft natuurlijk heel lang allerlei dingen bedacht, maar nooit echt goed doorgezet is mijn persoonlijke mening. Dus waar wij op wachten is om echt die goede wet en regelgeving te hebben, zodat je bijvoorbeeld zonnepanelen, als je nu teruglevert van je zonnepanelen, dan moet je zelfs bijna bijbetalen. Nou, hoe kun je dat nou anders gaan inrichten?
4: Niet aantrekkelijk, nee.
2: Nee, dus nee. Mensen willen ook minder zonnepanelen. Heb je batterijen, dan mag je ook...
1: En mag je helemaal zelf kiezen wat je dan gaat doen, of waar je gaat investeren met die subsidie?
2: Ja, we hebben wel gezegd dat mensen zelf mogen bepalen hoe ze willen verwarmen en hoe ze elektriciteit in hun huis willen krijgen.
0: Gaat het trouwens om koopwoningen of gaat het ook om huurwoningen?
2: Beide. Ja, dus de deze specifieke subsidie van €1.500 is voor koopwoningen die lage labels hebben. Mm-hmm. Nog niet goed geïsoleerd zijn. We hebben ook andere regels voor huurwoningen. Ja, dus daar heb je ook de energiecoaches voor. Die kunnen dan met tochtstrips. Maar dat gaat ook via de woningbouwcorporatie of via de eigenaren.
1: Maar met dezelfde hoeveelheid geld die je dan ook daarvoor krijgt, zeg maar.
2: Ja.
1: Juist.
0: Hebben de woningbouwcorporaties daar zelf een verantwoordelijkheid in ook? Trouwens?
2: Ja, dus daar hebben we afspraken mee gemaakt.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: Oh, daar heb je als gemeente afspraken mee gemaakt.
2: We hebben dan de prestatieafspraken. Die gaan volgend jaar moeten we die weer opnieuw maken. En daar hebben we met onze woningcorporatie afgesproken dat zij dan voor een bepaald jaar zoveel woningen verduurzamen.
0: Oh ja, KPI is dat.
2: Ja, KPI. Ja, een hele duidelijke KPI.
1: Maar je zei al dat deze subsidie al een tijdje loopt. Hoe lang loopt deze al?
2: Deze subsidie loopt sinds 2022. Mm-hmm. Toen hadden we 3,5 ton, dus de €350.000. Die heeft het Rijk nu verhoogd tot 2028 tot 750. Dus wij kunnen daar dan nog extra 400 woningen van.
1: Maar wat zou dan een reden zijn dat mensen nog helemaal niet zo heel veel subsidies hebben aangevraagd? Waarom zouden mensen dat niet doen?
2: Omdat ze het misschien niet weten. Omdat wij nog niet heel uitgebreid hebben gecommuniceerd. Dus dat is ook een van de redenen dat ze die campagne doen. Dus dat mensen ook gewoon echt met hun neus op de feiten worden gedrukt. En wat er allemaal mogelijk is.
4: Ja.
2: Vanuit een positieve houding. Dus niet van gij zult, maar je kunt geld krijgen als je bepaalde dingen doet aan verduurzaming. Dus daar zul je ook in Leiderdorp een aantal abris voorzien. En een aantal in het krantje zul je dingen tegenkomen op de website.
0: Maar moet je zelf ook mee betalen trouwens? Of krijg je helemaal subsidie?
2: Nee, je kan. Kijk, voor €1.500 kun je natuurlijk niet 5 of 8 zonnepanelen.
0: Nee, maar die €1.500 mag je gewoon volledig gebruiken. Je hoeft niet ook nog eerst zelf een eigen bijdrage geleverd te hebben.
2: Nee.
0: Dus als het binnen die €1.500 is, dan kan je alles doen.
2: Ja, want dat zou ook weer een drempel zijn, want sommige mensen
0: precies,
2: hebben geen geld.
0: Ja. Nee.
2: Ja.
4: Nee, precies, inderdaad. En is het ook bedoeld dat Leiderdorp helemaal aardgasvrij dan wordt?
2: Ja, in 2050. Ja.
4: In 20?
2: 50.
4: 2050.
2: Ja, dus over 24 jaar.
4: Ja, dat duurt nog even, maar goed.
2: Ja, maar het is sneller dan je denkt.
4: Ja, precies, inderdaad. Ja.
1: Zijn er eigenlijk gewoon huizen waarvan je weet in Leiderdorp die al volledig van fossiele brandstoffen af zijn? Zijn die er al?
2: Ja, die zijn er. En alles wat nieuw gebouwd wordt ook. Dus bijvoorbeeld de Pinksterbloem is gasloos.
1: Okay.
2: Volgens mij bij het Heerlijk Recht zijn een heel groot aantal huizen gasloos. Dat zie je ook. Die hebben een warmtepomp. Dus dat zie je ook aan een hoge elektriciteitsrekening. En een lage gasverbruik. Dat kun je allemaal zien op al die data websites.
1: Ook openbaar gewoon?
2: Ja, ook openbaar. Ja. En de Schansen en Dreven die hebben een gezamenlijke verwarming. Nou, daar zal op een gegeven moment hopelijk ook het warmtenet plaatsen. Die zal daarvoor in de plaats komen. En want we zijn met de Leidse regio en Katwijk zijn we een warmtenet aan het aanleggen door de regio heen. Dat is super complex. Maar dat gaat ook voorzien in duurzame warmte uiteindelijk.
1: Ja, dus afgezien van fossiele brandstoffen, zeg maar.
2: Ja, dus juist. Die zijn nu nog allemaal gas gestookt. En straks zal je deel hebben van bijvoorbeeld restwarmte van zwembaden of industrieterreinen. Je hebt geothermie, dus dan boren we in de grond. En dat is heel heet. En die hitte die gebruik je dan om door dat warmtenet heen te laten vloeien. Je hebt ook aquathermie, dus kun je uit het water warmte halen. En soms moet je hem een beetje meer opwarmen om dan door die buizen in een warmtenet te zetten.
1: Dat is een beetje te complex voor dat ik niet meer over moet zeggen.
0: Ja, dat kun je allemaal
1: nog. Ik zie een beetje mijn gemakje, maar ik snap er heel
4: op. Ja, ik vind het wel interessant. Moet ik zeggen.
0: Je kunt na 7 en kun je dan wat terugluisteren. Je kunt langzaam afspelen.
1: Ja, inderdaad. En dan vind je Wikipedia erbij houden. Ook
0: en Sean maakt nog een artikel, hè, straks.
1: Ook dat.
0: Rustig nalezen.
1: Zet even een definitie, even de uitleg erbij ook eventjes.
2: Ja, er komen nog steeds nieuwe dingen bij, hè. Dus het gaat ook echt wel heel snel.
1: Ja, technieken wou je zeggen. Ja. Ja, zeker.
0: Ja, ja. En hoeveel mensen zouden er een beroep moeten doen op de subsidie om het geslaagd te laten zijn?
2: Nou, er is nog ruimte voor ongeveer 250 huishoudens.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Okay.
2: En mensen die al in de running zijn, dus die al een aanvraag hebben lopen, die nog misschien niet is afgerond, die kunnen dat ook nog gewoon afronden. Okay. Maar dat is niet ongeliefd, dus je moet op een gegeven moment wel die aanvraag ook echt even doen.
0: Ja, en hoe zorg je nou dat het bij de juiste mensen terechtkomt dan?
2: Nou, wij kijken gewoon, is het huis, heeft het een laag label?
0: Ja, nee, maar dat ze ook zelf zeg maar actief op zoek gaan. Dat je juist die mensen bereikt met de campagne ook.
2: Die hebben allemaal een brief gekregen.
0: Oh, die hebben allemaal een brief gekregen?
2: Ja. Dus de mensen die een brief hebben gekregen, die weten zeker dat ze ervoor in aanmerking komen.
0: Toch moet je wel snel zijn natuurlijk.
2: Ja. En als je dan twijfelt van, hey, ik heb geen brief, misschien ben je net verhuisd. Dan kun je dat even navragen bij de gemeente, bij het energieloket.
0: En de eerste die komt, die krijgt het?
2: Ja, als het op is, is het op.
0: Op is op.
4: Ja. Op is op. Ja.
1: Ja, het is een potje natuurlijk. Op
4: ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Logisch toch?
1: Het is niet voor eeuwig.
0: Is er nog een samen doen we het website?
2: En er is een dat kun je zien op de website van de gemeente. En het energieloket legt het nodige uit. En we proberen op allerlei mogelijke manieren mensen
1: ik wou zeggen, waar niet,
2: te betrekken.
4: En wanneer gaat de campagne dan van start?
2: Die is net van start.
4: Oh, die is net van start.
0: Niks te zien. We hebben geen borden
4: gezien. Nee, ik heb nog niet gezien.
0: Hangen de borden wel?
2: Ja, ik hoop het. ik zei net, die is 11 mei. Dus 11 mei is pas
0: waarom moet je borden?
4: Maandag. We hebben het nog niet gezien.
0: Maar je vertelt
1: net. Waarvoor niks kijken.
0: Ze hebben allemaal een brief gehad.
2: Ik zit 11 mei, maar dat is helemaal nog niet.
0: Nee, maar ze hebben allemaal een brief gehad. Waarom moet je dan nog een bord ophangen?
2: Zonder
0: van geld kan dat
2: beter. De komende 3 jaar verhuizen mensen misschien. Of ze kunnen iemand erop attenderen. Van, heb jij ook zo'n brief?
1: Ja, of je hebt je post in de krantenbak gegooid. Nee, dat moet niet.
2: Je wordt er nog even aan herinnerd.
4: Je bewustwording natuurlijk.
1: Allerlei mogelijkheden.
0: Als je de woorden samen doen we het ziet, dan gaat het dus over waar je het net over gehad hebben. Dan denk van, waar ging het nou precies over? Daar ging het over.
1: Yes.
0: Dankjewel, Gepke. Fijn dat je er was. Wethouder in Leiderdorp. Van duurzaamheid, onder andere. Ja, wat over opwekken. Jij wordt altijd heel erg opgewekt van deze plaat.
1: Ja, dit is een lekker nadruk.
0: Jouw favoriet. Ook van je vriendin trouwens. Justin Bieber is hier.

0: Ja, dat is jouw plaatje, Tijmen.
1: Oh, ik heb hem helemaal meegezongen, echt wel.
0: En met je vriendin ook natuurlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, lekker man. Ja?
2: Maar dat klinkt zo leuk.
0: Zie je er nu ook voor je?
1: What do you mean?
0: zie je er nu ook voor je? Zie je gewoon jezelf zitten op het strand samen met haar?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ik zat vaak met haar in de auto en dan zetten we deze op. En dan zitten we allebei gewoon vol mee te zingen uit volle borst, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, serieus. Ja? Dat zie ik er wel voor me.
0: Maar is het niet van, ik hou van jou en dan zegt zij, what do you mean?
1: Die is leuk, die is heel leuk. Ja, zeker.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, want het is alweer 6:01. In Leiden doet het Leids Universitair Medisch Centrum opnieuw een poging om over te stappen op een nieuw patiëntendossier van softwareleverancier Chipsoft. Een eerdere overgang werd uitgesteld nadat het bedrijf slachtoffer werd van een cyberaanval. Volgens het LUMC zijn inmiddels extra veiligheidsmaatregelen genomen en wordt de overstap zorgvuldig voorbereid. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat medische gegevens efficiënter kunnen worden gedeeld en verwerkt. En de overgang staat gepland voor later deze maand.
1: Ja, dat klopt. Ja. Mijn moeder die werkt daar. Die heeft er best wel wat problemen mee ervaren. Maar het schijnt dus te zijn dat andere ziekenhuizen met hetzelfde systeem werken.
0: Ja,
1: maar dat het LUMC nog het enige was met het verouderde systeem. Dus dat het daarom niet helemaal lekker werkte. Dat ze nu dus daarom veranderen.
0: Oh, vandaar. Ja. Okay.
1: Inside information, handig hè?
0: Inside information,
1: echt,
0: niet normaal. Het LUMC, ja. In Voorschoten krijgen inwoners de mogelijkheid om mee te denken over het nieuwe coalitieakkoord. De onderhandelaars van Pro Voorschoten, VVD en D66 roepen inwoners op om ideeën en aandachtspunten aan te dragen voor de komende bestuursperiode. En dat kan onder meer via bijeenkomsten en online reacties. Volgens de partij is het belangrijk dat inwoners vroeg in het proces betrokken worden bij de keuzes over onderwerpen zoals wonen, verkeer en leefbaarheid. En de coalitieonderhandelingen zijn momenteel nog in volle gang in Voorschoten. En in Leiden wordt gebouw C aan de Roosevelstraat tijdelijk opengesteld voor dakloze opvang. Dat gebeurt omdat de bestaande opvanglocaties momenteel vol zitten. Volgens de gemeente gaat het om een tijdelijke oplossing om te voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. In het gebouw komt ruimte voor extra bedden en begeleiding. En de maatregel moet direct verlichting bieden nu de druk op de opvangcapaciteit verder toeneemt. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over deze plannen. Dat is het nieuws uit onze streek. En morgen, dan verloopt de dag zonnig en droog met veel ruimte voor de zon. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 8 graden. In de middag stijgt het kwik naar ongeveer 19 graden aan zee. En lokaal 21 graden landinwaarts. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. En ook zondag blijft het lenteachtig met flink wat zon en slechts wat sluierbewolking. En de temperatuur komt opnieuw uit tussen de 19 en 21 graden. Het blijft droog. En door de zwakke wind is het ideaal weer voor buitenactiviteiten. Waaronder natuurlijk de Leiden Marathon. Oh, ja, ja. Oh, oh, oh, oh, oh.
4: Het gaat van stop en go.
0: Daar gaat hij weer.
4: Dat hoor je op de radio. Bij Johnny's file show.
0: Go, go, go.
4: Go, go.
0: Ja. Je hebt er wel files, hè?
2: Ik kan heel... Ik wil deze even horen.
0: Tune van 15 seconden en dan komt hij weer niks.
2: Nee, maar ik wilde deze even horen.
1: De show is nog minder lang dan de jingle.
2: Ik heb echt gewoon geen files in onze regio.
0: Dan kan ik nog wel even een straatplaat tippen.
2: Ja, doe dat eventjes. Een goede tip. Een goede deze.
1: Want zelfs... Wat ben ik de naam vergeten? Dat is erg.
2: Gebke verhaal.
1: Dank je, Gebke. Zelfs Gebke wist het niet. Nou, als wij het dan niet weten en Gebke ook al niet...
0: Maar ik heb goed nieuws.
1: Oh, vertel.
0: Over een half uur weet je het wel.
1: Oh, ja. Dat is te laat.
0: Oké, ik doe even een extra tip. We hadden als tip, we blijven in de kleuren. Hè, dus het heeft iets met kleur te maken. Heeft met de artiest te maken.
1: Artiest.
0: Misschien wel familie van André van Duin.
1: Misschien.
0: Was een tip. Misschien. Ja, misschien. Misschien.
1: Misschien kan maar niet.
0: Dat zal wel niet natuurlijk.
2: Waarschijnlijk dus niet.
1: Nee. Nee. Dat is een volgende zin.
0: Nou ja, zou je zo kunnen denken.
1: Oh, zo? Hey,
0: wat leuk. Wat grappig.
1: Uiterlijk dus.
0: Ja. De band is niet zo doorsnee als het lijkt. Dat is ook nog een extra tip.
1: Nee,
0: De band is niet zo doorsnee als het lijkt. Het is een band. Ja, dat zeg ik ook maar gelijk. De band is niet zo doorsnee als
1: niet
0: het lijkt.
1: Niet zo doorsnee?
0: Nee.
2: Doorsnee?
0: Nee, niet zo doorsnee. Nee. En ik zei net al, met deze straat kon je heel... Hallo, ben ik er nog? Hallo, attentie.
1: Jos die bent of zo.
0: Nee. Met deze straat kon je heel vroeger afrekenen.
1: Oh,
0: en dat was zelfs voor mijn tijd.
2: Ja, maar die tip had je al gegeven. Dat,
0: ja.

0: En het is de ideale straat, misschien ook wel daardoor, door de plaats ook, voor een band met geldproblemen.
1: Voor een band?
0: Ja. Dat wil je een hele goede tip, hoor.
1: Ik heb geen idee.
0: Dus het is zeg maar, de straat begeeft zich in een omgeving waar geldproblemen misschien gemiddeld genomen ietsje minder aan de orde zijn.
1: Wassenaar dan toch?
2: Ja, dat krijgen we inderdaad nog de gemeente
0: toch? Nou, dit is toch een tip?
1: Dat is Wassenaar.
2: Wassenaar
1: is een rijk gebied, toch?
2: Ja.
0: Nou,
1: over het algemeen.
0: En nu, de oplossing is? Vertel maar.
1: Ja, de Jostie Band, Wassenaar.
0: De Jostie Band? Nee,
1: ik weet niet veel.
0: Ja, heb hier geen Jostie Band.
1: Ik ken een straat bij Wassenaar niet in mijn hoofd.
0: Nee, ik heb geen idee. Maar even.
1: Is Wassenaar goed?
0: Straatnamen? Nee, ik zou het echt niet weten. Nee.
2: Ik ben even aan het zoeken.
1: Is Wassenaar goed? Geef me alsjeblieft even. Ja, kijk, hij pakt hem er al bij. Kom maar op. Ja, nou, kom maar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Dank je.
0: Ja. Wassenaar keur ik bij deze goed. Dan wordt het wel heel erg makkelijk.
1: We zijn een stukje verder. Goed.
0: En nu de straatnaam nog en de artiest.
1: Ik snap hier niks van.
0: Nee, dat is een beetje.
2: Nee.
1: De band die niet zo doorsnee is. Of wat is dat nou? De band die
0: niet zo doorsnee.
2: En waarom zijn ze niet doorsnee?
0: Ja,
1: zijn ze niet helemaal lekker of zo? Wat is dat? Ja, wat wil je nou?
0: Oké, mocht je het thuis weten, vooral even mailen, want dat zal deze mensen hier tegenover
1: even
0: mij
1: helpen. Ja.
0: Ja, onze hulpeloze mensen zal het zeker helpen.
1: Ik ga waarderen. Ja,
0: Vrijmibo@centraalplus.nl. Dus Vrijmibo@centraalplus.nl.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Lost in the Fire, dat was, hoe heet hij? Kasafelstein, heet hij zo? Kasafelstein?
1: Ja. Lijkt wat uit.
0: Staat erbij, hè? The Weeknd.
1: Ja, toch?
0: Wat zei je?
1: Kasafelstein, lijkt wat uit. Toch?
0: Ja, dat is het misschien ook wel.
1: Wat zou dat betekenen? Ik ga
0: het opzoeken. Het is toch een oude plaat, dus ik heb even, in die tijd ben ik eventjes van de radio af geweest, denk ik.
1: 2019. Jeetje, man.
0: 2019, ja.
1: Dat is helemaal niet zo oud.
0: Nee, maar goed. We gaan daar praten met de organisator van een demonstratie morgen. Een demonstratie, de Mars voor Palestina. Morgenmiddag om 1 uur start hij op de Lammermarkt in Leiden. De organisatie vraagt de landelijke en lokale politiek om zich duidelijker uit te spreken en om gemeentelijke banden en inkooprelaties met Israël te beëindigen. En roept op tot een boycott en desinvesteringen en sancties. Kortom, BDS, dat is de afkorting die hier veel gebruikt gaat worden. En daar is voor de gast IJssel. Ja, we hebben even de achternaam, laten we maar even achterwege. Maar IJssel is in ieder geval goed, hè? Dat is goed. Vanuit de welkom. Ja, morgen is demonstratie. Wat is het hoofddoel van die demonstratie, van die mars morgen?
2: Opnieuw aandacht vragen voor het lot van de Palestijnen. Dat is de grote issue. Het is oorverdovend stil, landelijk, internationaal. Alle aandacht gaat uit naar olieprijzen in de straat van Hormuz. Maar de Palestijnen zijn vergeten.
0: Ja, en wanneer zou de afloop morgenmiddag geslaagd zijn?
2: Natuurlijk als we een grote opkomst hebben en als er ook politieke representatie is, als er vanuit de gemeenteraad aanwezig zijn, als er mensen zich geroepen voelen om te komen in grote getalen, dan is de actie geslaagd. Maar sowieso, wij staan er voor onszelf, we staan er voor elkaar en we staan er voor onze Palestijnse landgenoten in Nederland.
0: Ja.
3: En willen jullie dan een boodschap aan de politiek afgeven bijvoorbeeld?
2: Zeker, ja.
3: En welke boodschap?
2: Onze boodschap is dat wij het lot van de Palestijnen niet zijn vergeten en dat wij ook als stad een verantwoordelijkheid dragen. We hebben de universiteit, we hebben Bioscience Park, we hebben allerlei grote Amerikaanse bedrijven die actief zijn in Leiden. Wij kunnen wat, wij kunnen echt wel wat.
0: Ja.
2: En om te beginnen een mooi onderzoek naar de banden die er mogelijk zijn tussen Leiden en staat Israël en tussen de Israëlische instanties die die genocide mede mogelijk maken.
0: Maar hoe is het publiek hieronder? Want ik begrijp dat, kijk, er is nog heel veel verdeeldheid over dit onderwerp. Ja. Hè? Hoe moeten we ons verhouden tot Israël? Het is niet dat iedereen er hetzelfde over denkt, laat ik het zo zeggen. Ook niet in de politiek, denk ik.
2: Nou, nee, dat is ook zo voor een groot deel. Maar ik merk ook dat als wij daar op het station staan, elke donderdag staan we daar op het station, dat er heel veel sympathie is en waardering is. En dat we opgestoken duimpjes krijgen. Mensen onze flyers aannemen. Er is wel een kanteling in Nederland gaande. Er is ook een onderzoek geweest van Motivaction een tijdje terug, waarbij men vindt dat Nederland echt wel meer kan doen in de contacten, in de banden met Israël.
0: Ja, ja.
1: En wat moet er dan precies gebeuren voor ons burgers, zeg maar? Want ik ben iemand die het niet heel goed volgt. Wat is dan precies wat ik zou moeten meenemen in dat wat jullie willen verspreiden, zeg maar?
2: Nou, dat is een van onze verzoeken, eisen aan de gemeente Leiden. Verspreid meer informatie over wat burgers kunnen doen in hun eigen leven om die banden met Israël te doorbreken. Bijvoorbeeld, koop geen medicijnen, krijg geen medicijnen van Teva. Dat zou je bijvoorbeeld alles kunnen doen. Je zou kunnen kijken naar welke producten koop ik en komen die uit Israël of hebben die banden aan Israël of financieren die het Israëlische leger. Daar is meer informatie over nodig. Daar gaat die BDS-campagne natuurlijk over. Maar het zijn telkens dezelfde groepering, dezelfde kleine groepjes mensen die hier aandacht voor moeten werken. Wij hebben meer steun nodig vanuit de politiek, vanuit Leiden, om dit bekender te maken. We hebben een genocideverdrag getekend als staat. We zijn verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. We zijn medeverantwoordelijk.
1: Juist.
0: Ja, maar de gemeente, jullie hebben inderdaad een lijstje met 10 eisen aan de gemeente. Dus dat betekent eigenlijk dat de gemeente hier dus nog niet aan voldoet. Wat zijn de belangrijkste van deze 10? Welke zijn de belangrijkste 2?
2: Op de korte termijn willen we eerst dat de gemeente Leiden een goed onderzoek doet. Er is ook onderzoek gedaan naar het slavernijverleden van Leiden. Zo'n soort onderzoek moet er ook komen. Uh-huh. We willen weten welke bedrijven, welke banden zijn er in Leiden. Die banden hebben met het Israëlische leger en de Israëlische staat. Die verantwoordelijk is voor genocide. Dat zijn de eerste stappen die de gemeente Leiden kan doen.
0: Ja.
1: En waarom is dat belangrijk voor ons? Campagne
2: bijvoorbeeld.
1: Ja. Waarom is dat belangrijk voor ons?
2: Waarom dat belangrijk is? Omdat het genocideverdrag verplicht ons als staat om te ageren tegen een andere staat wanneer die genocide pleegt. Dat is 1. 2. Er leidt een volk al meer dan 100 jaar onder bezetting, onder verdrijving, onder etnische zuivering. En Nederland is de grootste investeerder in de Europese Unie in Israël. Daar is dat onderzoek van SOMO over geweest. Nederland levert wapens. Nederland levert ICT-systemen. Nederland is tot op het bot toe betrokken bij Israël. En daarom is het belangrijk. Wij kunnen wel iets als Nederland. En wij hebben het internationaal strafhof in ons land. Er loopt een arrestatiebevel tegen Netanyahu. Als wij het internationaal recht hoog willen houden, dan moeten wij ook nationaal iets doen tegen Israël. En dit zijn onze eerste 10 punten.
0: Ja, hebben jullie contact met de gemeente hierover overigens?
2: We hebben zeker contact met een raadslid die ons steunt hierin. We hebben vorig jaar een petitie aangeboden aan toen wethouder Jarmoumi. Er lopen contacten, maar het kan beter en het moet beter.
0: Ja, maar even, ook in de zin van dat ze ook dingen zouden kunnen gaan doen die jullie graag willen.
2: Er zijn geen toezeggingen gedaan, maar vorig jaar heeft de gemeente de petitie aangenomen.
0: Ja.
2: En de gemeente Leiden heeft ook eerder een brief mede ondertekend van 20 Nederlandse gemeenten die het kabinet oproepen om zich uit te spreken tegen Israël. Dus op die manier heeft Leiden zich al betrokken getoond. Dat zijn de eerste stapjes geweest.
0: Maar welke van deze 10 eisen die op het lijstje staan, vallen echt binnen de bevoegdheid van de gemeente?
2: Nou, dat is een heel mooi punt. Want heel vaak denken mensen, wij kunnen niks. Dit is internationaal, dit is Amerika. Maar wij als burgers kunnen wel degelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor de euro's die we uitgeven. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor welke bedrijven en welke schappen wij subsidiëren. Wij kunnen zelf iets als burgers. En als wij willen dat de politiek ons volgt, dan moeten wij als burgers zelf eerst het voorbeeld geven. Apartheid in Zuid-Afrika is ook niet gestopt vanuit de Staten. Is begonnen met burgerverzet. En ook in Nederland was krachtig burgerverzet tegen apartheid en etnische scheiding, divide in Zuid-Afrika. En dat voorbeeld proberen wij eigenlijk te volgen.
3: Ja, dus je wilt eigenlijk de burgers ook oproepen om in verzet te komen daartegen dan? Of?
2: Zeker.
3: Ja, en daar is dan ook morgen dan de protest van voor.
2: Klopt. We willen morgen ook uiting geven aan ons verdriet en aan onze solidariteit. Meestal scanderen we en roepen we. En morgen willen we stil zijn en willen we stilstaan bij alle doden die zijn gevallen. Ja, we zijn boos. Ja, we zijn verdrietig. Maar er zijn 70.000 mensen vermoord en die hebben geen naam. Die hebben geen plaquettes. Die krijgen geen mooie herdenkingsdienst. Dat willen wij morgen alsnog voor hun doen in Leiden. Op onze eigen niveau, op onze eigen schaal.
0: Ja. En je zei net dat er is één raadslid waar jullie contact mee hebben. Dat is natuurlijk ook degene die morgen spreekt, denk ik. Hè? Dat is Nina Josiassen van de Partij voor de Dieren.
2: Zeker.
0: In Leiden. Maar is zij dan ook de ingang richting de rest van de gemeente eigenlijk? Is zij degene die zich hard maakt voor deze zaak in de gemeente?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Zij is altijd bij onze sit-ins. Ze is een krachtige stem in onze lokale actie richting de gemeentes en richting het Leidse publiek.
0: Ja, ja. Maar als de gemeente nou zegt uiteindelijk van ja, het is onuitvoerbaar of het is juridisch, kan het allemaal niet wat jullie graag willen. Wat is dan de vervolgstap?
2: Blijven zeuren. Lobbyen is zeiken tot ze bezwijken en dat blijven we doen.
0: Oh.
2: Lobbyen is niet van ik eis het vandaag en het gebeurt morgen, was het maar zo'n feest.
0: Ja.
1: Ja. Maar nu zijn er 10 eisen gesteld. En is dat dan ook zomaar, even zo gezegd, het einddoel? Of is er daarna nog iets wat er ook nog aangepakt zou kunnen worden, moeten worden, iets in die richting?
2: Nou, zover durf ik niet vooruit te kijken. Die 10 punten, dat is al een heleboel. Als we die punten voor elkaar zouden krijgen binnen nu en een paar jaar, binnen nu en 4, 5 jaar, is dat al een hele mooie realisatie van onze doelen, van onze punten. Maar kijk bijvoorbeeld naar het slavernijverleden. Hoe lang dat heeft geduurd voordat die nationale excuses er kwamen. Voordat de gemeente Leiden onderzoeken willen doen naar het slavernijverleden van stad Leiden. Dit is lange ademwerk. Wij verwachten niet dat dit morgen gerealiseerd is. Maar we willen wel stappen zetten.
0: Ja. Is al duidelijk wat de stap na morgen gaat worden? Wat gaan we nog meer doen?
2: We zijn nu bezig met het afronden van een brief. En aan de gemeenteraad. We willen inspreken. Dat worden de volgende stappen.
0: Ja.
2: En het helpt ons als veel burgers morgen komen, want dan kunnen we laten zien, we hebben legitimiteit, we hebben draagkracht in de samenleving. Wij zijn blij met iedereen die komt. En ook als we daar met 100 man staan of met 50 man staan, dan hebben wij een Leidse stem.
3: Ja. Wat verwacht je daar, hoeveel mensen er gaan komen?
2: Ik dacht zelf dat de laatste keer er 400 tot 500 mensen waren. Ik hoop dat er morgen zo'n soort getal weer opkomt. Dat zou een heel mooi getal zijn voor Leiden.
0: Ja. Ja. Morgen om 1:00 is het verzamelen daar. En dan, dan wordt er een wandeling gemaakt.
2: Door de stad.
0: Uiteindelijk weer terug naar de Lammermarkt.
2: In wit. Dus in wit. Om mensen op in wit te komen.
0: Ja. En sprekers. Ik zei net al Nina Josias, dus een van de sprekers.
2: Ja. En iemand van Palestijnse Gemeenschap Nederland die gaat komen.
0: Ja.
2: Dat zijn onze sprekers.
0: Oké, fijn. Dank voor de toelichting. En succes morgen.
2: Als ik nog heel in kleine. Ja? We worden wekelijks begeleid bij onze leuzes door Maarten Witkamp en zijn koor. En dat geeft altijd heel veel energie. Die wilde ik heel graag noemen.
0: En die is er morgen bij dus, begrijp ik?
2: Die is er morgen ook bij. Ah, die is op,
0: staat ook. Oké. IJssel, dankjewel. Succes. Dankjewel.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Centraal Plus. We gaan zo meteen de straatplaat doen. Eerst ook een fijne jazzplaat eigenlijk. Een beetje jazzachtig, vind ik
1: het. Is het zo?
0: Ja, vind ik een klein beetje. Sienna Spiro is dit. Material Lover.

0: Alex Rowan. Fever Dream. Centraal Plus. Vrij Nibo. Straatplaat.
1: Nou mensen.
2: Ja.
1: Ben benieuwd.
3: Nou.
1: Antwoord is.
3: Jij ben ook heel benieuwd.
2: Ja. Ja. Want ik weet het niet.
1: Ja. Kleuren. Misschien voor jullie van André van Duin. De band is niet zo dorfsnee als het lijkt. Met deze straat kon je heel vroeger afrekenen. Zelfs voor mijn tijd. En het is de ideale straat voor een band met geldproblemen. Ah, jongens. Denk nou eventjes aan de kleur rood. André van Duin, rood haar.
3: Heb hij rood haar?
1: André van Duin heeft rood haar, ja. Ja, hij is inmiddels wat ouder natuurlijk. Hè, maar
3: vroeger,
1: ja,
3: ik ken hem van vroeger, grijs, zeg maar.
2: Ja, vroeger wel. Okay. Maar dan nog snap ik niet wat je bedoelt.
1: Nou, welke band heeft ook iets met rood te maken?
3: Simply Red.
1: Yay! Ja, dat is alweer eentje. Dat is iets. Ja.
3: Ja, maar vraag even door, want dan kunnen we alles gaan verraden.
1: En de band is niet zo doorsnee als het lijkt, want het is gewoon rood. Simply Red.
3: Wauw.
2: Maar wat is dan... Ik bedoel, het lijkt op André van Duin.
1: Rood.
3: En hij heeft rood haar.
2: Ja, maar kom op.
3: Maar, ik moet wel zeggen, achteraf is het de meest simpele tip die
2: ik
3: je
2: ooit
3: kan.
2: Ik denk dat als Gepke van Gaal nu nog zit te luisteren in de auto, dat ze denkt van ja... Ik draai om.
1: Ja, en met die straat kon je heel vroeger afrekenen, zelfs voor mijn tijd. En die heeft dus iets te maken met Simply Red. Want een van de nummers van Simply Red is natuurlijk...
3: Fairground.
1: Dit. Money's the tide to mention. Ja. Gewoon dat hij geen cent had om...
3: Geen cent te makken.
1: Ja, precies. Ja. Geen cent te makken had hij. Ja. Money's the tide to mention. Hij had niks. Vandaar de ideale straat voor een band met geldproblemen. En dan kom je op de Florijnlaan. In Wassenaar.
2: Ja.
3: Ik wou nog Florijn zeggen. Nee. Oh man.
1: Graag slap van deze week. Fijn weekend. Tot volgende week.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
3: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
2: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

80 en uit de jaren 90. Wat hebben we vanavond zoal voor je in petto? Nou, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst. Dat wordt de hitlijst van 8 mei 1999. Dan gaan we natuurlijk de top 5 eventjes met je doornemen. En dan ga ik de nummer 1 helemaal voor je draaien. En later in dit uur, dat zal rond 19:15 zijn, dan gaan we terug naar het jaar 1983 voor de albumtrack van deze week. Nou, dat allemaal en natuurlijk heel veel muziek uit diezelfde jaren 80 en 90, zoals deze. Uit de 90.

Hier op Centraal Plus op deze vrijdagavond. Het is 7:15. Wij gaan terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij pakken van 8 mei 1999. We gaan de top 5 even met je doornemen.

0: to the 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 8 mei 1999. Op nummer 5 vinden we Toybox met Tarzan en Jane. Op nummer 4 TLC en No Scrubs. Op 3 staat Sasha met If You Believe. En de nummer 2 die was voor de Bang Up Boys en We're Going to Ibiza. Ja, dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 8 mei 1999. Die was voor de Backstreet Boys en I Want It That Way.
0: Centraal Plus, 80s en 90s.
2: Centraal Plus. 1.

0: Ongelijkheid en de noodzaak van verandering. Het nummer roept op tot actie en reflectie en benadrukt dat mensen, en met name arme mensen, uiteindelijk in opstand zullen komen tegen hun situatie. En daar ging Talking About the Revolution over van Tracy Chapman. Die hoorde hier op Centraal Plus. Het is bijna 7:30. Zometeen gaan we terug naar het jaar 1983 voor de albumtrack van deze week. En ik heb ook nog onderweg voor je lekkere muziek uit de jaren 80 en 90. Zometeen Agda en de Munnik, het regent zonnestralen. Maar er is tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Het LUMC in Leiden gaat volgende maand nogmaals proberen over te gaan op een nieuw elektronisch patiëntendossier, het EPD, van het gehackte bedrijf Chipsoft. Vrijdag 12 juni moet dat gaan gebeuren. De overgang stond eigenlijk gepland voor 10 april, maar werd toen afgeblazen omdat het Nederlandse bedrijf Chipsoft een paar dagen eerder was gehackt. Er zouden in onze regio geen patiëntgegevens zijn buitgemaakt. Het Zoeterwoudse zwembad Haasbroek is al geopend voor het nieuwe seizoen, maar op woensdag 13 mei volgt ook nog een feestelijke opening. De opening vindt plaats op de eerste woensdagmiddag na de vakantie en begint om 2 uur. Iedereen is van harte welkom om samen het zwemseizoen feestelijk af te trappen. Bezoekers krijgen deze middag gratis toegang tot het zwembad en tussen 2 en 3 uur wordt gratis ijs uitgedeeld. Het gaat goed met mij, dat zegt althans de patiënt die met het hantavirus is opgenomen in het LUMC in Leiden. De Brit Martin Anstey kwam woensdagavond aan in het Leidse ziekenhuis en zit op dit moment in isolatie. De 56-jarige Anstey was een van de 3 mensen die woensdag van het cruiseschip Hondius werd geëvacueerd. De Brit is naar het LUMC gebracht waar hij verder is onderzocht. Ik heb echter geen idee hoe lang ik in het ziekenhuis moet blijven, zei hij. Het was voor hem wachten tot de artsen met de uitslagen zouden komen. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor vandaag. Vanmiddag en het begin van de avond blijft het droog en het is dan zo'n 17 tot 18 graden. Met een zwakke tot matige wind uit richtingen oost en noord, rustig weer dus. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking, het wordt ongeveer 6 of 7 graden. Althans, het is dan de starttemperatuur voor morgenochtend vroeg. Morgenmiddag zitten we dan op zo'n 19 en 20 graden, het gaat weer opwarmen. Morgen veel ruimte voor de lentezon en opnieuw niet al te veel wind uit noordoostelijke richtingen. 'S Middags aan de kust wat weer wind uit het noorden en dan koelt het daar enkele graden af.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer

al uitverkochte concerten. Je hoorde Akda en Munich en het regent zonnestralen. Ja, en van de week waren ze zelfs nog op het 5 mei concert. Mochten ze optreden voor de koning? Ja, die mannen die gaan lekker hoor. Laat die maar lekker schuiven joh. Die verdienen hun centjes nog wel. De vrijdagavond hier op Centraal Plus met de hits uit de jaren 80 en 90. Nu tijd om even je luchtgitaar erbij te pakken en mee te doen met Nirvana en Smells Like Teen Spirit.

begin de Ziggo Dome. En nu lekker op je radio hier op Centraal Plus. Je hoorde Eric Clapton en Forever Man. Zometeen gaan we terug naar het jaar 1983 voor de albumtrack van deze week. Een album van een grootheid. Je bent ook wel de

0: Touch This.
1: De Album Track.
0: Ja, het is daarmee kwart voor acht geworden hier op Centraal Plus. En dat betekent dat wij naar de Album Track toe gaan. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1983. Het jaar dat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer werden ontvoerd. Door onder andere Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. En in Nederland gaat de horrorfilm De Lift in première. De film met in de hoofdrol Huub Stapel, die als liftmonteur te maken krijgt met een lift die verschillende dodelijke slachtoffers maakt. Ja, de film die wordt een mega-hit in Nederland en wordt later zelfs ook in de Verenigde Staten uitgebracht. En dan gaan we naar het album van deze week. Het album Madonna. Ja, natuurlijk van de Amerikaanse superster Madonna. Het is haar eerste album en het zorgt voor haar definitieve wereldwijde doorbraak. En het album maakt van haar dé wereldster die later nog veel meer hele grote hits zou gaan scoren. Het album is uitgebracht op 27 juli 1983. Totaal staan er 8 tracks op het album. Een aantal bekende hits die van het album afkomen zijn onder andere Holiday, Burning Up en I Know It. Nou, het album heeft die typische jaren 80 sound. En dat hoor je onder andere heel goed terug in de nummer 2 track van het album. En dat is in dit geval de albumtrack Borderline van Madonna.
1: De albumtrack.

voor 7 en Is It Love hoorde hier op Centraal Plus. Het is daarmee bijna 8 uur. Ja, zo meteen uur 2. Wat hebben we voor je klaarstaan in uur 2? Nou, we gaan terug naar de hitlijst van 8 mei 1983. Gaan we even de top 5 even met je doornemen.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Zinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunkers die kun je natuurlijk te gelden maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Winans en I Wanna Be The Only One. Ja, daarmee is kwart over acht en gaan wij terug naar de hitlijst. Dat wordt de hitlijst van 8 mei 1983. We gaan de top 5 even een beetje doornemen. Dit was de nummer
1: 5.

0: 8 mei 1983 met op nummer 5 Wayne Wade en Lady. Op nummer 4 Tracy Ullman en A Breakaway. Op nummer 3 stond Bow Wow Wow met Do You Wanna Hold Me. En de nummer 2 was voor David Bowie en Let's Dance. Ja, en dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 8 mei 1983. Die was voor Michael Jackson en Beat It.
1: Centraal Plus, 80's en 90's. Centraal Plus. 1.

bij Centraal Plus. En daarvoor nog de nummer 1 van 8 mei 1983. Michael Jackson en Beat It. En over die Michael Jackson gesproken. Het is natuurlijk momenteel een film over zijn leven in de bioscoop. En dat is een gigantische hit. En al zijn hits die daarin voorkomen. En ook andere hits. Die worden momenteel weer gigantisch veel gestreamd. En zo komt Michael Jackson ineens weer bovenaan in de hitlijsten te staan. Onder andere ook met deze track. Beat It hoor je dus hier op Centraal Plus van Michael Jackson. Zometeen The Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams. Maar eerst nog eventjes Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's.

De broertjes De Boer, ze wonen op de vierde verdieping. Ja, en zo is in dit geval de naam tot stand gekomen van deze mannen. Ze scoorden een grote hit in de jaren 90 met Dreams. Dat was in dit geval de eerste nummer 1 hit van deze formatie. Ja, en je zag natuurlijk op het podium niet de twee broertjes. Nee, dat waren natuurlijk de gezichten van de Two Brothers. En dat waren Desiree en D-Rock. Die onlangs aangekondigd hebben te stoppen in verband met de ziekte van D-Rock. Het ging niet meer, dus ze hebben allebei besloten om te stoppen. Centraal Plus nu met Bruce Springsteen en My Hometown.

Toch wel heel erg mooi, hè? Uit de jaren 80. Hard and Alone hoor je hier op Centraal Plus. De hits uit de 80s en de 90s. Elke vrijdagavond ben ik bij je tot 9 uur. Ja, zo meteen is het tijd geworden voor het rad

En Somebody Dance With Me hier op Centraal Plus. Hey, het is inmiddels 8:15. Wij gaan het rad laten draaien. En dan gaan we zo meteen eens kijken. In de hitlijst van 8 mei 1993. Wat we voor je kunnen gaan draaien. Nou, dat is bijna zover dat dat rad, dat tikt nog een paar keer. En dan staat hij zo meteen stil. Sterker nog, hij staat nu stil. Op het getal 24. We gaan eens kijken, wat stond er in de hitlijst van 8 mei 1993 op nummer 24. Daar stond Naughty by Nature en Hip Hop Hooray.

Lekker om terug te horen. De Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More hier op Centraal Plus. Het is bijna 9 uur. Voor mij zit het erop voor vanavond. Ik wens je zo meteen veel plezier bij Rudo en Erik in de mixtape. Ja, ik ben er gewoon volgende week weer. En we gaan eruit bij deze lekkere track van BBD en Let Me Be Your Fantasy.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie. En vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off. So I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vrijdagavond even naar 9 en dat betekent een nieuwe aflevering van de Centraal Plus mixtape. Oftewel de lekkerste Centraal Plus hits in de mix met de Doobie Brothers, Long Train Running en Christina Aguilera en Lady Marmalade. Hoor je ook nog. Het is vrijdag. Het is vandaag 8 mei. Wat een heftige week hebben we weer achter de rug, Erik. Welkom, goedenavond.
1: Ja, hallo. Heftige week.
0: Nou ja, ik bedoel met Koningsdag. En we hebben natuurlijk ook nog 4 mei gehad. We hebben 5 mei gehad.
1: Oh, ja, dat was wel heftig. Ja,
0: en dan krijgen we ook nog de dagen dat we een beetje bij kunnen komen met Hemelvaartsdag en Pinkster. Hè. 14 mei, volgende week donderdag, dan zijn we heerlijk vrij.
1: Heerlijk, nu al zin in.
0: Ja, lekker man. Een nieuwe aflevering van de mixtape. Wat gaan we draaien?
1: Ik heb voor jullie klaarstaan Rick James, Superfreak en Pharrell Williams, Blurred Lines.
0: Is Lady Gaga, dit is Telephone.

0: Mr. Mister, Broken Wings en Rick James, Super Freak. Je hoort het op de vrijdagavond van Central Plus. Welkom, ik ben Rudo met zometeen Summer en 12 to 12. Dat is wel leuk, het primeurtje Erik, volgens mij, hè, van Summer in de mixtape.
1: Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja. Hou je dat bij?
0: Nou, ik hou geen lijstje. Nee, ik hou zeker geen lijstjes bij.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik onthoud van me. Daarom denk ik ook, zou ik ook volgens mij, hè.
1: Ja, dat was wel slim.
0: Hoor zometeen 12 to 12, dus Summer eerst.

0: grootste Shakira-fan van Nederland en van Spanje. Nou, dan ben je verkocht.
1: Stuur je wel een fotootje?
0: Tuurlijk.
1: Nee, echt cool hoor. Ondertussen hebben we dorst gekregen in de studio. We draaien aan het rad en het rad bepaalt wie de drankjes moet halen de rest van de avond. Nou, dat is maar een kleine anderhalf uur. Hè. Dus op zich, je hoeft geen medelijden te hebben als je dat al had. Wat gaat het rad zeggen vandaag?
2: Het rad zegt... Erik!
0: Nou, wat gaat worden dan?
1: Nou ja, hetzelfde als altijd.
0: Ja, ik heb ook nog allemaal dingen meegenomen.
1: Wil je het lekker? Nee, ik laat maar wat... Is het zoutig?
0: Misschien.
1: Of heb je komkommer in stukjes gesneden?

0: Touch and Brandy en Monica, The Boy Is Mine. Ik vind wel, ik moet nu drinken halen. Mijn eigen liedjes af en aankondigen. Doe jij ook nog wat?
1: Ja, ik doe nog wel iets zelfs. Dan zeg ik nu dat Bobby Caldwell komt, ja?
0: Ja, doe maar.
1: Dit is What You Won't Do For Love.

0: Dile a todo el mundo, vamos para el party.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs, dus daar was vast geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximumtemperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jij?
1: Maar ik ga morgen naar de kermis.
0: Zijn die er nu nog?
1: Ja, dan zou je denken dat die allemaal wel klaar zijn nu met Koningsdag achter de rug. Maar bij ons in de wijk is voor de allereerste keer een kermis. Ik ben er eergisteren al even kort overheen gelopen. En hij is echt groot. Gewoon in midden in de woonwijk.
0: Oh, maar dat is wel voeding voor zure mensen, of niet?
1: Nee, daar zullen vast klagende mensen zijn. Maar het is, ik moet zeggen, het is een gezellig opgezette kermis. De muziek is er niet echt heel erg hard. Tenminste, staat er niet echt hard.
0: Maar dat scheelt wel.
1: Handhaving loopt, er is goede beveiliging. Dus nou, ik vind zo'n, nee, ik vind het wel leuk als ze een keertje proberen. En weet je, als er niks is, dan kan het altijd volgend jaar niet doorgaan natuurlijk. Hè.
0: Ja, en ben je ook zo weer thuis.
1: Net als dit programma. Maar dit gaat al jaren door. Dus waarschijnlijk zijn we succesvol.
0: Ja, we zullen wel iets goed doen. Dat is wel een goede conclusie.
1: Goede conclusie, toch? Tom's dinner zometeen. Susan Vega hoor je naar Jubel en Solto. Nieuwe muziek. Het is de Jamaican.
0: Wat denk jij dat de gouden formule is van ons programma?

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Show.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough